gezicht. Blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Want morgen is de pijn terug.

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de dood van een meisje van 13. Zij pleegde vorige maand zelfmoord in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, droog en vrij helder, later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. Vooral in de ochtend in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er een bui vallen, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105, voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix, zonder onderbreking

0: leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Brazilië kunnen gebruikers van het Amerikaanse communicatieplatform Discord niet meer livestreamen via dat medium. Ook het delen van video's is niet meer mogelijk. Een Braziliaans agentschap voor gegevensbescherming bepaalde dat dat niet meer mag na de zelfdoding van een meisje van 13 in een livestream. Mogelijk werd ze onder druk gezet door andere gebruikers. Het agentschap zegt dat Discord de afgelopen jaren meerdere keren is gebruikt voor het plegen van misdrijven en dat het platform te weinig doet om jonge mensen te beschermen. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo en gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

zou je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro, zegt de Colombiaanse president de La Espriella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied Chocó zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Volgens een politicus zijn de maatregelen niet nodig omdat de hoge kliffen in het gebied zelf al een afschrikwekkende werking hebben op migranten. En na 3 jaar weet de politie in Amsterdam nog altijd niet wie de man is die in 2023 in het ziekenhuis belandde nadat hij op straat was gevallen. Hij kreeg daardoor een herseninfarct of een hersenbloeding en kan sindsdien bijna niet meer praten. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Ook gaat het regenen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. 'S Middags ook kans op een bui. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

van je, ik haat je. Je past precies in mijn straatje. Genoeg vissen in de zee, maar dan gaat dit naar de haaien. Als ik weet dat jij nog thuis moet komen, kan ik niet slapen. Zet een wekker, ik blijf op, want ik wil niet dat dit stopt. Je bent een superster, tot de maan en terug. Voor haar ga ik zelfs naar Jupiter. Kom en pak je tas vlug, etentje wordt culinair. Met z'n tweeën, tijd om te genieten. Zoveel lekkers op de kaart, ik

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteren telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen liep gisteren af. Een akkoord lijkt niet dichterbij te komen. Een hoge Iraanse ambtenaar zei gisteren dat Iran vanwege de mislukte onderhandelingen zal overschakelen op een volledig offensieve militaire strategie. De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro. Dat zegt de Colombiaanse president de la Estrella. Dat is een voorlopig cijfer. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade echt is, want veel dorpen en steden in het getroffen gebied zijn moeilijk bereikbaar. Vooral gebouwen raakten beschadigd, maar ook wegen. De aardbeving in Colombia had een kracht van 7,4. Zeker 294 mensen kwamen om het leven. De VS heeft opnieuw bemiddeld tussen Hamas en Israël, maar dat heeft nog altijd niet geleid tot een vredesakkoord. Volgens bronnen vinden de VS en Israël dat het Israëlische leger in Gaza mag blijven, zolang Hamas zijn wapens niet heeft ingeleverd. Hamas wil pas wapens inleveren als Israël weg is uit Gaza en de Israëlische aanvallen ophouden. In een nationaal park in de Amerikaanse staat Texas is een bouwproject voor de grensbewaking stilgelegd. Er werd gewerkt aan een nieuwe weg, barrières en verlichting. Democraten en Republikeinen hadden daar veel kritiek op. De natuur in het gebied is nog ongerept en er komen meerdere ecosystemen samen. Dan het weer, op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land en ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon, dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 105.
2: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Amsterdam 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma. De Formule 1 in Zandvoort zorgt komend weekend voor extra drukte in de regio. Vooral in Zandvoort, Haarlem en Bloemendaal worden veel bezoekers verwacht. Daarom zet de NS extra treinen in tussen Amsterdam en Zandvoort. En ook op station Haarlem worden extra maatregelen genomen om de drukte in goede banen te kunnen leiden. De ondernemer van paviljoen Het Witte Huis in Overveen mag voorlopig toch blijven. De gemeente Bloemendaal heeft besloten de huidige exploitant nog 2 jaar de tijd te geven. Daarmee wil de gemeente voorkomen dat het paviljoen leeg komt te staan en nieuwe juridische procedures ontstaan. In de tussentijd wordt gewerkt aan een definitieve oplossing voor de toekomst van het horecapaviljoen. Het Haarlemse poppodium Slachthuis schrapt en verplaatst de komende maanden meerdere concerten vanwege financiële problemen. Door tegenvallende ticketverkopen en stijgende kosten kan het podium het risico van de eigen programmering niet langer dragen. 4 concerten zijn inmiddels geannuleerd en 3 shows worden verplaatst. In Schalkwijk stond afgelopen weekend alles in het teken van muziek en duurzaamheid tijdens het Ecofest. In de gemeenschapstuin van Ecoring waren er optredens, vegetarisch eten en een markt met lokale ondernemers. Met het festival wil de organisatie vooral jongeren inspireren om bij te dragen aan een groenere en socialere stad.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteren telefonisch. De VS heeft opnieuw bemiddeld tussen Hamas en Israël, maar dat heeft nog altijd niet geleid tot een vredesakkoord. Volgens bronnen vinden de VS en Israël dat het Israëlische leger in Gaza mag blijven, zolang Hamas zijn wapens niet heeft ingeleverd.

0: De schade door de aardbeving vorige week in Colombia loopt waarschijnlijk op tot ruim 8 miljard euro. Dat zegt de Colombiaanse president de la Espriella. Dan het weer, bewolking en regen. Het wordt ongeveer 20 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Met de neerslag van de afgelopen dagen is de droogte in ons land nog niet opgelost. De regen helpt wel iets, maar het neerslagtekort is zo groot dat er veel meer regen nodig is om de droogte te verhelpen, zegt deze hydroloog.
4: Door de regen wordt de bovenste bodemlaag wordt nat en dat helpt iets. Maar de watertekorten die zich hebben kunnen opbouwen, dus al sinds het begin van de lente, zitten veel dieper in het systeem. Extreem lage grondwaterstanden op heel veel plekken. En die los je niet zomaar op met een paar dagen regen.
3: De verwachting is dat de regen de komende 2 weken aan zal houden. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeggeboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Daar gaat het om bijna 1 op 6. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran, om de spanning tussen de landen te verminderen. De twee spraken elkaar gisteravond telefonisch en Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het staakt het vuren van 60 dagen waarbinnen de VS en Iran tot een vredesovereenkomst moesten komen, liep gisteren af en een akkoord lijkt niet dichterbij gekomen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 2e groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg gisteren in Amstelveen Australië met 4-2. Australië kreeg in de beginfase 7 strafcorners. Maar Nederland hield stand. Aanvoerster Marijn Veen is trots.
5: Australië is gewoon echt een hele goede tegenstander. Ik denk dat het voor het publiek een hele leuke wedstrijd was om te kijken. Ik vind dat we ontzettend goed hebben gedaan. We hebben elkaar echt vastgehouden. Blijven geloven in onszelf. Die kansen proberen te creëren. En gewoon heel erg trots dat we uiteindelijk met 4-2 winnen, ja.
3: De hockeyvrouwen zijn op het WK vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. Het weer, op veel plaatsen bewolking en regen. In de ochtend vooral in het midden van het land. En ook 's middags kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7 van Horen naar Zaanstad rijdt het verkeer langzaam. Tussen de afrit Weidewormer en Zaandam 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Langzaam rijden tussen Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein met een kwartier oponthoud. N247 van Horen naar Amsterdam. Tussen Monnikendam en Broek in Waterland 4 kilometer file. En daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Rob Jonker.
7: Een hele goede morgen, Haarlem. Eindelijk regen. En vandaag heel veel.
8: Goedemorgen.
7: Vroeg op. Met Rob Jonker.
9: Dat dacht ik wel. Heel vroeg.
7: Het was nog donker bij Rob Jonker. Om 6 uur ging ik eruit.
9: Maar het is wel een brand new day. Goedemorgen.

een brand new day. Een hele goede morgen. 7:05 op jouw lokale radio Haarlem 105. Vandaag de dag de ochtendshow. Natuurlijk weer. Elke werkdag tussen 7 en 10. Gisteren beet hij het spits af. Bob Evers. En vandaag ben ik jouw gastheer. We maken je wakker. We duwen je richting de badkamer. We zijn even aan je koffietafel. Misschien reizen we wel een stukje met je mee. In deze nattige, zeker dinsdagochtend. De 18 augustus. Oeh, wat regent het. En heeft dat zin? Ja, daar ga ik je wel straks iets over vertellen. Of dat nou heel veel zin heeft. Eindelijk regen en maanden van droogte. Hoeveel helpt het eigenlijk? Het Haarlems Dagblad heb ik ook opengeslagen. En ik heb een aantal wetenswaardigheden. Amsterdammer beschuldigd van 16 maal bankhelpdeskfraude. Veelal actief in Noord-Holland. En raadslid Marilies Roos uit Hart van Bloemendaal, die heeft de gemeentewet overtreden. We gaan het erover vertellen. Naar schatting 35.000 bezoekers voor Haarlem Live. De organisatie spreekt van een geslaagd en rustig verlopen element. En we hebben het even over de regen. Sportverenigingen zetten alle zeilen bij om velden speelklaar te krijgen. Want ook het amateurvoetbal gaat weer willen gillen. Gele toendra's, groene oases en biljartlakens. Ja, dat is een beetje het verschil. En spelende wijze ritme en klanken ontdekken tijdens muziek op schoot bij Zoli. Vinden we altijd leuk, want we houden van muziek toch. En het monumentaal Hotsonhuis is het decor van het cultureel evenement Hendrik's Caravaan. Ik ga je er van alles over vertellen. We gaan natuurlijk kijken naar het weerbericht. Dat is nogal regenachtig en dat is heel verzachtend uitgedrukt, om het zo maar te zeggen. Want het regent stevig. En dat mag ook, want ja, daar zaten we allemaal op te wachten, toch? En we kijken natuurlijk naar verkeersinformatie. Noord-Hollandse regio is terug van vakantie en dat merk je meteen. 46 kilometer, 19 files in heel Nederland. En daar zijn er een aantal van op de A7, de A9 en de A10. En daar kom ik ook bij je terug. Het landelijke nieuws, dat is nog niet geplaatst door NOS.nl. Dus daar kan ik je nog niks over zeggen. Het is nog vroeg, maar daar kom ik zeker over terug. We gaan gewoon lekkere muziek voor je draaien.

Ja, als je wekker radio net afgaat, dan weet je dat het regent. In ieder geval in Haarlem een omgeving. Maar vanochtend toen ik in de auto stapte in Assendelft, moest ik hollen om niet al te nat te worden. Het was hier ook zo. En hier bedoel ik natuurlijk bij de zijweg nummer 10. In Studio 1. Lady Gaga en Ariana Grande.

0: Ja, Rain On Me. En de opening, dat doen we altijd als Haarlem 105 nieuws. Maar in al mijn enthousiasme ben ik daar nog niet aan toegekomen. Dat gaan we nu doen. De nieuwslezeres van dienst. Straks om 7:30 hoor je haar, om 9:30, om 10:30, 11:30. Elk uur rond de klok van 11:30. En dat is Tessa Bosma. Waar gaat Tessa het over hebben? De Formule 1 in Zandvoort. Ja, die komt eraan. Daar kunnen we gewoon niet onderuit. Vooral in Zandvoort, Haarlem en Bloemendaal worden veel bezoekers verwacht. Zij vertelt erover. Ze vertelt ook over het Haarlemse poppodium Slachthuis. Daar gaat het slecht mee. Het Slachthuis schrapt en verplaatst de komende maanden meerdere concerten vanwege financiële problemen. Tessa vertelt erover. De ondernemer van het paviljoen Witte Huis in Overveen mag voorlopig toch blijven. Hoe dat zit? Zij vertelt erover. En minister Vincent Karremans, ja. Die bracht gisteren een bezoek aan de Meester Huibers School. En daar wordt ook over verteld. Een ecofest in Schalkwijk afgelopen weekend. Wat is dat precies? Hoe zit dat precies? Tessa Bosma vertelt je er van alles over. Dat is over zo'n 19 à 20 minuten. En we blijven voorlopig nog even lekkere muziek doen.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Ah. Shanna Spiro. Ze had een hele grote hit. Met dat meeslepende Die on this Hill.

0: wat een stem. Onthouder Sienna Spiro. Het meeslepende Die on this Hill. 7:15 op jouw lokale radio Haarlem 105. De lokale radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Je krijgt van mij het weerbericht. Een mooie stem toch, hè? Ja, goedemorgen Haarlem. Als je naar buiten kijkt en je bent nog niet buiten geweest, zie je regen en dat blijft voorlopig zo. Op dit ogenblik 16 graden. En de komende uren regent het stevig door. En we hebben windvlagen tot 29 km per uur. En dat is ook een aardig briesje. Het wordt maximaal 22 graden. Dat klinkt goed, maar het is zwaar bewolkt. En zoals ik al zei, behoorlijk regenachtig.
1: Heel Haarlem, Heemstede en Bloemendaal luistert. 105.
0: 105. De nieuwste van Rondé.

splinternieuw Ronde. En misschien word je net wakker en doe je de gordijntjes open van je slaapkamer. En je denkt, oh my god, het regent.

0: Ja, en met de nieuwe week na de zomervakantie in de Noord-Hollandse regio. En iedereen gaat weer naar school, alle kinderen. Ja, dat betekent ook een effect voor de files op de weg. En ik ga je vertellen, we hebben er een aantal. In totaal 42 kilometer met 18 files in heel Nederland. Maar dat is niet natuurlijk een Noord-Hollandse regio. De A7, Hoorn-Zaanstad. Bij Purmerend, Zuid, knooppunt Zaandam sta je stil over 11 minuten en 6 kilometer. De A9, Alkmaar, richting Amstelveen bij knooppunt Kooimeer uit Geest. 4 minuten met 3 kilometer. De A10, Landsmeer, Amsterdam, Hemhavens. Daar sta je stil over 8 minuten met 4 kilometer. En dan scrollen we even naar beneden, want we hebben daar ook eentje op de B-wegen. De N247, dat is Volendam-Broek in Waterland. Daar sta je 10 minuten vast met 6 kilometer. Kortom, we hebben weer een normale week en een gewone dinsdag.
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.
0: Prince and the Revolution. Als je wakker wordt, misschien een kusje?

0: Kiss.
1: Kiss and the Revolution, oftewel Prince and the Revolution of Def Cap. De artiest formerly known as Prince. Jazeker, 7:30 op jouw radio. En we kijken even in het Haarlems Dagblad. De eerste editie van Haarlem Live is overwegend rustig verlopen. En heeft over 5 dagen, want het begon op 12 augustus, ongeveer 35.000 bezoekers gehad. Dat laat de organisatie weten. Woordvoerder Eefje Major spreekt van een heel geslaagd weekend. Het gratis festival in de stad, zoals je misschien weet, begon op 12 augustus met een filmvertoning. Waar ondanks de zonsverduistering, want die hadden we ook nog, toch alle beschikbare tickets vergeven. Waren. In de dagen die volgden kwamen duizenden bezoekers naar de binnenstad om te genieten van optredens en cultuur. Zowel op de Grote Markt, het Klokhuisplein als bij de Botermarkt. Door het programma over de hele stad te verspreiden ontstond een gastvrije sfeer waarin veel ruimte was voor gezelligheid onder de organisatie. Vooral de diversiteit aan bezoekers en de manier waarop verschillende smaken van Haarlem samenkwamen, werden als bijzonder ervaren. Nou, dat is hartstikke mooi. Ja, de schatting van 35.000 bezoekers is volgens woordvoerder Eefje Major vrij acculaat en exclusief de bezoekers van de binnenlocaties. Nou, dat klinkt ook allemaal weer heel goed. Een woordvoerder van de gemeente Haarlem laat weten dat een volledige evaluatie van het feest later komt, maar qua eerste indruk zou het beeld positief zijn. Het evenement is goed verlopen. Ja, de politie reageert niet op de vraag of er veel incidenten waren rond de Grote Markt of de Botermarkt. Vragen daarover of een algemeen beeld zouden alleen de gemeente en de organisatie kunnen geven. Kortom, terugkijkend, er komt nog een grote evaluatie, maar Haarlem Live was geslaagd. De allernieuwste van Dick Hout. Te veel is niet genoeg.

Vorige maand brachten ze al de eerste single uit. Wat er morgen komt. En deze is ook splinternieuw. Album van Dick Hout. Het meest recent is alweer zo'n 7 jaar geleden. Dus misschien komt wel een album aan.

0: Ja, ze zit al klaar. Tessa Bosma, de nieuwslezeres van dienst op de dinsdag. Hier is de Haarlem 105 nieuws.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma.
0: Goedemorgen, Tessa.
2: De Formule 1 in Zandvoort zorgt komend weekend voor extra drukte in de regio. Vooral in Zandvoort, Haarlem en Bloemendaal worden veel bezoekers verwacht. Daarom zet de NS extra treinen in tussen Amsterdam en Zandvoort. En ook op station Haarlem worden extra maatregelen genomen om de drukte in goede banen te kunnen leiden. Minister Vincent Karremans bracht vandaag een bezoek aan de Meester Huiberschool in Haarlem. Op de eerste schooldag riep hij ouders en kinderen op om vaker de fiets te pakken of naar school te lopen. Rond de school wordt gewerkt aan een zogenaamde schoolstraat, die tijdens het halen en brengen moet zorgen voor een veiligere omgeving voor kinderen. De ondernemer van paviljoen Het Witte Huis in Overveen mag voorlopig toch blijven. De gemeente Bloemendaal heeft besloten de huidige exploitant nog 2 jaar de tijd te geven. Daarmee wil de gemeente voorkomen dat het paviljoen leeg komt te staan en nieuwe juridische procedures ontstaan. In de tussentijd wordt gewerkt aan een definitieve oplossing voor de toekomst van het horecapaviljoen. In Schalkwijk stond afgelopen weekend alles in het teken van muziek en duurzaamheid tijdens het Ecofest. In de gemeenschapstuin van EcoRing waren er optredens, vegetarisch eten en een markt met lokale ondernemers. Met het festival wil de organisatie vooral jongeren inspireren om bij te dragen aan een groenere en socialere stad.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Met de neerslag van de afgelopen dagen is de droogte in ons land nog niet opgelost. De regen heeft wel iets geholpen, maar het neerslagtekort is zo groot dat er veel meer regen nodig is. Zeker 1/3 van de moeders en 1 op de 6 vaders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. 3 academische ziekenhuizen concluderen dat na een grootschalig onderzoek. De Turkse president Erdogan heeft de Amerikaanse president Trump opgeroepen om verder te onderhandelen met Iran. De twee spraken elkaar gisteren telefonisch. Erdogan heeft zijn hulp aangeboden. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In Noord-Holland staan weer een paar dagelijkse files. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad tussen Purmerend Zuid en knooppunt Zaandam 7 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Kooimeer en Uitgeest 4 met daar 5 tot 10 minuten vertraging. Op de A10 de ring van Amsterdam, de A10 Noord richting Zaanstad tussen Landsmeer en Coentenol 4 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een stilgevallen vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. N235 Purmerend richting Amsterdam. Bij Ilpendam 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. En op de N247 van Horen naar Amsterdam. Tussen Volendam en Broek in Waterland 5 kilometer file. En daar ben je een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
6: Vroeg op. Met Rob Jonker.
0: Ja, vroeg op. Is de zomer over? De zomer voorbij, of niet? Dusty Springfield zingt erover. De komende weken regen in Nederland.

0: klinkt dat melancholisch. ...1964. Toen was ik 2 jaar. Dusty Springfield. En haar broer Tom Springfield schreef het nummer. De komende paar weken genoeg regen, maar... misschien hebben we nog een mooie maand september. We gaan het zien. Bijna 7:07 op jouw lokale radio Haarlem 105. De langdurige droogte, zo vertelt het Haarlems Dagblad, heeft grote effecten op de sportvelden. Het ene sportveld dreigt te veranderen in de gele toendra. Nou, ik kan je zeggen, op de golfbaan Spaanwoude is dat ook duidelijk te zien, maar dat even terzijde. Het andere wordt op de vierkante meter beregende sproeiverbod. Is er in Kermland en Haarlemmermeer nog niet. Dus zetten de sportverenigingen alle zeilen bij om de velden speel klaar te krijgen. En het lijkt aardig te lukken als we een rondje langs de velden doen, volgens het Haarlems Dagblad. Bij Bloemendaalse hockeyclub HBS is onlangs langs de Brederodelaan een nieuw grasveld ingezaaid. En tijdens de hittedagen werd daar continu beregend. En het ziet eruit als een groene oase. Er is ook een foto bij, dus dan kun je zelf even met je ogen eigen zien hoe dat precies zit. Bij het naastgelegen BVC Bloemendaal langs de Brederodelaan zit een sproeisysteem in de grond dat de velden eveneens regelmatig beregent. En daar zie je ook een maairobotje op het grasveld rondgaan. Het resultaat is prachtig. Het is een biljartlaken. Nou, leuk om dat te voetballen. John Hegman is voorzitter van RCA in Heemstede. Een middelgrote vereniging. Het veldonderhoud wordt in opdracht van de gemeente door sportfondsen gedaan, vertelt hij. Bij ons wordt gewoon gesproeid en de velden zien er goed uit. RCA heeft te maken gehad met een veel ernstiger probleem. De velden zaten augustus vorig jaar vol engerlingen. De larf van de melkkever. Nee, de meikever. Of de meikever. Dat was een regelrechte ramp. Ja, dat kan zomaar gebeuren. Ja, bij VVV Hillegom gaan ze ook nog even langs. En daar zijn de velden gevuld met kurk. En dat heeft een vasthoudend vermogen. Ja, zo zie je maar. Nou, kortom, het voetbal begint. In tegenstelling tot sommige andere delen van Nederland is er in deze regio geen beregenings- of aontrekkingsverbod afgekondigd. Laat een woordvoerder van het Hoogheemraadschap van Rijnland weten. Het is mogelijk dat deze maatregel later deze zomer alsnog nodig is. Nou ja, later deze zomer. De komende weken regent het, dus de velden krijgen wel weer genoeg water. Maar is het genoeg? Daar ga ik je straks nog wat over vertellen.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Niels Geuzenbroek.

Niels Reuzenbroek. Hij had gesprekken met nabestaanden. En hij maakte dit prachtige nummer. Want later is nu. Je krijgt zo het weerbericht in Haarlem van me. In Haarlem is het op dit ogenblik 16 graden en het regent. Jazeker, de motregen blijft aan tot en met, nou denk ik, zo'n 11 uur. En dan komt er een windvlaag tot 26 kilometer per uur. Maar het blijft regenachtig, dus hou daar rekening mee. Het wordt maximaal 22 graden. Adam Lambert. Under the rhythm. Goedemorgen, hè?

0: Under the Rhythm. Bijna 7:15. We zijn al 3 kwartier onderweg. Met jouw ochtendshow op Haarlem 105. Vandaag de dag heet hij. Morgen is Bob Evers weer de man van dienst. En donderdag is dat Benito van Amersfoort. En vrijdag ben ik er weer. En dan gaan we vanaf zaterdag weer met de weekendeditie beginnen. Tussen 7 en 9. Ja, we kijken naar de files en de werkzaamheden of wat dan ook. Het regent en dat betekent dat veel mensen hun auto instappen. En het is het einde van de vakantiezomerperiode in het Noordse regio. En dat merk je, ja, want het geeft wel problemen. De A7, Hoornstrandstad, heb ik er 2. Daar valt er net nu eentje weg, dus ik heb er 1. Afrit Averhoorn, afrit Weidewormer. 8 minuten sta je vast met 7 kilometer. De A8, Zaanstad, Assendelf, knooppunt Zaandam. Dat is bij mij als ik de A8 op moet, 5 minuten met 3 kilometer. De A9, Heemskerk, knooppunt Velzen, 5 minuten met 3 kilometer. En de A10, daar sta je bij Lansmeer, Amsterdam, Hemavens, 11 minuten vast met 4 kilometer. En dat heeft te maken met de rechte rijstrook die dicht is en bergingswerkzaamheden. Volgens mij was dat iets met een vrachtwagen, heb ik gehoord. Dan gaan we even naar de B-wegen, want ook daar loopt het alweer een beetje vast, helaas. Het is niet anders. En dan gaan we kijken naar de N246, Westgrafdijk, Beverwijk. Dat is de aansluiting met de 244 marken binnen. 4 minuten met 3 minuten. 3 kilometer bedoel ik dus. De N247 heb ik er 2 binnen tussen Hoorn en Amsterdam. De Edam-Monnikendam, 3 minuten met 3 kilometer. En Monnikendam-Broek in Waterland, 7 minuten met 3 kilometer. Ja, dit is toch wel weer gewoon een nieuwe werkdag, om het zo maar te zeggen, op de dinsdag, de 18e augustus.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Teddy Swims op je radio. De man met die ongelooflijk veel tattoos, maar een heerlijke stem. God went crazy.

Teddy Swims, God Went Crazy. Bijna 7:50 op jouw radio. Ja, er is nog wat rumoer in Bloemendaal. Hart voor Bloemendaal raadslid Marilies Roos heeft in strijd met de gemeentewet gehandeld door het woord te voeren in een bezwaarcommissie over bomenkap in Bennebroek. De partijleider is daar eind vorig jaar op aangesproken door burgemeester Michel Roch. Maar een gesprek heeft nog altijd niet plaatsgevonden. Roos zegt hiervan, ik ga mij helemaal nergens meer tegen verdedigen. Dat klinkt stevig en dat is het ook. De bezwaarcommissie waar Roos het woord voerde, die vond plaats op 25 september 2025. Dat is een tijdje geleden, maar dit is pas aan het licht gekomen nadat de partijleider eind juli op haar social media pagina een video plaatste over de situatie. In de reactiesectie publiceerde Roos vervolgens de brief die Roch haar eind 2025 stuurde. Feitelijk is hier sprake van een integriteitskwestie en die zijn ingrijpend voor alle betrokkenen, zo schrijft Roch. Als raadslid is het niet toegestaan als gemachtigde in geschillen werkzaam te zijn ten behoeve van de wederpartij van de gemeente. Roos is bestuurder bij de Stichting Bescherming Erfgoed Zuid-Kennemerland en voerde in die functie het woord in een bezwarencommissie over het kappen van bomen aan de binnenweg in Bennebroek. De Bloemendaalse burgemeester wijst verder op de risico's die Roos hiermee loopt, namelijk de kieswet stelt sancties aan het handelen in strijd met de gemeentewet. De voorzitter van de raad kan een raadslid schorsen. De raad moet daarover dan in zijn eerstvolgende vergadering een oordeel vellen. Ja, voorwaarde is dat het raadslid in de gelegenheid is gesteld zich mondeling te verdedigen. Die mondelinge verdediging heeft tot nu toe nog niet plaatsgevonden. Ja, je mag niet eens meer in actie komen tegen bomenkap, zo verklaart Roos tegen het Haamsdabbat. Zij moeten altijd iets zoeken om mij dwars te zitten. Kortom, er speelt nogal wat. Het is niet de Roos noemt het voorval met de bezwarencommissie en de brief van Roch eind vorig jaar het zoveelste voorbeeld van intimidatie. De reden dat Roos deze zaak vorig jaar nu aanhaalt is niet zomaar. Ik ga alles vertellen, kondigt ze aan. Het is nu afgelopen. Iedereen mag alles weten wat er allemaal niet deugt in deze gemeente. Op social media kan ik prima mijn ei kwijt. Nou, dat klinkt allemaal heftig. Het gaat nog even verder, het verhaal. Kun je teruglezen in Haarlems Dagblad. Roch laat nu weten dat de uitnodiging voor een gesprek met Roos nog altijd open staat. Hij zegt als bewaker van de integriteit regelmatig initiatief te nemen en kwesties te bespreken met de gehele gemeenteraad, maar ook met individuele raadsleden. Op vragen of hij bereid is verdere maatregelen te nemen tegen Roos, zoals schorsing, gaat hij natuurlijk niet in. Hij betreurt dat het gesprek er tot nu toe niet is gekomen. Ondanks meerdere uitnodigingen laat Roch via een woordvoerder weten. Nou, we gaan dit blijven volgen, want dit muisje krijgt natuurlijk vast wel een klein staartje. 105. Zurp en Sophia Nazal. Mwaki. Yeah.

De Braziliaanse DJ. Producer Serp. En Sofia Nazal. En ze hebben zingt. Nawaki. En dat is Kikuyu. Miljoenen. Keniaanse mensen spreken dat uit. Want Sofia Nazal komt uit Kenia. Een blik op de klok geeft ons aan dat het 7:55 is. Misschien word je net wakker. En dan staat jouw radio op Haarlem 105. En dat is heel prettig. Ik heb nog één nummer voor je. Aerosmith. We gaan richting het nieuws van 8 uur. En dan zijn we binnen een paar minuten weer bij je terug. We gaan door tot 10 uur. De ochtendshow vandaag de dag.

0: Ja, dat is lekker om wakker te worden. Aerosmith. Walk This Way. En zo is er het einde gekomen aan het eerste uur voor vandaag de dag. Maar geen nood. We zijn er tot 10 uur. We gaan nog 2 uur door. Maak je wakker, we duwen je richting de badkamer. We zitten aan je ontbijttafel. En misschien reis wel een stukje met je mee. Want via haarlem105.nl, onze website, kun je ons live streamen waar je ook maar bent. Als je maar 5G of wifi hebt. Blijf lekker ingetuned op Haarlem 105. Tot zo.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 8 uur.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Vier Nederlandse kranten krijgen een boete omdat ze te positief hebben geschreven over afslankmiddelen zoals Ozempic. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het gaat om de Volkskrant, het AD, de Telegraaf en NRC. De kranten in kwestie zijn niet blij met die boetes, zegt deze FD-journalist.
5: De hoofdredacteuren die ik heb gesproken, ja, die spreken echt van een aanval op de persvrijheid. Die zeggen, als wij niet meer over Ozempic kunnen schrijven, dan kunnen we bij wijze van spreken de hele wetenschapsredactie wel opdoeken.
4: Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waren de kranten niet neutraal over de werking en de risico's van de middelen. Er is opnieuw ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee dat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van de inbraken. In de afgelopen periode is ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. Zeker 1/3 van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die wijzen op een posttraumatische stressstoornis. En 1 op de 6 vaders heeft er ook last van PTSS-klachten. Blijkt uit een landelijke studie. De dagen na een vroeggeboorte kunnen voor ouders erg spannend zijn, zegt deze onderzoeker.
6: Die ouders moeten zorgen voor een kindje dat enorm kwetsbaar is. Er is enorm risico op complicaties aan de hersenen, bijvoorbeeld de darmen. Ouders hebben dus eigenlijk dagelijks de zorg of een kind goed de dag of de nacht doorkomt.
4: Het is voor het eerst dat PTSS bij ouders van te vroeg geboren kinderen in kaart wordt gebracht. De afgelopen dagen is er veel geregend, maar het is nog lang niet genoeg om het neerslagtekort te herstellen. De grond is door het gebrek aan regen van de afgelopen maanden uitgedroogd. De komende weken blijft het wel regenen, maar het water dringt waarschijnlijk niet ver genoeg in de grond door om het tekort structureel aan te pakken. Het weer, zoals gezegd, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, tot ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon en dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste files staan op de wegen in Noord-Holland. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad rijdt het verkeer langzaam. Tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A10 de ring van Amsterdam richting Zaanstad. Tussen Landsmeer en de Koentunnel 4 kilometer met een kwartier oponthoud. Daar wordt een vrachtwagen geborgen. De rechterrijstrook is dicht. A22 Beverwijk richting Velzen. Tussen Beverwijk en IJmuiden 4 kilometer file met daar 10 minuten oponthoud. En 235 Purmerend richting Amsterdam. Bij Ilpendam 10 minuten vertraging in 4 kilometer file. En op de N247 Hoorn richting Amsterdam. Tussen Monnikendam en Broek in Waterland 4 kilometer file. Ook daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jonker.
0: Een hele goede morgen, een nat Haarlem. En dat blijft wel zo hoor.
8: Goedemorgen.
0: Een hele goede morgen. De opening van het tweede uur. En we kijken naar boven en we zien geen blue sky. Daarom dit nummer maar. Electric Light Orchestra.

De opening van de tweede uur. En laat je niet van de wijs brengen hoor. Geen Blue Sky vandaag. ELO met Jeff Lynne. Wat een prachtige epos blijft dit toch.

Oh, wat een lekkere opening. 8:08 op jouw lokale radio Haarlem 105. Live vanaf de Zijweg, Zijlweg nummer 10 in het centrum van Haarlem. We zitten achter de... Je mag geen reclame maken, maar we zitten achter de Albert Heijn. En dat merken we van tijd tot tijd, want er komen van die grote vrachtwagens met bevoorrading in de vroege ochtend. We zijn al om 7 uur begonnen tenslotte. En dan voel je dat hier een beetje bewegen op de eerste etage in Studio 1. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. Wat gaan we doen in dit tweede uur? Straks om 8:30 kom je haar tegen. De nieuwslezeres van dienst, Tessa Bosma. En waar gaat Tessa het over hebben? Ik ga het je vertellen. De Formule 1 in Zandvoort, dat zal je niet ontgaan zijn. Hij komt eraan en vooral in Zandvoort, Haarlem en Bloemendaal worden veel bezoekers verwacht. Tessa gaat het erover hebben. Het Haarlemse poppodium Slachthuis, daar gaat het niet goed mee. Het Haarlemse poppodium heeft al een aantal voorstellingen geschrapt voor de komende maanden. Concerten vanwege financiële problemen. En de ondernemer van het paviljoen Het Witte Huis in Overveen, die mag voorlopig toch blijven. Hoe dat zit, Tessa vertelt dat je. En de Schoolstraat, ja zeker, minister Vincent Karp. Armans was gisteren bij de Meester Huibertschool in Haarlem. Op de eerste schooldag nog wel. Wat leuk voor die mensen. Een ecovest in Schalkwijk afgelopen weekend. Dat was, was best een succes. Ook daar vertelt Tessa over. Straks om 8:30 kom je haar tegen. Blijf vooral lekker luisteren. Ja, het Haarlemse Dagblad geeft ook van alles en nog wat. Even terugkijken naar de 35.000 bezoekers van Haarlem Live. Het is overwegend allemaal prima verlopen. Sportverenigingen die problemen hebben met de grasvelden vanwege de hitte en de warmte en de zon. En nu gaat er wel wat regen, maar is dat genoeg? Dat is even de vraag. Spelende wijze ritme en klanken ontdekken tijdens Muziek op Schoot. Wat een leuke vondst. Muziek op Schoot bij Soli. Ik ga je vertellen wat het precies allemaal inhoudt. We gaan even naar... het landelijke nieuws kijken. Ja, de bewindslieden komen bij elkaar op het Catshuis voor de jaarlijkse startsessie van het kabinet. Morgen staat aansluitend het coalitieoverleg gepland. Het wordt natuurlijk spannend, want in september komt de begroting weer uit. Het kabinet is daarnaast bezig met gesprekken met de oppositie om meerderheden te zoeken. Want je weet, we hebben een minderheidskabinet voor de begroting van volgend jaar. Prinsjesdag, het komt eraan. Ja, bij de Iraanse ambassade in Den Haag wordt gedemonstreerd tegen het Iraanse regime. Vandaag liep het staakt-het-vuren tussen VS en Iran af. Ja, we hebben wereldkampioenschappen hockey. Het zal je niet ontgaan zijn, mag ik aannemen, voor vrouwen en mannen. En dat vindt plaats in Amstelveen en het Belgische Waver. De Nederlandse mannen spelen hun tweede wedstrijd tegen Argentinië. En die wedstrijd begint om 6:10 is live te zien op NPO 1. Kun je naar de mooie wedstrijd kijken of NPO Start via de livestream op nos.nl en natuurlijk in de NOS-app. Dat was het. We komen zo terug bij je met natuurlijk de weersvoorspellingen voor Haarlem. Nattig, kan ik je vertellen. En we kijken natuurlijk ook naar de verkeersinformatie. Het is duidelijk dat iedereen weer terug is van vakantie. Op dit ogenblik 192 kilometer met 52 files in heel Nederland. Maar de Noord-Hollandse regio heeft er stevig wat. Ook daar kom ik op terug. Opstaan, fijn dat je er bent. I knew it. I knew you.

0: hoor je deze aan het eind. Taylor Swift. And you told me I loved you. Came back when it mattered, I saw you. Met Woody. Buzz Lightyear. Billy Beast. Oh. Ze zijn er allemaal. Ja, het is mijn guilty pleasure, dat geef ik eerlijk toe. De titelsong van de nieuwste Toy Story film. En dan vraag je gewoon Taylor Swift. Die krijgt van mij het weerbericht zo. Ja, als je wakker wordt en je kijkt naar buiten, dan weet je, het is regenachtig in Haarlem. Motregen. En dat gaat wel door tot een uur of 11. En het wordt maximaal 22 graden. Op dit ogenblik is het 17 graden. En dat is ja, redelijk, maar het voelt misschien fris aan met de regen erbij. En wind, ja, die gaat er ook komen. Windvlagen tot 30 kilometer per uur. Ja, dan waait het ook alweer droog, toch? Nou, we gaan het kijken. We gaan het zien.
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.
0: Chris Brown. Fallen. Even een rustpuntje met Liam Thomas.

Bijna 19 over 8. Dat is het nu precies. Ja, zeker. Goedemorgen. Als je net inschakelt op Haarlem 105. Dit is jouw ochtendshow. Elk werkdag tussen 7 en 10. En we zijn er komend weekend ook weer. Na een zomerreces. Alleen Ron Anbeek heeft nog een soort vrije week. Ja, I'm falling. Precies, dat bedoel ik maar. Ja, we gaan even naar de verkeersinformatie. Het is het einde van de zomervakantie voor de regio Noord. En dat is te merken op de weg. Zo werkt dat nou eenmaal. Het is druk en het regent. Hè. Dan stapt iedereen wel snel in zijn auto. 49 files met 179 kilometer. Dat is heel Nederland. Hè. Niet schrikken dat je denkt, oh god, wat is er in Noord-Holland aan de hand? Dat valt allemaal wel mee. Hoewel, de A7 Hoornzaanstad, afrit Averhoorn, Purmerend Noord. Daar sta je 3 minuten met 3 kilometer vast. Dat valt al zich nog mee. De A10 heeft er 2. De afrit Volendam knopen Watergasmeer, 3 minuten met 5 kilometer. En Amsterdam de Baarsjes, Amsterdam Oud-Zuid, 3 minuten met 4 kilometer. Dan hebben we nog een A10 knopend Watergasmeer, knopend Koenplein bij de Nieuwe Meer, 4 minuten met 8 kilometer. Dan scrollen we even naar beneden. Was er op de A22 wat problemen? Nee, die zijn al weg. Dat is prachtig. Dan scrollen we wat verder naar beneden, want de B-wegen hebben ook wel te kampen met een probleem. Monnikendam het Schouw, we hebben het over de N247 Hoorn Amsterdam, 6 minuten met 3 kilometer. Nog wat langer, de N242 Alkmaar Middenmeer bij omval Sint Pancras, 9 minuten met 4 kilometer. Dat is het allemaal, sterkte daar. Nou, dan maar een vrolijk nummer. Mocht je stilstaan met je auto. Michael Bublé. 9:50. Haven't met you yet. En dat toch al gek zijn op iemand. Dat is een mooi verhaal. Luister maar.

Ja, ik liep even naar het raam om te kijken of het nog mottert. En dat doet het hoor. Maar mocht je in de file staan en je luistert naar Haarlem 105, dan is dit toch prettiger hoor. Met de muziek van Michael Bublé. 7:30. 9. 8:50 alweer.

mooie verhaal. Niemand nog ontmoet, maar toch wel gek op iemand zijn. We slaan het Haarlemsdammer te open. En de maandag is altijd justitiedag, zeg maar. Dan komen er zaken voor de rechter. En dit is er eentje die toch wel opvalt. Een 20-jarige Amsterdammer wordt ervan beschuldigd betrokken zijn geweest bij 16 gevallen, ik herhaal, 16 gevallen van bankhelpdeskfraude. Het was volgens het Openbaar Ministerie onder meer actief in Aardenhout, Badhoevedorp, Uitgeest, Koog aan de Zaan, De Rijp, Alkmaar, Zuidoost-Beemster en Naarden. Volgens het OM ging hij vanaf begin in 2025 tot zijn aanhouding in mei langs bij slachtoffers om bijvoorbeeld een pinpas op te halen. Die was dan telefonisch door een zogenaamde bankmedewerker met een smoes afgetroggeld. Verdachte HA zit inmiddels ruim 3 maanden in voorarrest. Daarom stond maandag een niet-inhoudelijke zitting op de rol bij de Haarlemse rechtbank. Ja, we noemen dat zo'n zogenaamde regiezitting. Volgens zijn advocaat was HA niet betrokken bij alle 16 gevallen waarvan hij beticht wordt. En als dat wel zo was, dan speelde hij volgens haar een kleine rol, tussen aanhalingstekens. De Amsterdammer was de ezel, zo noemden ze hem. De man die een pinpas moest ophalen en moest pinnen. Hij stond helemaal onderaan de ladder. A zei dat hij werd gedwongen om mee te werken omdat hij een schuld moest inlossen. Het was geen vrijwillige keuze. Ik heb het onder dwang gedaan. Nou, volgens het OM maakte de Amsterdammer bijna 250.000 euro buit met zijn praktijken. Zijn rol is essentieel geweest, vond de offensieve justitie. De zogenaamde bankmedewerkers hadden het vooral op oudere slachtoffers gemunt. Maandag zat ook een jonge gedupeerde in het Utrechtse Groene Kan in de rechtszaal. Ook in Utrecht dus al gebeurd. Nou, de advocaat van A vroeg om haar cliënt vrij te laten. Dan kan hij verder met zijn opleiding aan een Amsterdamse ROC. Zijn advocaat noemde hem een keurige jongen die bezig is met een opleiding en werkt. Bovendien had hij volgens haar niet eens iets verdiend aan de fraude, aangezien hij een schuld moest inlossen. Nou ja, dat is een beetje interessant argument om het zo maar te zeggen. Ja, de offensieve justitie wil dat hij in voorarrest blijft. Zij vindt niet dat hij openheid van zaken heeft gegeven, zoals zijn advocaat stelde. Het enige wat hij zegt is dat hij zijn rol heel beperkt is geweest. Volgens de aanklaagster is daarom ook nog geen rapport opgesteld met voorwaarden waaronder hij vrij zou kunnen komen. Dinsdag wordt bekend of A al dan niet in voorarrest blijft. Dat wordt door de rechtbank uitgesproken. Het is nog onbekend wanneer hij wordt berecht overigens. Nou, het is wat zo'n bank helpt. Fout, toch? 105. Het zal hier maar gebeuren. Sonnery James en Ryan Marciano. Wonder. Richting het Haarlem 105 nieuws.

0: En je vraagt je af, waar is het Haarlem 105 nieuws? Nou, hier is het.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma.
0: Goedemorgen, Tessa.
2: De Formule 1 in Zandvoort zorgt komend weekend voor extra drukte in de regio. Vooral in Zandvoort, Haarlem en Bloemendaal worden veel bezoekers verwacht. Daarom zet de NS extra treinen in tussen Amsterdam en Zandvoort. En ook op station Haarlem worden extra maatregelen genomen om de drukte in goede banen te kunnen leiden. Het Haarlemse poppodium Slachthuis schrapt en verplaatst de komende maanden meerdere concerten vanwege financiële problemen. Door tegenvallende ticketverkopen en stijgende kosten kan het podium het risico van de eigen programmering niet langer dragen. 4 concerten zijn inmiddels geannuleerd en 3 shows worden verplaatst. Minister Vincent Karremans bracht vandaag een bezoek aan de Meester Huiberschool in Haarlem. Op de eerste schooldag riep hij ouders en kinderen op om vaker de fiets te pakken of naar school te lopen. Rond de school wordt gewerkt aan een zogenaamde schoolstraat, die tijdens het halen en brengen moet zorgen voor een veiligere omgeving voor kinderen. In Schalkwijk stond afgelopen weekend alles in het teken van muziek en duurzaamheid tijdens het Ecofest. In de gemeenschapstuin van EcoRing waren er optredens, vegetarisch eten en een markt met lokale ondernemers. Met het festival wil de organisatie vooral jongeren inspireren om bij te dragen aan een groenere en socialere stad.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vannacht is ingebroken bij de brandweer in Sint-Michielsgestel in Brabant. De afgelopen weken zijn meer dan 50 brandweerkazernes het doelwit van inbraken geweest. 1 op de 3 moeders en 1 op de 6 vaders van veel te vroeg geboren kinderen heeft last van geestelijke klachten. En die leiden soms tot een posttraumatische stressstoornis, hebben academische ziekenhuizen vastgesteld na onderzoek. 4 landelijke Nederlandse kranten krijgen een boete omdat ze volgens de inspectie te positief hebben geschreven over afslankmiddelen, zoals Ozempic. De kranten spreken van censuur. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam. Tussen Schiphol en Knopen de Nieuwe Meer, 6 kilometer met 10 minuten vertraging. A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Assen-Delft en Knopen Zaandam, 4 kilometer met een kwartier oponthoud. Dan de A10, de Ring van Amsterdam. Tussen Knopen Watergraafsmeer en Amsterdam Oud-Zuid. Langzaam rijdt het verkeer met daar zo'n 10 minuten oponthoud. En op de N242 Alkmaar richting Middenmeer. Er staat file bij de Leegwaterbrug 2 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
5: Dit is Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
5: Met Rob Jonker.
0: Dankjewel, Tessa Bosma. We komen jou straks weer tegen. Rond 9:30.

0: Een remix van Pnauw. Het originele nummer is natuurlijk Sacrifice. Maar daar hebben ze het helemaal niet over in het nummer. Ik heb het over Elton John en Dua Lipa. Een leuk duo hoor, met Cold Heart. 8:55. Je krijgt van mij zo het weerbericht in Haarlem, mocht je nog niet buiten geweest zijn. Het mottert. Ja, dat bedoel ik maar. Het mottert Haarlem op dit ogenblik. Haarlemmers 17 graden. En motregen, het wordt maximaal 22 graden. Maar dat is pas nou aan het einde van de dag. Aan het einde van de middag, zeg maar. Op rond 4 uur. Op dit ogenblik motregent het een 60-40% kans de komende uren. En ja, de windvlagen beginnen ook aardig op te zetten. 23 kilometer per uur. Kortom, het, een jasje aan dus.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Sonja. Het was vanochtend om 6 uur nog donker, kan ik je vertellen. Ja, we gaan die kant weer op. The dark before the dawn. 6:30.

Het is inmiddels goed licht. Maar wel de grijze hemel. Nou, het werd ook wel tijd voor het water, hè? The dark before the dawn.

Ja, de langdurige droogte die heeft grote effecten op de sportvelden. Het ene sportveld dreigt te veranderen in een gele toendra. Kan je vertellen, ik golf regelmatig op St. Wouden. Ook daar is het behoorlijk geel. Het andere wordt op de vierkante meter beregend. Een sproeiverbod is er namelijk in Kennemerland en Haarlemmermeer nog niet. Dus zet de sportvereniging alle zeilen bij om de velden speelklaar te krijgen. En dat lijkt aardig te lukken. Een rondje langs de velden doet Hannes Dabbat. En zo komen ze bij de hockeyclub HBS Bloemendaal langs de Brede Rolaan. Daar is een nieuw grasveld ingezaaid. Tijdens de hittedagen werd daar continu beregend. En dat is ook een groene oase. En dat kun je zelf ook zien, want er zitten een paar mooie foto's bij. Dat is alleen maar prettig. Bij het naastgelegen BVC Bloemendaal langs de Brede Rolaan zit een sproeisysteem in de grond dat de velden eveneens regelmatig beregent. En daar zie je ook een maairobotje op het grasveld rond de laan. Het resultaat is een prachtig biljartlaken. Hoe doen ze dat? Nou, bij ons komt het niet uit de sloot. We pompen water van 80 meter diep uit de grond. Dat mag, benadrukt voorzitter Robert Jansen van BVC Bloemendaal. Ja, zo is iedereen wel een beetje bezig. John Hegman is voorzitter van RCA Heemstede. Een middelgrote vereniging. Het veldonderhoud wordt in opdracht van de gemeente door sportfondsen gedaan, vertelt hij. Bij ons wordt nog gewoon gesproeid en de velden zien er goed uit. Want zonder sproeien wordt dat natuurlijk slecht. RCA heeft te maken gehad met een veel ernstiger probleem. Oh ja, ja zeker. De velden zaten in augustus vorig jaar vol engerlingen. Dat is de larf van de meikever. Dat was een regelrechte ramp. Het aangetaste terrein is gedeeltelijk afgegraven en nog aan het herstellen. Als ik er langs loop, ben ik niet ontevreden over hoe het er nu uitziet, zegt John Hegman. Nou, en zo gaan ze nog even langs allerlei andere verschillende sportverenigingen. Het komt er natuurlijk op neer dat het toch wel heel veel impact heeft gehad. In tegenstelling tot sommige andere delen van Nederland is er in deze regio Noord-Holland geen beregenings- of onttrekkingsverbod afgekondigd, laat een woordvoerder van het Hoogheemraadschap van de Rijnland weten. Ja, het is mogelijk dat deze maatregel later deze zomer alsnog nodig is. Nou, de komende weken regent het genoeg. Of dat helpt, is een tweede. The Way. Wilson. Op Haarlem 105.

0: Ze is bekend onder de naam Shannon Bush. Artiestennaam is Wilson. Een Australische singer-songwriter, jazeker. Ze komt uit Melbourne. En dit is The Way. 8:15 op jouw lokale radio Haarlem 105. Je luistert dan vandaag de dag de ochtendshow. We zijn er elke werkdag tussen 7 en 10. En in het weekend tussen 7 en 9. Aanstaand weekend zijn we er weer. Na het zomerreces. Met Pedro van Looy op de zaterdag en op de zondag. Jazeker. Ja, dan is hij er ook. Jazeker is hij er ook. Wat zullen we nou krijgen? Ja, we gaan eens even kijken. Want misschien ben je er wel bij geweest. Misschien was jij wel een van de aanwezigen. En dan heb ik het over natuurlijk naar schatting zo'n 35.000 bezoekers. De eerste editie van Haarlem Live is overwegend rustig verlopen. En heeft over 5 dagen ongeveer die 35.000 bezoekers gehad. Dat laat de organisatie weten. Woordvoerder Eefje Major spreekt van een heel geslaagd weekend in het Haarlemtabat. Het gratis festival begon, zoals je misschien nog weet, op 12 augustus met een filmvertoning waar ondanks de zonverduistering, want die hadden we op 12 augustus, toch alle beschikbare tickets vergeven waren. In de dagen die volgden kwamen duizenden bezoekers naar de binnenstad om te genieten van optredens en cultuur. Ja, zowel op de Grote Markt, het Klokhuisplein of bij de Botermarkt. Door het programma over de hele stad te verspreiden ontstond een gastvrije sfeer waarin veel ruimte was voor gezelligheid. Nou, dat is allemaal leuk om te weten. De schatting van 35.000 bezoekers is volgens woordvoerder even vrij accuraat en exclusief de bezoekers van de binnenlocaties. Volgens haar zijn de reacties op Haarlem Live erg positief. Hier en daar zijn er wel punten waar we aan moeten werken. Zoals het programma, de barlocaties, her en der een missend hek bij een steeg. En er waren wat opstootjes en kleine vechtpartijen. Het zit er allemaal in. Woordvoerder van de gemeente Haarlem laat weten dat een volledige evaluatie van het feest later komt. Maar qua eerste indruk zou het beeld positief zijn. Het evenement is goed verlopen. Het lijkt erop dat we Haarlem Live volgend jaar weer terugzien.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Even een rustpunt. Het nummer wat hij altijd wilde maken. Sam Smith. Een ode aan zijn guy. My guy.

0: een mooie stem, Sam Smith.
1: Is my guy.
0: Prachtige vibratie. My guy. En hij is trots op zijn vent. En dat laat hij ook horen ook. Het nummer wat hij altijd wilde schrijven. 10 voor 9. We gaan zo naar de verkeersinformatie. Ja, want de zomervakantie is over en het noorden is naar school gegaan. En dat is te merken. En het is ook nog regenachtig. Alles bij elkaar geeft dat 47 files met 193 kilometer. Dat is overigens alle files in Nederland, hè, dus schrik niet. Maar we hebben er wel een aantal. De A4, Schiphol, knooppunt de Nieuwemeer. Dat is Den Haag richting Amsterdam. Daar sta je 10 minuten vast met 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. De A8, Zaanstad, Assendel, knooppunt Zaandam. 4 minuten met 3 kilometer. De A9, die Amstelveen bij Amsterdam Zuidoost Amstelveen. 5 minuten met 5 kilometer. De A9 Alkmaar Amstelveen. Daar heb ik er 2 voor je. Bij knooppunt Beverwijk, knooppunt Rotterpolderplein. 5 minuten met 6 kilometer sta je vast. En Bad Hoeverdorp Amstelveen Stadsart. Dat is een tijd geleden. 3 minuten met 3 kilometer. De A10 knooppunt Koenplein. Die is net weg. Dan komt er wel een A10 knooppunt Watergraafsmeer, knooppunt de Nieuwemeer. 7 minuten met 9 kilometer. Dan Amsterdam Sloterdijk op diezelfde A10 Amsterdam Buitenveldert. 9 minuten met 7 kilometer. En dan hebben we ook nog afrit Volendam Amsterdam Hemhavens. 16 minuten met 6 kilometer. Kortom, het is nogal druk op de A22, kan ik je vertellen. En dat heeft nogmaals alles te maken met de terugkomst van alle vakanties. En dan moet iedereen aan het werk. En dan weet je het wel. De N242 Alkmaar Middenmeer bij omval Herugowaard. 14 minuten met 2 kilometer. De N242 Middenmeer Alkmaar bij Herugowaard Industriegebied Broeklemeer. 3 minuten met 3 kilometer. De N247 Monnikendam, Broek in Waterland. 3 minuten met 2 kilometer. Allemaal sterkte.
2: Goedemorgen.

Barbara Jane, oftewel Barbara Jane Spillman. Ze werd 97 jaar en overleed op 20 oktober 2024. En Baker Matt maakte er een mix van. The 900 Miles. Lodewijk Fluttert, zo heet hij. Bijna 8:55. En dat betekent dat we een beetje het einde van de tweede uur hebben. Maar dat houdt niet in dat we nog geen muziek voor je draaien, natuurlijk wel. Ken je ze nog? The Romantics. Het is de bedoeling dat je nu toch wel zo langzamerhand wakker bent, hè? Maar jij weet het niet, hè? Misschien heb je wel een dagje vrij of begin je veel later. Heb je een middag- of een avonddienst. Dit heet Talking in Your Sleep.

Ja, dan heb je geheimen. Dan ga je in je slaap zitten praten. Dat is niet goed. The Romantics op jouw radio. En zo heet dat, Talking in Your Sleep. We kijken even op de klok en dan weten we dat we even afscheid gaan nemen van je. Maar dat is wel voor heel kort hoor. Zo'n paar minuutjes. En dan zijn we weer terug met het derde uur vandaag, de dag jouw ochtendshow. Jubel en wees blij. In Dulce's Jubilo met Michael Oldfield. En ze zeggen dat het een kerstnummer is. Maar ik vind het gewoon leuk. Hou me ingetuned op Haarlem 105. Tot zo!

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 9 uur.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen naar bedreigingen aan het adres van meerdere medewerkers. Deze toezichthouders controleren of boeren overdag geen water uit sloten of beken halen. Dat is tijdelijk verboden vanwege de droogte. Het gaat volgens het waterschap om meer dan alleen vervelende opmerkingen.
4: Mensen kregen allerlei dingen toegestuurd. Er werden dingen gezegd wat er met hun zou gaan gebeuren. Het gaat echt alle grenzen te buiten. Zeker voor mensen die zich de afgelopen periode zo hebben ingezet om dat weinige water wat we hebben in ons gebied ook zo eerlijk mogelijk te verdelen.
3: Opnieuw is er ingebroken bij een brandweerkazerne. Afgelopen nacht sloegen dieven toe bij de kazerne in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De inbrekers namen duur gereedschap mee, wat de brandweer gebruikt om mensen mee te redden. Brandweerkazernes door heel Nederland zijn regelmatig doelwit van de inbraken. De afgelopen periode is er ongeveer 50 keer ingebroken of geprobeerd in te breken. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben weinig opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen heel groot zijn. En voordat hij steun geeft, wil hij dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan.
5: Daarvan zeggen wij, dat is niet acceptabel, dus dat moet het kabinet niet doen. Er moet natuurlijk wel geld opgehaald worden, want we moeten de rekening voor Defensie betalen. Maar dat moet echt gebeuren door de mensen met de grootste vermogens, door bij hen wat meer te vragen.
3: Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Nederlandse kranten zijn boos over de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic, meldt het FD. De inspectie Gezondheidszorg vindt dat NRC, de Volkskrant, de Telegraaf en het AD reclame hebben gemaakt toen ze schreven over de gezondheidsvoordelen van Ozempic. De kranten zijn het er niet mee eens en noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en zelfs censuur. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt vandaag ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon. En dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort rijdt het verkeer langzaam tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes. 6 kilometer met 10 minuten vertraging. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 7 met ook daar 10 minuten op onthoud. A10 de Ring van Amsterdam tussen Amsterdam Sloterdijk en knooppunt Amstel. Langzaam rijden over 11 kilometer met een kwartier vertraging. Op de A10 Noord richting Zaanstad tussen het afrit Volendam en knooppunt Koenplein 6 kilometer. Ook daar ben je een kwartier langer onderweg. En op de N242 Alkmaar richting Middenmeer tussen Omval en Heerhugowaard 2 kilometer. De vertraging is ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jonker.
7: Een hele goede morgen, Haarlem. Regenachtig Haarlem, kan ik je vertellen.
8: Goedemorgen.
7: Een hele goede morgen. Ed Sheeran opent het derde uur. En dat nummer heet...

0: Ed Sheeran, een hele goede morgen. 5 over 9, bijna 6 over 9. Op jouw lokale radio Haarlem 105. De lokale radio voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En het regent in Haarlem. Het is nat. Vanochtend om 6 uur moest ik uit het bedje. Het was nog donker. Dan wordt het toch wel weer iets minder natuurlijk. Maar goed. Misschien komt de zomer er terug. Je weet het niet. Maar de komende weken wordt het natter. En dat kunnen we goed gebruiken. Wat gaan we doen in dit laatste uur vandaag de dag? Jouw ochtendshow. Straks om 9:30 is zij er weer. Natuurlijk Tessa Bosma, de nieuwslezeres van dienst. En waar gaat Tessa het over hebben? Alleen al een reden om te blijven luisteren. De Formule 1 in Zandvoort. Ja, hij komt eraan. Dat zal je niet ontgaan. En Tessa heeft het daarover. Het Haarlemse poppodium Slachthuis heeft problemen, financiële problemen, waardoor concerten geschrapt gaan worden. De ondernemer van paviljoen Het Witte Huis in Overveen mag voorlopig toch blijven. Hoe dat precies zit, Tessa vertelt het je. En minister Vincent Karremans was gisteren op bezoek bij de Meester Huibertschool. Wat leuk. En ook daar wordt over verteld door Tessa Bosma. Ecofest in Schalkwijk het afgelopen weekend. Ook dat was gezellig. En luister gewoon even om 9:30. Het Haarlem 105 nieuws. Elk uur rond de klok van 9:30. We gaan even naar het landelijke nieuws kijken. Ja, de bewindslieden komen bij elkaar op het Catshuis voor de jaarlijkse startsessie van het kabinet. Want ook die komen terug van een zomervakantie zoals de regio Noord. En dat is te merken bij de files en de problematiek. Maar daar kom ik zo nog even op. Morgen staat uitsluitend het coalitieoverleg gepland. En het kabinet is daarna bezig met gesprekken met de oppositie om meerderheden te zoeken. Want zoals je weet, dat is een minderheidskabinet. En zoals je misschien ook weet, ja, de september, de begroting komt er weer aan. Prinsjesdag. Dus ja, men moet meerderheden zoeken. Dat wordt spannend. Een andere spanning: bij de Iraanse ambassade in Den Haag wordt gedemonstreerd tegen het Iraanse regime. Vandaag liep het stakenvuur af tussen de VS en Iran. Dat liep af. En we gaan weer zien wat dat allemaal weer gaat geven. We gaan nog even naar de sport kijken. De wereldkampioenschappen hockey voor vrouwen en mannen in Amstelveen en het Belgische Waver. Die worden gespeeld. En vandaag spelen de Nederlandse mannen hun tweede wedstrijd tegen Argentinië. De wedstrijd begint om 5:50. Dat wordt bord op schoot en is live te zien bij NPO 1, NPO Start. En via de livestream op nos.nl en in de NOS-app. Dus als je hockey leuk vindt, 5:50 kun je kijken. We gaan over kijken gesproken. We gaan zo straks even kijken naar de weersvoorspellingen. Nattig regen en ja, ook niet heel erg warm, om het zo maar te zeggen. En we kijken natuurlijk, want iedereen is weer terug van vakantie in de regio Noord. En dat heeft een effect op de files. Ook daar gaan we naar kijken en we draaien lekkere muziek voor je.
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.
0: Ik laat je zeker niet gaan. Dit komend uur. Earth, Wind & Fire. Can't Let Go.

Je krijgt zo het weerbericht van mij. Mocht je nog niet buiten geweest zijn. Het is donker, het is grauw. Maar na zoveel maanden met prachtig weer, ach. Regen is goed voor het stof, hè?

Wat hebben ze nog mooie nummers gemaakt. Earth, Wind & Fire. Of de afkorting EWF. En dit soort nummers kom je tegen op de donderdagavond. Tussen 9 en 11 uur. De Disco Train met Remco Lanting. Ja, zoals ik al zei, het weerbericht in Haarlem. Het wordt een jasje aantrekken, denk ik toch wel. Hoewel de temperatuur nog wel meevalt. 18 graden is het op dit ogenblik in Haarlem. Het wordt maximaal 22 graden. Maar die 22 graden tik je pas aan zo aan het eind van de middag rond 4 uur. Op dit ogenblik regent het nog. En er komt vanaf 11 uur een windvlagen van 29 tot 30 km per uur. Het blijft bewolkt en de zon zien we niet veel.

0: Victor Ray. And the world at my feet. Dat zou toch leuk zijn, zeg. Ja, we slaan het Haarlemmerd open. Er is nogal wat rumoer in Bloemendaal. Hart voor Bloemendaal raadslid Marilies Rozen heeft in strijd met de gemeentewet gehandeld door het woord te voeren in een bezwaarcommissie over bomenkap in Bennebroek. Zo vertelt het Haarlemmerd. De partijleider is daar eind vorig jaar op aangesproken door burgemeester Michel Roch. Maar een gesprek heeft nog altijd niet plaatsgevonden. Marilies Rozen reageert: ik ga mij helemaal nergens meer tegen verdedigen. Dat klinkt stevig en dat is het waarschijnlijk ook, want er is wat rumoer. De bezwarencommissie waarin Roos het woord voerde vond plaats op 25 september 2025, dat is bijna een jaar geleden. De kwestie speelde zo'n tijdje, maar het kwam pas aan het licht nadat de partijleider eind juli op haar social media pagina een video plaatste over deze situatie. Ja, in de reactiesectie publiceerde Roos vervolgens de brief die Roch haar eind 2025 stuurde. Feitelijk is hier sprake van een integriteitskwestie en die zijn ingrijpend voor alle betrokkenen, zo schrijft Roch. Als raadslid is het niet toegestaan als gemachtigde in geschillen werkzaam te zijn ten behoeve van de wederpartij van de gemeente. Roos is bestuurder bij Stichting Bescherming Erfgoed Zuid-Kennemerland en voerde in die functie het woord in een bezwarencommissie over het kappen van bomen aan de binnenweg in Bennebroek. Ja, de Bloemendaalse burgemeester wijst verder op de risico's die Roos hiermee loopt. En dat zijn: de kieswet stelt sancties aan het handelen in strijd met gemeentewet. De voorzitter van de raad kan een raadslid schorsen. De raad moet daarover dan wel in zijn eerstvolgende vergadering een oordeel geven. Nou ja, dat klinkt allemaal heel erg heftig. En het is het misschien ook wel. Je mag niet eens meer in actie komen tegen een bomenkap, zo verklaart Roos deze situatie. Ze moeten altijd iets zoeken om mij dwars te zitten. Ja, Roos noemt het voorval van de bezwarencommissie en de brief van Roch eind vorig jaar het zoveelste voorbeeld van intimidatie. Dat is nogal stevig in een terugkoppeling aan het Haarlemmerdagblad. Nou, het verhaal gaat nog een beetje verder. Je mag het teruglezen. Ik heb het idee dat het muisje nog wel een staartje krijgt. Roch laat nu weten dat de uitnodiging voor een gesprek met Roos nog altijd open staat. Hij zegt als bewaker van de integriteit regelmatig initiatief te nemen om kwesties te bespreken met de gehele gemeenteraad, maar ook met individuele middelen, maar raadsleden. Op vragen of hij bereid is verdere maatregelen te nemen tegen Roos, zoals schorsing, gaat hij niet in.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Nou, maar een beetje Healing House. Misschien helpt dat voor dit probleem. Lincoln, yes. Back to love. 17 over 9. Een verzoekje van Marloes.

verzoekje van Marloes. En dat kan allemaal, want je kunt ons bereiken via WhatsApp. 06-105-105-38. En dat deed Marloes met Lincoln Yasser. The Healing House.

mocht je deze meneer willen horen, dan moet je naar Chicago. 21 augustus treedt hij daarop. En op 5 september in Atlanta. Ik heb voor mij zo de verkeersinformatie.

mooi nummer. En dat heb je misschien wel nodig als je in de file staat om een beetje rustig te blijven. De A2 Utrecht-Amsterdam bij Amsterdam-Zuidoost, knooppunt Amstel. Daar sta je 3 minuten vast met 5 kilometer. Dan gaan we naar A7 Hoorn richting Zaanstad bij afrit Weidewormen, knooppunt Zaandam. 7 minuten vertraging met 3 kilometer. De A9 Diemen richting Amstelveen bij knooppunt Holenrecht-Amstelveen. 4 minuten met 4 kilometer. En de A9 Alkmaar-Amstelveen bij Badhoevedorp Amstelveen-Stad. Dat is een tijd geleden dat ik die heb mogen voorlezen. 7 minuten met 6 kilometer. Kun je nagaan wat zo'n zomervakantie allemaal doet. De A10, Knooppunt Koenplein bij Zeeburg, Amsterdam-Slotenvaart. 8 minuten met 10 kilometer. En ook op diezelfde A10, Amsterdam-Bos en Lommer bij Knooppunt Amstel. 13 minuten met 9 kilometer. Ja, het is druk op de weg geworden. Het heeft natuurlijk alles te maken ook met de regen. Veel mensen die dan toch in de auto stappen. En dat is het op dit ogenblik. Sterkt allemaal. Tijd voor het Nederlandse lied. De 3J's met Jan Dulles. En Los Vast. Gewoon een lekker nummer.

Ja, dit soort nummers kom je ook tegen bij ons Nationaal Product op de zondag. Afwisselend door Luc Hasselman. En Jan Gauws gepresenteerd om 12 uur op de zondag tot 2 uur. De 3J's. 9:55. Ik heb nog één nummertje voor je voordat we naar het Haarlem 105 nieuws gaan.

Het is het weer ervoor. Het spet dat een beetje. Je gaat richting de haven. Je stapt in je boot. Je hijst de zeilen. En vergeet even alles om je heen. Christopher Cross neemt je mee op zijn zeilavontuur. Bij Haarlem 105 vandaag de dag. Christopher, vertel ons, waar ga je naartoe?

0: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma.
1: Goedemorgen, Tessa.
0: De Formule 1 in Zandvoort zorgt komend weekend voor extra drukte in de regio. Vooral in Zandvoort, Haarlem en Bloemendaal worden veel bezoekers verwacht. Daarom zet de NS extra treinen in tussen Amsterdam en Zandvoort. En ook op station Haarlem worden extra maatregelen genomen om de drukte in goede banen te kunnen leiden. De ondernemer van paviljoen Het Witte Huis in Overveen mag voorlopig toch blijven. De gemeente Bloemendaal heeft besloten de huidige exploitant nog 2 jaar de tijd te geven. Daarmee wil de gemeente voorkomen dat het paviljoen leeg komt te staan en nieuwe juridische procedures ontstaan. In de tussentijd wordt gewerkt aan een definitieve oplossing voor de toekomst van het horecapaviljoen. Het Haarlemse poppodium Slachthuis schrapt en verplaatst de komende maanden meerdere concerten vanwege financiële problemen. Door tegenvallende ticketverkopen en stijgende kosten kan het podium het risico van de eigen programmering niet langer dragen. 4 concerten zijn inmiddels geannuleerd en 3 shows worden verplaatst. In Schalkwijk stond afgelopen weekend alles in het teken van muziek en duurzaamheid tijdens het Ecofest. In de gemeenschapstuin van Ecoring waren er optredens, vegetarisch eten en een markt met lokale ondernemers. Met het festival wil de organisatie vooral jongeren inspireren om bij te dragen aan een groenere en socialere stad.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het waterschap Brabantse Delta gaat aangifte doen van bedreiging van toezichthouders die controleren of boeren overdag geen water uit sloten en beken halen. Vanwege de droogte mag dat namelijk niet. Vannacht is ingebroken bij de brandweer in Sint-Michielsgestel in Noord-Brabant. De afgelopen weken zijn meer dan 50 brandweerkazernes doelwit van inbraken geweest. 4 Nederlandse kranten krijgen een boete omdat ze te positief hebben geschreven over afslankmiddelen zoals Ozempic. De inspectie noemt het reclame. De kranten vinden de boetes censuur. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files nemen geleidelijk aan wat af. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar rijdt het nog langzaam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer, 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A7, Horen richting Zaanstad, bij knooppunt Zaandam, 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. A9, Alkmaar richting Amstelveen, tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen, 5 kilometer file met 10 minuten vertraging door een auto met tech. A10, de Ring van Amsterdam, tussen Amsterdam-Bos en Lommer en knooppunt Amstel, 9 kilometer. Daar is de vertraging 1 kwartier. De oorzaak is een auto met pech. En tussen Zeeburg en Amsterdam Slotervaart langzaam rijden over 9 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
5: Dit is Vandaag de Dag. Vandaag de Dag. Met Rob Jonker.
1: Dankjewel Tessa Bosma. Voor het Haarlem 105 nieuws. Straks weer om 10:30. Bruno Mars. Oftewel Piet Hernandez. Zijn echte naam. Alweer een lange tijd weg uit Nederland na zijn optredens in de Johan Cruijff Arena. Maar deze is zo mooi.

mooie rumba is dit, zeg. Danscentrum Schouderzanden, trots op me zijn. Bruno Mars en Risk It All.

0: Wow. Risk It All. En dat muziek belangrijk is, dat weten we. Maar er komt... de Sony heeft iets leuks georganiseerd. En dat staat in het Haams Dagblad. En dat wil ik graag met je delen. Wil jij spelenwijs je kind, je kleinkind of oppaskind ritme en klanken leren? Dat kan tijdens de cursus muziek op schoot van muziekvereniging Soli. Leuk project als ik dit zo lees. Er wordt tijdens de cursus die een uur zal duren... samen gezongen, gespeeld en bewogen. Er wordt geëxperimenteerd en gespeeld met instrumenten zoals ritmestokjes... en schuteitjes. Ik moest even kijken wat er precies staat. Maar het heet schuteitjes. Die schutje, dat is een eitje. Daarnaast wordt er gedanst en bewogen op allerlei muziek. De activiteiten moeten voor een stevig muzikale basis gaan zorgen. Daarnaast worden de motoriek, de taalontwikkeling... en de sociale vaardigheden van kinderen gestimuleerd. Wat een ontzettend leuk project, zeg ik dan maar zo even. Want die cursus is voor kinderen van 1 tot 4 jaar. En die wordt gegeven, zet het even in je agenda... 28 augustus, 4, 18 en 25 september en 2 oktober... van 11:15 tot 11:45. De adres Spiegelzaal van het Soli Muziekcentrum en aan het Kerkpad in Zandpoort Noord. Je kunt je aanmelden via muziekopschoot@apenstaartjesoli.nl. Ik herhaal nog even muziekopschoot@apenstaartjesoli.nl. Je kunt het ook even teruglezen in Haarlems Dagblad.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Zes special. Superman.

2 oktober in de Philharmonie. En ik lees dat er nog een paar kaarten beschikbaar zijn. Zonder pauze, van 8 tot 10:15. Laten we alles horen. Oh, ik

0: to be.
1: Superman. Oh, mooi. Ja, 2 oktober. Ik zit er. Ik heb kaarten. Dus ik ben erg benieuwd. Het wordt de eerste keer voor mij dat ik live 6 personen ga zien. En misschien wordt het ook wel de laatste keer. Want ze twijfelen erover om door te gaan vanwege het afscheid van de bassist van de 6 personen. Maar dat even terzijde. Ik ga even kijken, want ik heb nog wel wat files. Het is niet zoveel meer. 18 files met 46 kilometer. Maar in Noord-Holland hebben we toch nog wel een paar dingen die opmerkzaamheid zijn. De A4 Schiphol knooppunt de Nieuwe Meer. Die is dicht. Dat heeft te maken met een te hoog voertuig. Dus als je daar rijdt, let daar even op. Bij de A4 heb je een probleem. De A9 Diemen-Amstelveen bij Amsterdam-Zuidoost-Amstelveen. 4 minuten met 4 kilometer. De A9 Alkmaar-Amstelveen bij Bad Hoeverdorp-Amstelveen-Stadshart. 6 minuten met 4 kilometer. De A10 afrit Watergraafsmeer knooppunt Nieuwemeer. 4 minuten met 8 kilometer. En de A10 Amsterdam-De Baarsjes Amsterdam-Oud-Zuid. 3 minuten met 3 kilometer. Dat gebeurt er allemaal op de A10. En dat is het wel. Het loopt natuurlijk wel op zijn eindje.

Noël. The Ocean House. Dan moet het eerst wel wat beter weer worden, hoor. Om aan die Ocean House te zitten. Ocean House, mooi nummer. De eerste editie van Haarlem Live is overwegend rustig verlopen en heeft over 5 dagen ongeveer 35.000 bezoekers gehad. En dat is een mooi aantal. Dat laat de organisatie weten. Woordvoerder Evia Major spreekt van een heel geslaagd weekend. Het gratis festival in de stad begon, misschien weet je dat nog, 12 augustus. Dat was ook de dag van de zonsverduistering met een filmvertoning. En toch waren alle beschikbare tickets weggegeven. Dus dat is heel positief. In de dagen die volgden kwamen duizenden bezoekers naar de binnenstad om te genieten van optredens en cultuur. Dat was op de Grote Markt, Klokhuisplein, als ook bij de Botermarkt. Door het programma over de hele stad te verspreiden ontstond een gastvrije sfeer waarin veel ruimte was voor gezelligheid, aldus de organisatie. Dat is allemaal hartstikke leuk. Vooral de diversiteit aan bezoekers en de manier waarop verschillende smaken van Haarlem samenkwamen. Oh, dat klinkt ook heel erg lekker. Ja, de schatting van 35.000 bezoekers is volgens woordvoerder Evia Major vrij accuraat. En exclusief de bezoekers van de binnenlocaties. Volgens haar zijn de reacties op Haarlem Live erg positief. En geldt dat ook voor de gemeente? Nou, een woordvoerder van de gemeente laat weten dat een volledige evaluatie van het feest later komt. Maar qua eerste indruk zou het beeld positief zijn. Het evenement is goed verlopen. Dat betekent dat we waarschijnlijk live Haarlem Live wel weer terugzien volgend jaar. 105. Hij was ook in de Johan Cruijff Arena. We hebben het over Harry Styles. Late Night Talking.

0: Ja, het weerbericht in Haarlem. Het is al opgelopen naar 19 graden. Vanochtend om 7 uur begonnen met 17. Het wordt maximaal 22 graden. En dat zal zo rond het eind van de middag zijn. Het is op dit ogenblik motregenend in Haarlem. Er is al stevig wat gevallen. En er is ook wel een windvlaag tussen zo'n rond de 29 kilometer per uur. Het zal na 10 uur, 11 uur wel weer droog worden.
1: Van stad tot strand.
2: 89.9. Haarlem 105.
3: Get on the floor. Put your hands up.
0: Ja, of je nou vandaag naar het strand kan. Ja, je kunt natuurlijk altijd een strandwandeling maken. We houden de zomer nog even vast, denk ik. De Summer Jam, hier is de Underdog Project versus Sunclap.

zomer 2026. Het gaat de boeken in als heel heet. We hebben toch een aantal dagen boven de 30 graden gehad. En dat regelmatig terugkomend. Het is voorlopig even over, de komende paar weken. Het is een regelmatig regen en... Dat is wel belangrijk voor de grond, denk ik. Maar gaat dat helpen? Ik heb nog één artikeltje voor je over de langdurige droogte en de impact op de sportvelden in Haarlem.

Ja, ik zei het al, de langdurige droogte heeft grote effecten op de sportvelden. Het ene sportveld dreigt te veranderen in een gele toendra. Nou ja, ik zei het al in de eerdere uren toen ik dit stukje voorlas. Ik golf op Spaarnwoude, zoals je misschien wel weet. En daar is ook heel veel geel en weinig groen, om het zo maar te zeggen. Ja, een sproeiverbod is er in Kennemerland en Haarlemmermeer nog niet. Dus zetten de sportverenigingen alle zeilen bij om de velden speelklaar te krijgen. En dat lijkt aardig te lukken. En zo gaat het Haarlemmermeer een rondje langs de velden. En komt dan uit bij Bloemendaalse hockeyclub HBS, waar onlangs aan de Brede Rode Laan een nieuw grasveld is ingezaaid. En tijdens de hittedagen werd daar continu beregend. En dat is ook te zien. Het grappige is dat ook bij dit stukje in het Haarlemmerdorp behoorlijk wat foto's staan. En dat ziet er prachtig uit. Een prachtig mooi groen gazon, om het zo maar te zeggen. Bij het naastgelegen BVC Bloemendaal, langs de Brede Laan, zit een sproeisysteem in de grond dat de velden eveneens regelmatig beregent. Daar zie je ook een maairobotje langsgaan. Het resultaat is prachtig. Een biljartlaken. Hoe doen ze dat? Nou, bij ons komt het niet uit de sloot, zo benadrukt voorzitter Robert Jansen. Wij pompen water van 80 meter diep uit de grond en dat mag. Zo, dat is dan goed water. We kijken ook even bij RCH in Heemstede. John Hegman is daar voorzitter. Een middelgrote vereniging is dat. Het veldonderhoud wordt in opdracht van de gemeente door sportfondsen gedaan. Bij ons wordt er nog gewoon gesproeid en de velden zien er goed uit. Want zonder sproeien wordt dat natuurlijk gewoon heel slecht. RCH had overigens veel te al iets anders te maken. Een ernstig probleem. De velden zaten in augustus vorig jaar vol met engerlingen. Engerlingen, dat is een larf van de meikever. En dat was een regelrechte ramp. Het aangetaste terrein is gedeeltelijk afgegraven en nog aan het herstellen. Als ik er langs loop, zegt John Hegman, ben ik niet ontevreden over hoe het er nu uitziet. Maar sinds de engelingen kijk ik toch met een ander oog naar het gras. Daar kan ik me iets bij voorstellen. En zo gaat het Haarlemmerdorp ook nog langs wat andere sportverenigingen. Nou, dat kun je allemaal teruglezen. In tegenstelling tot sommige andere delen van Nederland is er in deze regio geen beregenings- of onttrekkingsverbod afgekondigd. Zo laat een woordvoerder van het Hoogheemraadschap van Rijnland weten. Het is mogelijk dat deze maatregel later deze zomer alsnog nodig is als de droogte aanhoudt. Nou, voorlopig hebben we 2 weken regen. Dat laatste. En dat bedoel ik gewoon met de muziek. Terug in de tijd.

blijft altijd boeien. Wat heerlijke nummers hebben ze gemaakt. Doe maar! Met de helaas overleden Henny Vrienten. Ja, we moeten hem afdraaien. We gaan afscheid nemen. We begonnen vanochtend om 7 uur. Maakte je wakker. We duwden je richting je badkamer. We zaten aan je ontbijttafel. En we reizen misschien wel een stukje met je mee. Want via onze website haarlem105.nl kun je ons live streamen waar je ook maar bent in Nederland. En misschien zie je wel een stukje Nederland waar het niet regent. Dat kan ook, hè. Jan Gauw zit klaar. Elke werkdag tussen 10 en 12 met Haarlem werkt. Blijf lekker ingetuned op Haarlem 105. Morgen zit hier Bob Evers. En op de donderdag natuurlijk Benito van Amersfoort. En vrijdag ben ik weer terug om het weekend in te luiden. En dat weekend zijn we er ook weer tussen 7 en 9. Op de zaterdag met Pedro van Looy. En op de zondag met Bob Evers. En zo maken we je week vol. En dat doen we met heel veel plezier. Ik wens je een prachtige, doch regenachtige dag. En ik zie jou vrijdag weer. Hoi!

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de Oekraïnse regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert opnieuw zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Toezichthouders van het waterschap Brabantse Delta zeggen dat ze ernstig worden bedreigd sinds hun namen werden genoemd in een reportage van Omroep Brabant. De toezichthouders controleren of boeren zich houden aan het verbod om water uit sloten en beken te gebruiken. Het waterschap gaat aangifte doen van de bedreigingen. Dieven hebben vannacht ingebroken in de brandweerkazerne in Sint-Michielsgestel. Ze namen duur gereedschap mee. Brandweerkazernes zijn de laatste tijd vaak doelwit van inbrekers. Die hebben het gemunt op gereedschap dat wordt gebruikt om mensen te redden, maar dat ook kan worden gebruikt om bijvoorbeeld bij juweliers in te breken. Het lijkt erop dat Memphis Depay toch bij Corinthians blijft. Volgens de voorzitter van de Braziliaanse club heeft hij zijn contract verlengd tot 2028. Eerder kwam de verlenging niet rond, vermoedelijk door oneenigheid over het salaris van Depay. De voetballer beschuldigde Corinthians ervan gemaakte afspraken niet na te komen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file bij de Schipholtunnel 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. En 201 van Hilversum naar Uithoorn tussen Loenersloot en Vinkeveen. Een kwartier vertraging in 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: 18 augustus. Goedemorgen.
2: Jan Gaus.
5: En van de start is mijn...

Nog maar net nieuw. Op alle twee de systemen is het uit. Die mooie app. Ik heb hem hier nu ook gedownload. En ik vind het mooi om dan te zien dat de vermiste man van 58 uit Haarlem in goede gezondheid gevonden. Dat is altijd wel mooi. De Formule 1, het zal je niet ontgaan. De eerste komende en laatste uitvoering is er aankomende vrijdag, zaterdag en zondag. Extra drukte en maatregelen in de regio. Afscheid van de Formule 1. Ook een mooi filmpje daarover bij ons op de website. Een record aantal peuken geraapt tijdens de beach clean-up in Zandvoort. Dus allemaal in de werkzaamheden op de Europaweg Schalkwijk zijn voorbij. En een duimbrandje was er nog in Zandvoort. En het nieuwe festival Haarlem Live wordt op dit moment geëvalueerd. Of dat allemaal beter kan. Wat of er allemaal uitgekomen is. Wat eruit had moeten komen. En dat soort dingen. Ja. Ik was zelf op zaterdagavond op de Grote Markt. Vond dat in het begin toch wel een beetje een robbeltje, hoor. Fietsjes, alles ging door elkaar heen. Terrassen die op het allerlaatste moment nog ontruimd moesten worden. Ja, het was wel een beetje bende. Maar goed, het was ook wel weer gezellig, moet ik zeggen.

Tanja Kamerden. Ook gebeld door Madonna om een nummer met haar te doen. Het staat allemaal op de nieuwe album van Madonna. En dit was Please, Please, Please. Ja. Het Haarlem 105 nieuws van 11:30 zit eraan te komen. Maar nu eerst even Jonas Blue.

0: 45, Malai en de Edge of Desire. Dat is het liedje ook veel gedraaid hier bij Arnhem 105. Ja, op een gegeven moment is die uitgezet. Ik heb hem er nog eventjes bij gehaald. Ja.
1: Jan Gaus. Dit is Arnhem 105.
0: Met Sherry. En dat nummer dat heet Vang Me.

ergens in de 80 jaren was dit een best een aardig hit. Cherry, Cherry uit Nederland en Vang Me. Ik vond het best wel een aardig plaatje. Ik heb het toen zelf ook gekocht op single. Ja, weet je nog goed? Gregory Porter straks met de Dry Bones. En dit is dat oude nummer van ATC. En dan opgenomen door Adam Lambert.

0: kinderen op om vaker de fiets te pakken of naar school te lopen. Rond de school wordt gewerkt aan een zogenaamde schoolstraat, die tijdens het halen en brengen moet zorgen voor een veiligere omgeving voor kinderen. De ondernemer van paviljoen Het Witte Huis in Overveen mag voorlopig toch blijven. De gemeente Bloemendaal heeft besloten de huidige exploitant nog 2 jaar de tijd te geven. Daarmee wil de gemeente voorkomen dat het paviljoen leeg komt te staan en nieuwe juridische procedures ontstaan. In de tussentijd wordt gewerkt aan een definitieve oplossing voor de toekomst van het horecapaviljoen. In Schalkwijk stond afgelopen weekend alles in het teken van muziek en duurzaamheid tijdens het Ecofest. In de gemeenschapstuin van Ecoring waren er optredens, vegetarisch eten en een markt met lokale ondernemers. Met het festival wil de organisatie vooral jongeren inspireren om bij te dragen aan een groenere en socialere stad. En dan nu het weer. In de ochtend is het bewolkt met een kans op een lokale regenbui en een temperatuur rond de 16 à 17 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Bloemen, Annick. En ik duizend stukken.
1: Ik heb me wel alleen.
0: En ik mag hem graag draaien, zeker. En muziek uit de buurt was dat ook nog eens natuurlijk. Muziek uit Haarlem. En Alex Warden hoorde je ook nog eens met de Fever Dream. En dit is onze ultieme zomerhit van dit jaar. Lincoln, Yes Sir en Back.

0: afgelopen zondag was ze hier in de studio, Imca Marina. En die onder andere kent van dit nummer.
1: Na die mooie

0: Imca Marina. En afgelopen zondag was ze hier in de studio live bij Luca Hasselman om deze nieuwe single aan te kondigen.
1: Ik stroom van 's ochtends uit mijn bed.

nieuwe single. Dat is toch wel mooi, hè? Ik ben nog lang niet klaar. Imca Marina, en ze was hier afgelopen zondag, was hier live in de studio. Het hele leven heeft Luc Wasserman met haar doorgenomen. En natuurlijk ook dit liedje gedraaid. Ik ben nog niet klaar.

goed. En ik leef lang in de molen, de Moulin Rouge, in de kleine Houtstraat. En dan dit nummer draaien. Ja, Clubhouse en Do It Again en Billie Jean bij elkaar gemixt. Ja, mooi. En toen ook uitgebracht. En het werd dan grote hit ook nog. Ja, zeker. Arnhem 105 is dit. Met Eagle Eye Cherry is dit. En Safety.

het is toch wat een ander weer, hè? Ja. Hopen maar dat het wel een beetje droog blijft. Voor vrijdag, zaterdag en zondag. Nu en dan mag er wel een buitje vallen. Maar ja, ook weer niet al te veel natuurlijk. Nee.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De brand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur van de regio Kharkiv. Bij de aanval werden onder meer een café, een postkantoor en een winkel geraakt. Tegelijkertijd bestookte Oekraïne Rusland met drones. Daardoor werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. Verschillende kranten hebben boetes gekregen van de gezondheidsinspectie omdat ze reclame zouden hebben gemaakt voor geneesmiddelen, meldt het FD. Het ging om journalistieke artikelen over afslankmedicatie, waarin gezondheidsvoordelen werden genoemd. De kranten zijn kwaad over de boetes en zeggen dat de persvrijheid in het geding is. Zeker een derde van de moeders van zeer vroeg geboren baby's heeft klachten die erop wijzen op een posttraumatische stressstoornis. Ook vaders hebben last van PTSS-klachten. Dit blijkt uit een landelijke studie opgezet door 3 academische ziekenhuizen. De onderzoekers pleiten voor structurele psychische hulp aan ouders van veel te vroeg geboren kinderen. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. Het weer, de hele dag door kans op regen, tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 18 augustus. Goedemorgen.
0: Jan Gaus.
2: Sophie Alice Baxter. Murder on the Dance Floor in DNCE.
0: Hij is er elke dag. Jan Gaus. En Haarlem werkt. Haarlem 105.

0: Harder on the Dance Floor.
1: Make you move.
2: En DNC en Move.
3: Dit is de radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
1: 105.
0: Ja, aankomende vrijdag gaat het weer beginnen.
4: We hebben natuurlijk 5 fantastische edities gehad van de Formule 1. En nog 1 te gaan. En ja, als we zo rondkijken, wordt dat weer een prachtige editie. Het ziet er geweldig uit. Met de sprintrace natuurlijk anders dan de voorgaande jaren. Dus ja, de laatste editie zal net zo onvergetelijk worden als de vorige.
5: De eerste editie blijft voor mij persoonlijk de meest iconische editie.
6: Als je kijkt naar en laten we iets verder teruggaan. Begin jaren 90, wat weer een interim circuit hadden. Met de oude panoramabocht. De oude bos uit. Waar een heleboel mis was ook aan de baan. Waar echt, ja. Het was af en toe, zeker als het regende, was het treur die stroef natuurlijk. Ja, ja. Als je toen gezegd had, hè, van jongens, we hebben hier over 20 jaar weer een Formule 1 Grand Prix, hadden ze je gek verklaard.
7: Ja. Als je ziet hoe het dorp opfleurt, hoe we collectief daarmee bezig zijn, dat is natuurlijk geweldig.
6: Het stomme is dat, dat zeg ik nu, hoewel ik toen niet aangekondigd werd, weet je nog, in die tent daar, in de Tarzanbocht.
8: Jay-Z, ja.
6: Ja, toen zeiden ze van, Allertje, kom toch wel kijken. En toen zei ik, alleen als ik wat te doen heb. En gelukkig had ik ook wat te doen, dus toen kon ik ook komen. Maar als ik nou terugkijk op al die jaren, ja, is het misschien ook wel leuk geweest om gewoon zo'n heel weekend mee te maken. Gewoon lekker op die tribune zitten. En
0: dat dan doe je dat toch lekker, jongen. Ja, dan denk ik daarom van, ik vind dat zo'n tekst. En ik zo'n half kalf. Half kalfje is dat. Ja. Mooi filmpje over de Formule 1 natuurlijk in Zandvoort. Aankomende vrijdag is dat er weer. Davina Michel zal er ook zijn.

0: Davina Michelle and Beat Me, the anthem.
1: Till the end of time, I will never meet the finish line, but I'll come home at last.
0: En Davina Michelle die gaat ook optreden. Nou moet ik eerlijk zeggen, ik ben alle races, alle vijf de edities geweest. Ik ga er ook vrijdag ook weer naartoe, maar ik heb nog nooit één optreden gezien. Heel gek, ja. Nou, dat is dan denk ik van, nou, happy eten en dat soort dingen. Dan denk ik niet van, nou, ik ga nog eens even iets bekijken of zo. Nee. Maar goed, dat zal aan mij liggen. Wel, mooi optreden, absoluut.

zijn so good to me. Niall Horan was dat. En gelukkig, de vermiste man van 58 uit Haarlem is in goede gezondheid gevonden. Afscheid van de Formule 1 in Zandvoort. We kijken er rijkhalsend naar uit. Ik zal er wel een traantje bij gaan laten. Record aantal peuken geraamd tijdens de Beach Cleanup Tour in Zandvoort. En werkzaamheden van de Europaweg zijn afgerond. Ja, het is weer helemaal open. Mooi.

Dr. Album en It's My Life en The Commodores. Volgens mij was dit toen zonder Lionel Richie, want die had ze toen afgesplitst. Die was solo gegaan. Maakte de Commodores deze nog. En Going to the Bang. Ja. Muziek uit de buurt straks natuurlijk ook nog. En natuurlijk ook het Haarlem 105 nieuws straks van 11:30. Maar nu is het een beetje country. Dan wordt het al. Ja. John Mayer.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma. De Formule 1 in Zandvoort zorgt komend weekend voor extra drukte in de regio. Vooral in Zandvoort, Haarlem en Bloemendaal worden veel bezoekers verwacht. Daarom zet de NS extra treinen in tussen Amsterdam en Zandvoort. En ook op station Haarlem worden extra maatregelen genomen om de drukte in goede banen te kunnen leiden. Het Haarlemse poppodium Slachthuis schrapt en verplaatst de komende maanden meerdere concerten vanwege financiële problemen. Door tegenvallende ticketverkopen en stijgende kosten kan het podium het risico van de eigen programmering niet langer dragen. 4 concerten zijn inmiddels geannuleerd en 3 shows worden verplaatst. Minister Vincent Karremans bracht vandaag een bezoek aan de Meester Huiberschool in Haarlem. Op de eerste schooldag riep hij ouders en kinderen op om vaker de fiets te pakken of naar school te lopen. Rond de school wordt gewerkt aan een zogenaamde schoolstraat, die tijdens het halen en brengen moet zorgen voor een veiligere omgeving voor kinderen. In Schalkwijk stond afgelopen weekend alles in het teken van muziek en duurzaamheid tijdens het Ecofest. In de gemeenschapstuin van EcoRing waren er optredens, vegetarisch eten en een markt met lokale ondernemers. Met het festival wil de organisatie vooral jongeren inspireren om bij te dragen aan een groenere en socialere stad. En dan nu het weer. In de ochtend is het bewolkt met een kans op een lokale regenbui en een temperatuur rond de 16 à 17 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

was er vanaf woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag in de stad. En het zal de komende dagen zo natuurlijk geëvalueerd worden van wat ging er goed, wat ging er mis aan dat nieuwe festival. First day.

0: veel gedraaid in die periode dat Max Verstappen nog upcoming was. Ja. En ja, toen werd dit nummer vaak gedraaid. Nu rijdt hij in een veel betere auto. Hij heeft zoiets van... En want toen kon hij dat echt het verschil maken dat het regen was. Maar dat heeft hij nu niet meer nodig. Dus, maar goed, we gaan het allemaal zien hoe dat allemaal vrijdag, zaterdag en zondag gaat uitpakken.
1: Dit is...

Ja, en de Formule 1 sluit ook af met een sprintrace. Nou is Max daar helemaal geen fan van die sprintrace. Nee, dat vindt hij maar gedoe. Maar goed, hij rijdt natuurlijk wel mee, hè, om die puntjes, ja. Dit is Boston. Morning.

benieuwd hoe de horeca rondom de Grote Markt Haarlem Live heeft beleefd. En ook in de rest van de stad. Haarlem Live was een nieuw festival dit jaar begonnen. Met als vervanger, als opvolger van Haarlem Jazz en More. En misschien zit er ook wel wat in dat op het moment dat je niet meer de naam jazz voert, dat je dan tegelijkertijd ook gelijk wat ander publiek gaat aantrekken. Want op het moment dat er jazz in zit, dan heeft toch, laat maar zeggen, het jongere publiek zoiets van, ja, jazz, kom aan, zeg, daar gaan we niet heen. En als er dan heel weinig jazz erin zit, ja, dan hou je toch een beetje, ja, die hele jonge mensen die ook van alles willen wat niet met feesten te maken heeft, die hou je dan buiten de deur alleen al door het woordje jazz. Maar goed, evalueren gaat dan gebeuren.

Sans Mieux. They got nothing on me. En de violiste van deze groep gaat een kindje krijgen. Dus die zal even eruit zijn voor zwangerschapsverlof. Ja. They got nothing on me. 24 hours. 105. Je luistert naar Haarlem 105. Wij bestaan al een hele tijd. Ja. Misschien al 40 jaar inmiddels. Ja, zo lang zit

John Mayer. Tezamen met Leon Bridges en The Inside Friend. Nu toevallig is het nou dat Leon Bridges zelf ook weer een nieuw liedje uit heeft. En dat is dit nummer. En die draai ik er gewoon nog eventjes achteraan. Mooie nummer. Leon Bridges en Light the Way. Graag tot morgen, dan ben ik er weer tussen 10 en 12 uur. Een hele fijne werkdag. En

0: Light the Way. Leon Bridges. Zijn nieuwe single. Ja, ik had eigenlijk al dag gezegd, maar goed, dan nu nog een keer. Tot ziens. Dag.
1: Dit is 105. Het is 12 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer is het nog niet genoeg. Vooral in het noorden en oosten is het vuur lastig te bestrijden. Om te voorkomen dat de brand de grens met Duitsland oversteekt, wordt een brandgang aangelegd en zijn bomen gekapt, melden Belgische media. Bij de brand in de Ardennen raakten vannacht 2 brandweermensen gewond. Ze hadden rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie in Amsterdam heeft binnen een dag 140 tips gekregen over Lucky, de onbekende man die al 3 jaar in een verzorgingshuis ligt. Hij werd op straat gevonden na een herseninfarct of hersenbloeding en kan bijna niet meer praten. De politie probeert zijn identiteit te achterhalen en noemt de reacties overweldigend. In Diergaarde-Blijdorp is een Egyptische landschildpad geboren. Een piepklein diertje dat met uitsterven wordt bedreigd. Hij kwam 2 weken geleden in Rotterdam uit zijn ei en is nu zo groot als een paperclip. Uiteindelijk kan die 10 centimeter worden. Wereldwijd zijn er nog maar 7.500 Egyptische landschildpadden. Blijdorp werkt met andere dierentuinen samen om een reservepopulatie op te bouwen. Memphis Depay blijft mogelijk toch bij Corinthians. De 32-jarige voetballer heeft volgens de voorzitter van de club zijn overeenkomst bij de Braziliaanse voetbalclub verlengd tot 2028. Depay haalde vorige week hard uit naar Corinthians dat het aflopende contract van de Nederlander niet wilde verlengen. De club liet doorschemeren dat Depay te veel geld eiste. De 2 partijen zijn het nu blijkbaar alsnog eens geworden over de financiële voorwaarden. Depay speelde tot dusver 79 wedstrijden voor Corinthians, waarin hij 20 keer scoorde. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. De Formule 1 in Zandvoort zorgt komend weekend voor extra drukte in de regio. Vooral in Zandvoort, Haarlem en Bloemendaal worden veel bezoekers verwacht. Daarom zet de NS extra treinen in tussen Amsterdam en Zandvoort. En ook op station Haarlem worden extra maatregelen genomen om de drukte in goede banen te kunnen leiden. De ondernemer van paviljoen Het Witte Huis in Overveen mag voorlopig toch blijven. De gemeente Bloemendaal heeft besloten de huidige exploitant nog 2 jaar de tijd te geven. Daarmee wil de gemeente voorkomen dat het paviljoen leeg komt te staan en nieuwe juridische procedures ontstaan. In de tussentijd wordt gewerkt aan een definitieve oplossing voor de toekomst van het horecapaviljoen. Het Haarlemse poppodium Slachthuis schrapt en verplaatst de komende maanden meerdere concerten vanwege financiële problemen. Door tegenvallende ticketverkopen en stijgende kosten kan het podium het risico van de eigen programmering niet langer dragen. 4 concerten zijn inmiddels geannuleerd en 3 shows worden verplaatst. In Schalkwijk stond afgelopen weekend alles in het teken van muziek en duurzaamheid tijdens het Ecofest. In de gemeenschapstuin van Ecoring waren er optredens, vegetarisch eten en een markt met lokale ondernemers. Met het festival wil de organisatie vooral jongeren inspireren om bij te dragen aan een groenere en socialere stad.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen lijkt zich niet verder uit te breiden. Het heeft geregend in het natuurgebied, maar volgens de brandweer nog niet genoeg. Als de regen stopt, kan het vuur weer oplaaien. Bij Russische aanvallen in de Oekraïnse regio Kharkiv zijn vannacht 10 doden gevallen, meldt de gouverneur. Tegelijkertijd voerde Oekraïne een grootschalige droneaanval uit in de regio rond Moskou, waardoor het vliegverkeer moest worden stilgelegd. Het lijkt erop dat Memphis Depay toch bij Corinthians blijft. Volgens de voorzitter van de Braziliaanse club heeft hij zijn contract verlengd tot 2028. Eerder kwam de verlenging niet rond, vermoedelijk door oneenigheid over het salaris van Depay. Het weer, de hele dag door kans op regen, tussendoor schijnt ook de zon en het wordt ongeveer 20 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder uit te breiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. De rechtbank in Den Haag heeft zijn voorarrest opgeheven. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren TBS met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Volgens de rechtbank zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakte aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. In Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is een Egyptische landschildpad geboren. Een van de kleinste soorten ter wereld. Het diertje is zo groot als een paperclip en kan 10 centimeter worden. De Egyptische landschildpad wordt met uitsterven bedreigd door voedseltekorten en omdat er in het verleden veel zijn gevangen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 105.
0: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

graag een horloge, want ik heb de tijd. Veel fouten gemaakt, maar ik heb geen spijt. Doe altijd wat ik wil, ik doe altijd wat ik voel. Dat zou je ook moeten doen, dat lacht het leven je toe. Eigenlijk is heel het leven dat we leven oneindig. Ik ben jou, en jij bent mij. Maar de mensen die dat beseffen, dat zijn er maar weinig. Want alles moet gauw, en alles moet snel.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. De Formule 1 in Zandvoort zorgt komend weekend voor extra drukte in de regio. Vooral in Zandvoort, Haarlem en Bloemendaal worden veel bezoekers verwacht. Daarom zet de NS extra treinen in tussen Amsterdam en Zandvoort. En ook op station Haarlem worden extra maatregelen genomen om de drukte in goede banen te kunnen leiden. Minister Vincent Karremans bracht vandaag een bezoek aan de Meester Huiberschool in Haarlem. Op de eerste schooldag riep hij ouders en kinderen op om vaker de fiets te pakken of naar school te lopen. Rond de school wordt gewerkt aan een zogenaamde schoolstraat, die tijdens het halen en brengen moet zorgen voor een veiligere omgeving voor kinderen. De ondernemer van paviljoen Het Witte Huis in Overveen mag voorlopig toch blijven. De gemeente Bloemendaal heeft besloten de huidige exploitant nog 2 jaar de tijd te geven. Daarmee wil de gemeente voorkomen dat het paviljoen leeg komt te staan en nieuwe juridische procedures ontstaan. In de tussentijd wordt gewerkt aan een definitieve oplossing voor de toekomst van het horecapaviljoen. In Schalkwijk stond afgelopen weekend alles in het teken van muziek en duurzaamheid tijdens het Ecofest. In de gemeenschapstuin van Ecoring waren er optredens, vegetarisch eten en een markt met lokale ondernemers. Met het festival wil de organisatie vooral jongeren inspireren om bij te dragen aan een groenere en socialere stad. En dan nu het weer voor vanmiddag. De temperatuur loopt op tot zo'n 21 graden. Het blijft wisselend bewolkt met af en toe wat lichte regen en er staat een matige wind.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De man die dreigde prinses Amalia te ontvoeren naar Polen is op vrije voeten. Volgens de rechtbank in Den Haag zijn er geen redenen om hem langer vast te houden. Het Openbaar Ministerie eiste gisteren tbs met dwangverpleging tegen de man van 33 uit de provincie Groningen. Hij zou in de veronderstelling zijn dat hij een relatie had met Amalia en dat hij met haar op survivaltocht zou gaan in Polen. Daarvoor had hij 2 bijlen aangeschaft en daarin had hij de naam van Amalia's zus Alexia gekerfd. Inwoners van het dorp Soerbrood, vlakbij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen, is gevraagd zich zo min mogelijk te verplaatsen. Ze mochten gisteren terug naar huis omdat het directe gevaar geweken was, maar er wordt in de buurt nog volop geblust. De inwoners moeten dat werk niet hinderen en alle instructies nauwgezet opvolgen, zegt de gemeente. De natuurbrand lijkt zich momenteel niet verder te verspreiden, mede dankzij de regen, maar is nog niet onder controle. Zodra het stopt met regenen, kan het vuur weer oplaaien. In Nederland is een dode Japanse kever gevonden, een dier dat veel schade veroorzaakt aan gewassen. Inspecteurs vonden de kever bij een groothandel in een plastic bak die uit Italië kwam. Daar hebben de kevers zich al gevestigd, net als in delen van Zwitserland, Duitsland en Kroatië. Toezichthouder NVWA waarschuwt terugkerende vakantiegangers om hun bagage goed te controleren. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Veerman speelde eerder voor Volendam en Heerenveen. De afgelopen jaren gingen transfers naar Brentford en Fenerbahce niet door. Bij Borussia Dortmund hoopt Veerman weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 105.
0: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking, de

Steden en Bloemen.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. De Formule 1 in Zandvoort zorgt komend weekend voor extra drukte in de regio. Vooral in Zandvoort, Haarlem en Bloemendaal worden veel bezoekers verwacht. Daarom zet de NS extra treinen in tussen Amsterdam en Zandvoort. En ook op station Haarlem worden extra maatregelen genomen om de drukte in goede banen te kunnen leiden. Het Haarlemse poppodium Slachthuis schrapt en verplaatst de komende maanden meerdere concerten vanwege financiële problemen. Door tegenvallende ticketverkopen en stijgende kosten kan het podium het risico van de eigen programmering niet langer dragen. 4 concerten zijn inmiddels geannuleerd en 3 shows worden verplaatst. Minister Vincent Karremans bracht vandaag een bezoek aan de Meester Huiberschool in Haarlem. Op de eerste schooldag riep hij ouders en kinderen op om vaker de fiets te pakken of naar school te lopen. Rond de school wordt gewerkt aan een zogenaamde schoolstraat, die tijdens het halen en brengen moet zorgen voor een veiligere omgeving voor kinderen. In Schalkwijk stond afgelopen weekend alles in het teken van muziek en duurzaamheid tijdens het Ecofest. In de gemeenschapstuin van Ecoring waren er optredens, vegetarisch eten en een markt met lokale ondernemers. Met het festival wil de organisatie vooral jongeren inspireren om bij te dragen aan een groenere en socialere stad. En dan nu het weer voor vanmiddag. De temperatuur loopt op tot zo'n 21 graden. Het blijft wisselend bewolkt met af en toe wat lichte regen en er staat een matige wind.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op Haarlem 105.

0: Dit is 105. Het is 3:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. JA21 betwijfelt of het kabinet brede steun zal krijgen voor zijn begroting van zowel linkse als rechtse partijen. JA21-kamerlid Michiel Hogeveen zegt dat er duidelijke verschillen zijn met PRO. Volgens hem staat de inzet van PRO haaks op die van JA21. Vandaag had Hogeveen een gesprek met minister Heijnen van Financiën. Pro-leider Klaver had gisteren een gesprek. Omdat het kabinet een minderheid heeft het de steun nodig van oppositiepartijen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen kan vandaag tot nu toe niet vanuit de lucht worden geblust. Vanwege de lage bewolking en slecht zicht worden de helikopters en blusvliegtuigen aan de grond gehouden, totdat het weer verbetert. Dankzij de regen breidt de brand in de Hoge Venen zich momenteel niet uit. De brandweer kan de meeste plekken inmiddels vanaf de grond bereiken. Alleen aan de oostkant zijn sommige plekken nog moeilijk toegankelijk. In het zuiden van Spanje is opnieuw een aardbeving geweest. De schok van 4,8 was goed te voelen in Granada. Dakpannen en stukken van gevels kwamen naar beneden. 3 mensen raakten licht gewond. Het eeuwenoude Alhambra, een belangrijke toeristische trekpleister, werd voor de zekerheid gesloten. Voor zover bekend is daar geen schade. De afgelopen dagen waren er ook al aardbevingen in het zuiden van Spanje. De zwaarste, ook een schok van 4,8, was zaterdag. Toen was er ook wat schade. De transfer van Joey Veerman naar Borussia Dortmund is rond. PSV ontvangt zo'n 22 miljoen euro voor de 27-jarige middenvelder. Bij Borussia Dortmund hoopt de Volendammer weer in beeld te komen voor het Nederlands elftal. Hij was er wel bij op het EK in 2024, maar deze zomer niet op het WK. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon, het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 105.
0: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
2: De lekkerste.

0: 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. De Formule 1 in Zandvoort zorgt komend weekend voor extra drukte in de regio. Vooral in Zandvoort, Haarlem en Bloemendaal worden veel bezoekers verwacht. Daarom zet de NS extra treinen in tussen Amsterdam en Zandvoort. En ook op station Haarlem worden extra maatregelen genomen om de drukte in goede banen te kunnen leiden. De ondernemer van paviljoen Het Witte Huis in Overveen mag voorlopig toch blijven. De gemeente Bloemendaal heeft besloten de huidige exploitant nog 2 jaar de tijd te geven. Daarmee wil de gemeente voorkomen dat het paviljoen leeg komt te staan en nieuwe juridische procedures ontstaan. In de tussentijd wordt gewerkt aan een definitieve oplossing voor de toekomst van het horecapaviljoen. Het Haarlemse poppodium Slachthuis schrapt en verplaatst de komende maanden meerdere concerten vanwege financiële problemen. Door tegenvallende ticketverkopen en stijgende kosten kan het podium het risico van de eigen programmering niet langer dragen. 4 concerten zijn inmiddels geannuleerd en 3 shows worden verplaatst. In Schalkwijk stond afgelopen weekend alles in het teken van muziek en duurzaamheid tijdens het Ecofest. In de gemeenschapstuin van Ecoring waren er optredens, vegetarisch eten en een markt met lokale ondernemers. Met het festival wil de organisatie vooral jongeren inspireren om bij te dragen aan een groenere en socialere stad. En dan nu het weer voor vanmiddag. De temperatuur loopt op tot zo'n 21 graden. Het blijft wisselend bewolkt met af en toe wat lichte regen en er staat een matige wind.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat op de ring Noord tussen Landsmeer en de Koentunnel 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de N247 Amsterdam-Horen bij Volendam ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.

okura, 8 gangen. Soms tempura, champagne. Soms visvim, soms Gucci. Soms kom de garçon, soms Louis. Soms dansen en soms lichtjes. Soms drankjes, soms flitsen. Soms 150 paar kicks.

Soms. Soms Tokio, soms Parijs. Soms puur, soms met ijs. Soms shows, soms aandacht. Soms weekend vanaf maandag. Soms allemaal chicks.

Elke dag, soms balen, soms huilen, soms liever niet naar buiten, soms bang zijn voor later.

De mijne is bijna met geen pen te beschrijven. Daarom flitsen in mijn hoofd allemaal lijnen voorbij als HSL-treinen of sneller Concordes waarschijnlijk.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest in Den Bosch. De reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de staart van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege het demonstratierecht. Israël heeft volgens de Syrische staatstelevisie vanochtend een militaire basis in het noordwesten van Syrië aangevallen. Het Israëlische leger heeft er nog niets over gezegd, maar de Amerikaanse Syrië-gezant spreekt van bevestigde Israëlische aanvallen en een onnodige escalatie. De luchtmachtbasis zou beschadigd zijn, maar er worden geen slachtoffers gemeld. Sinds de val van het Assad-regime valt Israël geregeld doelen in Syrië aan, naar eigen zeggen om de eigen veiligheid en die van Syrische minderheden te beschermen. Op de A2 is een busje voor gevangenen betrokken geraakt bij een ongeluk. Bij knooppunt Everdingen botsten meerdere auto's op elkaar. Een gevangene in het busje raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door twee reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Een schandaal rond vruchtbaarheidsklinieken in het Turkse deel van Cyprus is groter dan gedacht, meldt de BBC. Vermoedelijk zijn minstens 30 Britse kinderen verwekt door gebruik van de verkeerde donoren. Ouders kregen niet de donoren die ze hadden uitgekozen. Het weer, de hele dag door kans op regen. Tussendoor schijnt ook de zon. Het is ongeveer 20 graden. Ook morgen wolken, regen en zon bij ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In Noord-Holland staat file op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Akersloot. De rechterrijstrook is daar dicht, de vertraging een kwartier. Verder staat er een auto met pech op de A10 West bij Amsterdam-Slotervaart. Vanaf de A10 Zuid is de vertraging nu 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix zonder onderbreking.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. De Formule 1 in Zandvoort zorgt komend weekend voor extra drukte in de regio. Vooral in Zandvoort, Haarlem en Bloemendaal worden veel bezoekers verwacht. Daarom zet de NS extra treinen in tussen Amsterdam en Zandvoort. En ook op station Haarlem worden extra maatregelen genomen om de drukte in goede banen te kunnen leiden. Minister Vincent Karremans bracht vandaag een bezoek aan de Meester Huiberschool in Haarlem. Op de eerste schooldag riep hij ouders en kinderen op om vaker de fiets te pakken of naar school te lopen. Rond de school wordt gewerkt aan een zogenaamde schoolstraat, die tijdens het halen en brengen moet zorgen voor een veiligere omgeving voor kinderen. De ondernemer van paviljoen Het Witte Huis in Overveen mag voorlopig toch blijven. De gemeente Bloemendaal heeft besloten de huidige exploitant nog 2 jaar de tijd te geven. Daarmee wil de gemeente voorkomen dat het paviljoen leeg komt te staan en nieuwe juridische procedures ontstaan. In de tussentijd wordt gewerkt aan een definitieve oplossing voor de toekomst van het horecapaviljoen. In Schalkwijk stond afgelopen weekend alles in het teken van muziek en duurzaamheid tijdens het Ecofest. In de gemeenschapstuin van Ecoring waren er optredens, vegetarisch eten en een markt met lokale ondernemers. Met het festival wil de organisatie vooral jongeren inspireren om bij te dragen aan een groenere en socialere stad.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de staart van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. DPG Media, het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant, gaat in beroep tegen de boetes die ze hebben gekregen voor berichten over afslankmedicijnen. Volgens de inspectie Gezondheidszorg maakten de kranten reclame. Volgens de kranten was het gewoon journalistiek. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door 2 reizigers die weigerden te betalen. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. 1 van de daders is aangehouden. Het weer, de rest van de dag af en toe zon, maar ook buien. Morgen ongeveer hetzelfde bij 19 tot 21 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio, vooral op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Breukelen en Utrecht 1/2 uur vertraging. En verderop tussen Maarsen en knooppunt Oude Rijn ook nog eens 1/2 uur. Verder file op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Akersloot. Daar sta je ook 1 kwartier in de file. En op de N232 Amstelveen-Haarlem bij Hoofddorp ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar tijd verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Volgens het ACTA komt dat door een tekort aan tandartsen en blijft dat tekort ook oplopen. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Dat kost ruim 27 miljoen euro. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de start van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. DPG Media, het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant, gaat in beroep tegen de boetes die ze hebben gekregen vanwege hun berichten over geneesmiddelen zoals Ozempic. Volgens de inspectie Gezondheidszorg hebben ze met hun artikelen reclame gemaakt voor die middelen. De kranten noemen de boetes van tienduizenden euro's onbegrijpelijk en spreken van censuur. De Telegraaf en NRC verwachten een soortgelijke boete. In dat geval gaan ook die kranten dat aanvechten. In Griekenland zijn 3 doden gevallen bij een helikopterongeluk. Een Brits echtpaar en de Griekse piloot. De helikopter stortte neer vlak voor de landing op het eiland Syfnos. Vermoedelijk door een technisch mankement. Het echtpaar uit Londen was op huwelijksreis en had de helikopter gehuurd om van Athene naar Syfnos te vliegen. Het weer, kans op regen, tussendoor ook nog wat zon. Ongeveer 20 graden is het. En ook morgen wolken, regen en zon bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is alweer behoorlijk druk in de regio met bijna 60 kilometer file in totaal. De A4 van Den Haag naar Amsterdam is even dicht nu bij de Schiphol-tunnel door een te hoge vrachtwagen. De A5 van Hoofddorp naar Amsterdam staat vast voor de aansluiting met de A10. Daar heb je 10 minuten vertraging. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Bad Hoeverdorp 20 minuten door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Kooimeer is de vertraging 20 minuten. En op de N247 van Amsterdam naar Horen bij Broek in Waterland is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. De 105 muziekmix. Zonder

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. De Formule 1 in Zandvoort zorgt komend weekend voor extra drukte in de regio. Vooral in Zandvoort, Haarlem en Bloemendaal worden veel bezoekers verwacht. Daarom zet de NS extra treinen in tussen Amsterdam en Zandvoort. En ook op station Haarlem worden extra maatregelen genomen om de drukte in goede banen te kunnen leiden. Het Haarlemse poppodium Slachthuis schrapt en verplaatst de komende maanden meerdere concerten vanwege financiële problemen. Door tegenvallende ticketverkopen en stijgende kosten kan het podium het risico van de eigen programmering niet langer dragen. 4 concerten zijn inmiddels geannuleerd en 3 shows worden verplaatst. Minister Vincent Karremans bracht vandaag een bezoek aan de Meester Huiberschool in Haarlem. Op de eerste schooldag riep hij ouders en kinderen op om vaker de fiets te pakken of naar school te lopen. Rond de school wordt gewerkt aan een zogenaamde schoolstraat, die tijdens het halen en brengen moet zorgen voor een veiligere omgeving voor kinderen. In Schalkwijk stond afgelopen weekend alles in het teken van muziek en duurzaamheid tijdens het Ecofest. In de gemeenschapstuin van Ecoring waren er optredens, vegetarisch eten en een markt met lokale ondernemers. Met het festival wil de organisatie vooral jongeren inspireren om bij te dragen aan een groenere en socialere stad.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de staart van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. DPG Media, het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant, gaat in beroep tegen de boetes voor berichten over afslankmedicijnen. Volgens de inspectie maakten de kranten reclame. Volgens de kranten was het gewoon journalistiek. In Griekenland zijn 3 doden gevallen bij een helikopterongeluk. Een pasgetrouwd Brits echtpaar en de Griekse piloot. De helikopter stortte neer vlak voor de landing op het eiland Sifnos. Het weer, de rest van de dag af en toe zon, maar ook buien. Morgen ongeveer hetzelfde bij 19 tot 21 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk in de regio, bij elkaar zo'n 70 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Akersloot is het oponthoud 20 minuten. Op de N208 Sassenheim-Velsen voor de aansluiting met de A22 10 minuten vertraging. De N232 Amstelveen-Haarlem voor de aansluiting met de A9 een kwartier. En op de N235 Amsterdam-Purmerend bij Ilpendam ook nog een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Dit is 105. Het is 6 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 nu naar bijna 400. Het OM en de curator van het failliete cryptoplatform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Want voor het faillissement konden klanten ineens niet meer bij hun digitale munten. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. Maar de verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niets over zeggen. De politie en het Openbaar Ministerie gaan evalueren hoe ze hebben opgetreden rond het boerenprotest vrijdag in Den Bosch. Er reden toen trekkers op de A59, waardoor een file ontstond. In de start van die file gebeurde een dodelijk ongeluk. Hoewel trekkers niet op de snelweg mogen komen, zei de politie niet te zullen ingrijpen vanwege demonstratierecht. In IJsden in Zuid-Limburg is gistermiddag een buschauffeur zwaar mishandeld door 2 reizigers die weigerden te betalen. De chauffeur werd geschopt en geslagen. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders, een minderjarige jongen uit België, is aangehouden. Naar de andere wordt nog gezocht. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht gaat het langere tijd regenen. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Ook morgen is het eerst nog regenachtig. Later breekt weer af en toe de zon door. Kan er nog een bui vallen, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk in de regio. 60 kilometer file staat er bij elkaar. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Velzen en Akersloot is de vertraging een half uur. Daar is 1 rijstrook dicht. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Amsterdam de Baarsjes en Zeeburg een kwartier vertraging. En op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem bij Haarlem ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedenavond, mijn naam is Tessa Bosma. De Formule 1 in Zandvoort zorgt komend weekend voor extra drukte in de regio. Vooral in Zandvoort, Haarlem en Bloemendaal worden veel bezoekers verwacht. Daarom zet de NS extra treinen in tussen Amsterdam en Zandvoort. En ook op station Haarlem worden extra maatregelen genomen om de drukte in goede banen te kunnen leiden. De ondernemer van paviljoen Het Witte Huis in Overveen mag voorlopig toch blijven. De gemeente Bloemendaal heeft besloten de huidige exploitant nog 2 jaar de tijd te geven. Daarmee wil de gemeente voorkomen dat het paviljoen leeg komt te staan en nieuwe juridische procedures ontstaan. In de tussentijd wordt gewerkt aan een definitieve oplossing voor de toekomst van het horecapaviljoen. Het Haarlemse poppodium Slachthuis schrapt en verplaatst de komende maanden meerdere concerten vanwege financiële problemen. Door tegenvallende ticketverkopen en stijgende kosten kan het podium het risico van de eigen programmering niet langer dragen. 4 concerten zijn inmiddels geannuleerd en 3 shows worden verplaatst. In Schalkwijk stond afgelopen weekend alles in het teken van muziek en duurzaamheid tijdens het Ecofest. In de gemeenschapstuin van Ecoring waren er optredens, vegetarisch eten en een markt met lokale ondernemers. Met het festival wil de organisatie vooral jongeren inspireren om bij te dragen aan een groenere en socialere stad.
2: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Tekort aan Nederlandse tandartsen blijft oplopen. Dat komt doordat er te weinig opleidingsplaatsen zijn, zegt beroepsorganisatie KNMT. Door het tekort is het aantal tandartsen van buiten de EU in 5 jaar tijd verdubbeld. DPG Media, het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant, gaat in beroep tegen de boetes voor berichten over afslankmedicijnen. Volgens de inspectie maakten de kranten reclame. Volgens de kranten was het gewoon journalistiek. In Griekenland zijn 3 doden gevallen bij een helikopterongeluk. Een pasgetrouwd Brits echtpaar en de Griekse piloot. De helikopter stortte neer vlak voor de landing op het eiland Sifnos. Het weer vannacht langere tijd regen. Ook morgen eerst nog regenachtig, later af en toe zon. Dan wordt het ongeveer 20 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In Noord-Holland staat nog file op de A9, Diemen-Amstelveen. Tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen is de vertraging 20 minuten. Als een ongeluk gebeurt, de linkerrijstrook is dicht. Op de A9 richting Alkmaar bij Akersloot 10 minuten vertraging. Op de AN205 moet ik zeggen, van Nieuw-Vennep naar Haarlem heb je ook nog veel vertraging. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem ook 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: 105. Het is 7 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het OM en de curator van het failliete cryptoplatform Knaken hebben voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten van het bedrijf verkocht. Dat is gedaan om te voorkomen dat het geld zou verdwijnen. Knaken ging in juli failliet. Tot nu toe hebben bijna 700 schuldeisers zich gemeld voor in totaal ruim 8,4 miljoen euro. Maar de verwachting is dat dat bedrag nog oploopt. Waar de rest van de miljoenen zijn gebleven, daar kan de curator nog niks over zeggen. Het aantal tandartsen in Nederland van buiten de EU is in 5 jaar verdubbeld. Dat blijkt volgens Nieuwsuur uit cijfers van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Er werken in Nederland nu bijna 2300 tandartsen met een buitenlands diploma. Beroepsorganisatie KNMT zegt dat in Nederland al jarenlang te weinig tandartsen worden opgeleid. Het ministerie van Volksgezondheid bekijkt een advies om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen van 270 naar bijna 400. Door het slechte weer kunnen er vandaag geen blusvliegtuigen meer worden ingezet bij de grote natuurbrand in de Belgische Ardennen. Het is te mistig. Het vuur lijkt zich niet verder richting Duitsland uit te breiden, al blijven ze daar wel alert, zegt deze verslaggever van de VRT in Monschau.
2: Ja, je ruikt het hier toch goed, die brandgeur van veen, een beetje te vergelijken met tuinafval dat in brand is gestoken. Je ziet er ook hangen tussen de nevelige regen door. De autoriteiten waarschuwen er ook voor, vragen bijvoorbeeld om ramen en deuren gesloten te houden. En het gaat trouwens ook een stuk verder dan Monschau, want ook in Keulen werd vandaag gewaarschuwd voor geurhinder.
1: In de Hoge Venen is ongeveer 3000 hectare in vlammen opgegaan. En het moederbedrijf van het AD en de Volkskrant gaan in beroep tegen boetes van de inspectie gezondheidszorg. De boetes werden opgelegd vanwege berichtgeving over afslankmedicatie. De inspectie ziet het als reclame. De kranten noemen de boetes onbegrijpelijk en spreken van censuur. Het weer, vanavond nog een enkele bui, vannacht langere tijd regen en dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Ellie van Amstel. Joep.

Oh, ik kijk naar buiten en ik denk, oh, lekker weer. Laten we het over het weer hebben. Veiliger kan bijna niet. En ja, misschien weten jullie het wel. Ik hou het graag gezellig. Dus geen politiek, geen geloof, geen seks. Oh, dat is wel leuk. Nee, we gaan over dieren hebben.

Ja, smeren was eind jaren 70 ook al belangrijk. Deze man is een ontzettend goede songschrijver. Het was Graham Goldman, namelijk ooit lid van 10cc. En dit heette Sunburn.

Smeer, hè? Soak up the sun van Sheryl Crow. Het is zo lekker weer. Ik denk, ja, ik ga een zonnig programma maken. De lente begint echt een beetje te komen. En ja, oké, het wordt ook wel weer kouder. Maar duimen dat het met Pasen mooi blijft, dat weten we nog niet zeker. En ja, wat zie ik hier? Een leuke cover van Shaggy en Robin Thicke. Die hebben Lovely Day van Bill Withers als ritme gebruikt. En het nummer heet Looking Lovely.

Ja, ik vind de cover van deze man van Luther Vandross een dingetje. Maar Wolfman en Fatbaker komen daar toch wel mee weg. Dit heet Never Too Much. Goed, wat gaan we nog verder doen? Een mooie Nederlandse. Met een knipoog, een nationaal product. Op de zondagmiddag natuurlijk. Olivier die komt weer een potje zingen met de nieuwe single. En Tessa Bedingfield doet ook een duit in het zakje. We will

Oké, dit gaat over de winter. Maar ja, ja, het is mooi weer. En je kunt jezelf wel in een strandhuisje op Zoutlanden inbeelden. Of niet soms. Dat was Bluff. Samen met, volgens mij, Gijke Arnaert. Als ik het, goed onthouden heb. Want het staat er even niet bij. Wat heb ik nog meer? Natasja Bieden.

Ja, ik zou ook wel een zakje zonneschijn leeg willen schudden. Maar dat is ons niet altijd gegeven. Maar het vak van Weerman is wel heel interessant, kan ik je vertellen. Dan nu tijd voor Luke Combs.

0: Vuurvliegjes. Is wel ontzettend leuk. Dat geeft licht. Terwijl ze rondfladderen. Helemaal leuk. Ja, we hebben dan oplichtende algen. Dat is ook heel bijzonder. Komt eigenlijk op hetzelfde neer, dacht ik. Weet niet zeker, maar ik ben geen bioloog. Ik ben maar een radio-dj. Ja. Ik heb dat hele mooie liedje over zonneschijn zometeen. Ik denk dat ik wat om ga draaien. Dat ik even kan uitleggen waar dat vandaan komt. Maar eerst Ray en Nightingale Lane.
1: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: Laat even een pauze.
1: Dat was Luna en pauze. Nou, ik hou nog lang niet op, want ik heb nog een uur. En ik eindig met iets wat je meestal in het midden doet. Of ik doe hem wel zoals een oude bokkenplaat. Maar ja, dit is zo lekker. Dat ik denk, ik draai hem zomaar tussendoor een keer. Als lange versie. Wat is het geval? Ik heb hier een nummer van Ilo. En de artistiek leider Jeff Lynn zat in een chalet in Zwitserland. En hij had een writersblok van hier tot Tokio. Het regende. Het was helemaal naadje, zullen we maar zeggen. En ineens begon de zon te schijnen. En toen was ineens die writersblok weg. En schreef hij Mr. Blue Sky. En nog een heel album erachteraan.

0: Dit is 105. Het is 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor een mishandeling in Den Bosch die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum, heeft de politie een tweede verdachte opgepakt. Het is een man van 41 uit Den Bosch. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Politie vermoedt dat het geweld te maken heeft met de plannen voor een asielopvang in Engelen bij Den Bosch. Er komen steeds meer tandartsen van buiten de EU naar Nederland. Volgens Nieuwsuur is het aantal in 5 jaar tijd verdubbeld. Door het tekort aan tandartsen is de hulp van buiten welkom bij praktijken. Al gaat dat volgens deze tandarts met wisselend succes.
2: Mijn ervaring is wel dat de opleidingen best wel verschillend van kwaliteit zijn. En ik vind soms ook wel niet goed genoeg. En dan nemen we weer afscheid van elkaar. Maar dat kost mij heel veel tijd en moeite om een goed team bij elkaar te hebben.
1: Het aantal opleidingsplekken voor tandartsen in Nederland moet verhoogd worden, zegt de beroepsorganisatie. Politie en Openbaar Ministerie gaan het eigen optreden evalueren na de protestactie van boeren in Den Bosch. Dat doen ze na kritiek die de politie kreeg na een ongeluk op de A59... waarbij 2 mensen om het leven kwamen in een file door trekkers. Voor de demonstratie zei de politie dat ze tractoren niet tegen zouden houden. Justitieredacteur Remco Andringa.
3: De politie en het OM laten vandaag weten dat ze dat allemaal zorgvuldig willen uitzoeken, welke afspraken en afwegingen er zijn gemaakt, hoe er precies is opgetreden en wat daarvan te leren is voor de toekomst.
1: Na het ongeval werd gezegd dat wel is geprobeerd om de boeren te weren van de snelweg. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Overwinning kan ook later in het toernooi nog van waarde zijn als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is. Nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee? Donderdag spelen de mannen nog tegen Japan. Het weer vanavond nog een enkele bui. Vannacht langere tijd regen, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. En ook morgen eerst nog regenachtig met ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 105.
0: Ellie van Amstel.
4: Overstappen. Uur 2 van

Funkstar Deluxe ging lekker aan de gang met een nummer van Bob Marley. En dat resulteerde in dit nummer in de jaren 90. Sun is Shining. Hoi, welkom in deel 2 van Avondexpress. En het gaat weer alle kanten op, behalve de goede. Maar het heeft iets met mooi weer te maken. Ik heb net het weerbericht bekeken. Morgenochtend wordt het hier in de buurt niet best. Maar de komende dagen zou het wel eens heel erg lekker kunnen worden. Nou, dan heb je een soort lush life. Dit is Zara Larsson.

0: Oh ja, lekker een beetje zon. En dan niet te heet graag. Ja, ik ben een ei hoor, wat dat betreft. 23 graden, dan vind ik het al heel erg lekker. Boven de 30, dan wil ik alleen maar bij de airco liggen. Dus even kijken wat ik allemaal klaar heb. Ik heb ook nog iets over Nachtvlieg. En een nummer gemaakt door Edwin Evert en zijn band. Tegen het eind nog een oude bokkenplaat. En dat is dan een bijzondere.
1: Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder.

zo lekker. Gordon Lightfoot. En ja, het begint al aardig donker te worden. Dus sundown is dan wel toepasselijk. Maar ja, de zomertijd is ingegaan, dus schwa. Goed, nu wat Alo Black en zometeen een artiest die ik zeer waardeer. Het titelnummer van het album Nightfly van Donald Fagen. Dat ga je zometeen horen. Maar eerst dus Alo Black en I Do. Dora.

De muziek van Donald Fagen en ook van Steely Dan. Daar word ik altijd helemaal blij van. Dit heette The Nightfly uit begin jaren 80. Oh, dat is meer dan 45 jaar geleden. Goed, zometeen iets van nu. Althans van recent. KIDB featuring Martin van der Starre. Maar ja, daar zit gewoon Edwin Evers achter, dat je het weet. Maar eerst Plastic Funk en Everybody Up.

over mooi weer. Dus Jack and the Weatherman, Till the Sun Comes Up. Muziek uit de buurt past daar natuurlijk perfect bij. Oké, morgenochtend wordt het wat minder. Sorry jongens, ik hoop dat het snel openbreekt en dat het hartstikke lekker wordt. En anders ga je naar het oosten van het land te moeten, want daar schijnt het hartstikke mooi weer te worden morgen. Goed, Alex Warren deed het vorig jaar verschrikkelijk goed. En hij weer iets uit en dat heet Fever Dream.

Sweet Sunshine van Douwebop. Gewoon uit de omgeving. Niet hier uit de regio, maar wel heel dichtbij. En dan nu, tijd voor de oude bokkenplaat. Die zit er altijd in en dat is iets ouds. En het stamt uit begin jaren 80. En het is van een bandje rondom muzikant Adrian Baker. En Adrian, die doet leuke dingen. Die deed mee ineens aan de Four Seasons, omdat hij zo'n mooie hoge stem op kon zetten. En ja, ze deden ook een beetje een parodie op de Beach Boys. Althans, parodie, ze speelden hun muziek, maar wel met hele over-de-top achtergronden en leuk en met een knipoog. En de grap is, de Beach Boys vonden dit zo goed dat ze gevraagd hebben om met hem te gaan toeren. Ja, je verzint het niet. Dus eigenlijk werd Adrian Baker een lied van de Beach Boys dankzij onder andere dit nummer. En dat is de oude bokkenplaat. Het is een medley van Beach Boys nummers. En het heet Beach Boys Gold. En het is van de band Gidea Park.

Xavier Rudd. Follow the Sun. Volgens mij is het in een reclame gebruikt een tijdje geleden. Heel erg lekker nummer. Goeie popvisraap trouwens, dames en heren. Ik moet altijd denken van, oh ja, wat was dat ook alweer? Nou, even onthouden. Xavier Rudd, Follow the Sun. Ja, even noteren. Misschien zie ik jullie wel in Hoofddorp, wie zal het zeggen. Naar de voormalige Patroquiz. Ik ben er een paar keer bij geweest. Helemaal leuk. Maar goed, that about that. We moeten vrolijk verder. En de laatste is van Jennifer Lopez samen met David Guetta. En die heet Save Me Tonight. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: Dit is 105. Het is 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Er is in Den Bosch een tweede verdachte opgepakt voor een mishandeling die mogelijk verband houdt met de komst van een asielzoekerscentrum. In juni werd een vrouw mishandeld en bespoten met rode verf. Dat gebeurde naar aanleiding van de plannen voor een asielopvang in Engelen, denkt de politie. Begin deze maand werd ook al een verdachte aangehouden. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 13 studenten en oud-studenten opgepakt die een cocaïnehandel runden op de campus van de Penn State University. Studenten en ook aspirantleden van een vereniging hielpen mee met het versnijden en verpakken van de drugs, zegt de openbare aanklager.
2: The evidence showed that cocaine was primarily packaged at the fraternity houses and that packaging was done by fraternity brothers and oftentimes pledges.
1: Ook de vader van een van de studenten is opgepakt. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen ook hun tweede poolwedstrijd gewonnen. Tegen Argentinië werd het 3-1. Commentator Krijn Schuitenmaker zag wie de goals maakte.
3: Thierry Brinkman maakte de openingsgoal. Tijmen Reijinga vanuit de strafcorner vanaf de kop van de cirkel. En Duco Telgenkamp een mooie instinctieve goal waarbij hij de bal wist op te pikken en te ontfrutselen van de verdedigers van Argentinië.
1: Als Nederland en Argentinië allebei doorgaan naar de tweede groepsfase, wat aannemelijk is, nemen ze het onderlinge resultaat uit dit duel mee. Donderdag spelen de Oranjemannen nog tegen Japan. Het weer, nog een enkele bui vanavond. Vannacht langere tijd regen. En ook morgen is het regenachtig bij later ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
4: Ja, is natuurlijk niet waar, hè?
5: Nee, hallo, zonder onderbreking.
4: Zijn die dat nou echt?
5: Jongens, we gaan vrolijk verder.
4: Het is dinsdagavond. Live uit de studio.
5: Koen en Martijn.

0: Ja, met Bakermat zijn we begonnen met de dinsdagavond op 105.
1: Ja, is het even bijkomen, Koen?
0: Nou ja, ik een beetje.
1: Een beetje?
0: Nou ja, weet je, school is weer begonnen. En werk is ook weer begonnen. Dus het zijn allemaal dingen die er even in hakken.
1: Ja, moeten we het over hebben?
0: Zometeen, zeker.
1: Oké, gaan we doen.
0: Hey, je luistert naar Vrolijk Verder, een programma gemaakt door Martijn.
1: Ja, Koen hier tegenover mij natuurlijk, niet te vergeten.
0: En het zijn 240ers. Laten we meteen maar gewoon eventjes de bottebel erin gooien.
1: Dank je.
0: Het is een programma gemaakt door 240ers. Dus het gaat over drie keer raden.
1: Ons.
0: Het gaat over 240.
1: Ja.
0: Nee, het gaat over het leven van 40ers. Wat komt er naar Huisje Boompje Beestje?
1: Nou ja, ik zit er middenin, dus er komt niks na. Het is gewoon, dit is Huisje Boompje Beestje.
0: Ja, misschien is dat wel beter. Hoe is Huisje Boompje Beestje?
1: Ja. Zwaar blijkbaar, als ik jou mag geloven.
0: Nou ja, in ieder geval een zucht waardig. Toch?
1: Nou, je moet het even van je afzetten. Nou ja, en daar is natuurlijk de dinsdagavond voor.
0: Precies.
1: Want wij gaan hier vrolijk verder.
0: Dat is hem. Wat gaan we doen vanavond?
1: Nou, we moeten het dus inderdaad hebben over de eerste schoolweek. Of eerste schooldag. Week, in mijn geval. Maar daar komen we straks op terug. Dus even denken hoor. Ik kan... Dit tease ik volgens mij al weken, want we komen er nooit aan toe. Maar ik heb voorbereid. En wat zegt jouw favoriete filmgenre over jou?
0: Yes, ik wil het graag hebben over wielrenners.
1: Nou ja,
0: tenminste,
1: that makes one of us.
0: Ik moet het even hebben over wielrenners.
1: Okay.
0: En er is iets niet meer te krijgen in de supermarkt. Vind ik ook leuk om even te laten weten.
1: Oh.
0: En ik denk dat we moeten inpakken met met een paar spelletjes.
1: Zeker, sowieso Martijn's muziekmoment. Maar dat is altijd na tienen, als de kinderen op bed liggen.
0: Ja.
1: Jij komt vast weer met dat hele gezellige Café 105.
0: Zeker.
1: Waar je me altijd met frisse tegenzin naartoe sleurt.
0: Ja.
1: En ondertussen doen we ongetwijfeld nog iets. Gaan we met Michiel bellen eigenlijk vandaag? Is die man in de lucht?
0: Volgens mij wel.
1: Ja? Oh, lekker. Vind ik dat fijn.
0: Nou,
1: dan kan je 5 minuutjes achteroverleunen.
0: Precies. Dat vanavond tot 10:30.
1: Sowieso.

0: Ja, met jubel Ocean. Wat moet ik zeggen? Ocean House, dat was hem.
1: Is het jubel of jubel?
0: Ik denk dat het jubel is.
1: Ja, hè?
0: Ja.
1: Staan we te jubelen? Sorry.
0: Te jubelen.
1: Jubelen.
0: Of sta je te bellen tijdens het jubelen?
1: Nou, het is namelijk een E met een omlautje.
0: Dus. J-U-B-E omlaut L.
1: Ja, dus ja. Nu is het jubel.
0: Dan ben je heel enthousiast aan het bellen. En het jubelen.
1: Ja, toch?
0: Nou, doen we dat.
1: Ik weet het niet.
0: Ik moet ervoor.
1: Nou ja.
0: Partij.
1: Kom.
0: Ik begon met een zucht, dit programma. En dat had te maken met... Dat het allemaal
1: weer. Ja, waar had het deze week mee te maken, Koen?
0: Het leven van de veertiger. Nee, dat had te maken met dat de school weer begonnen is.
1: En heb jij het zwaar mee?
0: Nou ja, weet je, ik heb het er niet per se zwaar mee. Ik hoef niet meer naar school.
1: Jouw vrouw die altijd moet regelen, die vindt het wel pittig.
0: Ik sta natuurlijk wel weer de boterham te smeren. En iedereen moet weer op tijd opstaan, dat is één. Maar iedereen moet ook weer op tijd naar bed. Dat is misschien nog wel een grotere opgave.
1: Oh.
0: Het stramien ligt er weer op. En dat wordt thuis niet goed ontvangen na 6 weken lang alle teugels laten vieren.
1: Ja, kijk, en hier heb je natuurlijk echt het verschil tussen kleine kinderen.
0: Zeker.
1: En kinderen op de middelbare school. Want ten eerste, jij noemt net 6 weken. Bij mij zijn het volgens mij 9 weken.
0: Oeh, lekker.
1: Want officieel loopt de school natuurlijk gewoon tot een bepaalde datum. Maar bij mijn dochter had de middelbare school bedacht... weet je wat, we doen even 2 weken eerder al gewoon... eigenlijk gewoon een soort leeg roosteren. Dan doen we nog een of ander onderzoekje ergens of zo. Of een roostervrije dag.
0: Sportdagje ergens.
1: Ja, en dat was het. Dus die was eigenlijk gewoon 2 weken al thuis.
0: Dat wist jij wel van tevoren of was het gewoon...
1: Nee.
0: Oh, niet?
1: Nee. Nee.
0: Oh?
1: Nee. Nee. Dus dat betekent gewoon... er was nog 1 sportdag ergens in die 2 weken verstopt. En daarbuiten was het gewoon al vrij... Plus, jouw kinderen zijn vandaag of eergisteren of gisteren zijn waarschijnlijk ook aan de school geweest.
0: Zeker weten. Dag 1 gewoon melden en beginnen met rekenen, lezen en...
1: Mag jij raden wanneer mijn dochter deze week naar school toe is?
0: Gisteren neem ik aan. Nee, ik weet dat dat waarschijnlijk niet het geval is. Ze moet, denk ik, vandaag de boeken halen. Mm-hmm. En dan begint het donderdag.
1: Dat zou je verwachten.
0: Nou, niet eens.
1: Ze moet morgen om 1 uur...
0: Oeh, vroeg.
1: Moet ze naar school toe.
0: Ja.
1: Voor 1 lesuur, dat is 3 kwartier,
0: mm-hmm.
1: om eventjes de neus te laten zien aan de nieuwe mentor.
0: Ja,
1: en
0: precies.
1: Echt 3 boeken op te halen. En dan mag ze weer naar huis. Zodat ze de volgende dag fris en fruitig klaar is voor een sportdag.
0: Ah, ze eindigen met de sportdag en dan beginnen met de sportdag.
1: Ja.
0: Dat is wel leuk.
1: En
0: school.
1: Dan is vrijdag een half rooster. Dus dan ben je om 12 uur uit.
0: Oké.
1: Dus technisch gezien heeft ze 10 weken vakantie. Ongelooflijk.
0: Nou ja, ik ben al blij met de basisschool waar mijn kinderen op zitten. En ik weet dat ze ik zag de bekjes vandaag al. Ik denk die liggen er vrijdag helemaal af. Dus het wordt voor mij een rustig weekend. Maar ik begrijp dat bij jou nog niet het geval is.
1: Nou ja, wij zitten natuurlijk in een iets ander vaarwater. Want mijn dochter die wordt over een maand 13. En die heeft wel natuurlijk nog een bedtijd. Maar die bedtijd dat is nagenoeg gewoon na 10. Dus ja, voor haar is dat niet anders dan in de vakantie. Want die gaat gewoon naar bed als ze moe is. En niet per se omdat wij nu zeggen het moet nu gebeuren. Dus dat loopt al een beetje anders. Maar waar ik stiekem heel benieuwd in ben. En daar heb ik op dit moment nog geen nieuws over. Maar dat wil ik zelf heel graag weten. Dat is namelijk de eerste schooldag van mijn nichtje. Mijn nichtje is een jaar jonger dan mijn dochter. En die begon deze week, vandaag dus, voor de allereerste keer... met haar eerste schooldag op de middelbare school.
0: Mm-hmm.
1: En mijn nichtje is wat dat betreft heel anders dan mijn dochter. Die zat letterlijk de hele vakantie uit te kijken naar haar eerste schooldag. En het feit dat ze naar school mag, naar de grote middelbare school. Dat was gewoon voor haar een feest. En ze vond het jammer dat ze dus niet op maandag al naar school mocht... maar dat het dus pas dinsdag was. En mijn dochter die zit nu gewoon te balen dat ze morgen om 1 uur helemaal... voor 1 uurtje naar school te moeten.
0: Ja. Nou ja, we gaan het horen volgende week hoe het was.
1: Ik ga mijn broer eens eventjes uithoren van het weekend.

0: Too Funky van George Michael op 105. Je luistert naar Vrolijk Verder met tegenover mij Martijn.
1: Ja, en hier natuurlijk de onnavolgbare Koen.
0: De niet te verstaande Koen. Dat is misschien beter dan onnavolgbaar.
1: Hey, onbegrijpelijke Koen.
0: We hadden net over de eerste schooldag. Maar eigenlijk is misschien een belangrijke vraag. Wanneer is de laatste vakantiedag? De laatste echte vakantiedag. Want dat is bij ons thuis nog wel een verschilletje namelijk. Om je een idee te geven, waar heb je het nou weer over? Mijn vrouw die begint dus al eigenlijk, dan zegt ze, dat ik een bloedteken aan heb, dan zegt ze op vrijdag, zegt ze, oh, laatste vakantiedag. Dan zeg ik, hoezo? Ze gaan pas maandag op vakantie. Het is nu vrijdag? Nee, het is nu weekend. Toen denk ik, je hebt gewoon 8 weken vrij, dan heb je gewoon 8 weken vakantie. Maar zij zegt dus op de vrijdag, dus de laatste vrijdag van de vakantie, gaat zij zeggen, oh jongens, vandaag laatste vakantiedag. En zie je die kinderen helemaal schrikken, wat de fuck, moet ik morgen naar school? Nee, dat niet. Nee, maar ik bedoel, morgen is gewoon weer weekend. Dan denk ik, hè? Waar zit die logica? Maar herken je dat? Kijk maar aan, alsof...
1: Is ze gevallen toen ze heel klein was?
0: Nee, zeker niet. Maar ze vindt dat dan, ik ken meer mensen die dat zeggen, die tellen dan weekend en vakantiedagen.
1: Hoe werkt dat dan? Dus weet ik veel, stel kerst wat en een weekend, dan heb je dus geen kerst. Dan is het weekend.
0: Gewoon weekend. Ja. Het telt niet. Het is gewoon, ik vind het een hele irritante manier van tellen. Maar dat betekent, wat wel
1: van. Maar dat is ook nog wel belangrijk. Wanneer begint de week?
0: Ja, die begint bij mij op maandag.
1: Nou, maar je hebt ook mensen die begint de week op zondag.
0: Ja, weet ik. Maar dat klopt natuurlijk niet.
1: Nee, maar... U hoort het hier als eerst, mensen. Dat klopt niet.
0: Dat klopt niet.
1: Nee, dan heb je het fout.
0: Nee. Het is natuurlijk wel handig dat wij zijn dan wel 2 dagen van tevoren wel begonnen met het slaapritme proberen weer een beetje te krijgen op wat het moet zijn. En niet dat je ze tot wat jij doet tot 11 en dan gewoon op een gegeven moment zoek het maar uit en dan er 's ochtends achter komen dat je misschien wat te weinig hebt geslapen de dag ervoor. Je moet ook wel weer een beetje fris zijn om het aan te kunnen.
1: Dat klopt. Laten we eventjes 1 ding vooropstellen. Mijn dochter is 3 jaar ouder dan jouw oudste.
0: Zeker.
1: Gaat nu naar de 2e van de middelbare school. Dus dat is een wereld van verschil, zou je straks merken over
0: zeker,
1: 3 jaar.
0: En die van mij die luistert ook nog.
1: Het is ook een wereld van verschil. Dat zou je ook merken over 3 jaar.
0: Ja, snap ik. Schrijf even met je mee.
1: Ja. Nee, en een andere bijkomstigheid is natuurlijk dat... het is niet zo dat ze helemaal geen regels en dat gewoon maar van God los is bij ons in huis. In feite is het wel gewoon vanaf nu, en dat is zo'n beetje het afgelopen maandag. gisteren dus.
0: Sinds school begonnen is.
1: Ja, gisteren okay. Dus. Moet ze wel om 10 uur echt in de bed liggen. En okay. In de vakantie was dat gewoon een beetje, we zien wel. Dus er zit wel iets van een lijn in. En wat ik al zeg, morgen is haar eerste schooldag om 1 uur 's middags. Dus het maakt mij geen bal uit of ze morgen tot 12 uur in de nest ligt. Handig is het niet, maar nee. Ze redt het nog steeds makkelijk om dan op tijd op school te komen.
0: Oké. Hey, en die even een volgende vraag, want jij bent natuurlijk wat verder dan ik.
1: Sowieso.
0: Die korte avonden.
1: Korte avonden.
0: Ja. Hoe later je kind naar bed gaat, hoe korter je avond wordt.
1: Oh.
0: Of is dat niet het geval?
1: Ja, maar misschien moeten we die eventjes zo meteen bewaren. Na het nummer van Somjeu.
0: Dit was Vrolijk.
1: Verder.

0: Sommieu, feels like part 2.
1: Ja. Heb jij deel 1 ook? Ik heb deel 1 gemist.
0: Zelf. Ik heb deel 1 ook gemist, maar dat is wel vaker zo. Hè?
1: Maar ik kon best goed meekomen met deel 2. Vond ik wel oké. Okay. Ik had niet het gevoel dat ik het niet snapte, waar het over ging of zo.
0: Nee, maar ik ben altijd wel benieuwd wat dan de eerste keer gezegd is.
1: Ja, en of deel 1 dan beter was.
0: Vaak wel.
1: Vaak is vervolg net even minder.
0: Gaan we kijken? Ik ga zoeken zo meteen. Kijken of ik kan vinden. Hey, we hadden net over korte nachten.
1: Ja.
0: Lange avonden, kortere avonden, daar hadden we het over.
1: Ja.
0: Maar.
1: Vertel.
0: Even wat anders.
1: Wat heb je op je hart?
0: Nee.
1: Oh.
0: Tijd voor wat anders. Ja, Martijn. Het is weer zover.
1: Ja, je zit me met valse voorwenselen hier een beetje het programma in te leien.
0: Nee.
1: Hoe deel jij je avond in?
0: Een kleine tease was dit. We gaan zo meteen hebben over hoe deel je avond in als je kinderen laat in de bed gaan.
1: Ja.
0: Hoe doe je dat? Ja. Maar Martijn, we moeten natuurlijk niet afwijken van ons format, van ons showprogramma.
1: Nou.
0: Het is tijd voor het hoogtepunt van mij en het dieptepunt van Martijn. Laten we het zo omschrijven, kort maar krachtig. Het is zo, en Martijn is daar nog niet achter, maar het is soms gewoon goed om niks aan de hand muziek te luisteren. En Martijn houdt wat liever van de wat zwaardere rock die gewoon meer gelaagd is en zo, zoals jij dat zelf noemt. Er zit diepgang in, er zit vooral dood en verderf in.
1: Ja, vind ik mooi.
0: Daar doe jij het goed op.
1: Ja,
0: er is ook
1: lekker.
0: Een ander genre, dat heet niks aan de hand muziek. Gewoon leuk, lekker, lachen en daar zingen we over. Martijn kent dat niet.
1: Niet mijn stijl. Nee.
0: Niet mijn stijl. En ik vind dat Martijn daar wat in mist. Dus ik ga Martijn laten kennismaken met de Nederlandstalige muziek. En dat doen we op een ludieke manier, al vind ik het zelf. Ik ga Martijn wat vragen stellen over de tekst, voordat Martijn het liedje gehoord heeft. En weet je, ik hoef geen niet heel erg moeilijk te zoeken, want ik kan eigenlijk elk Nederlandstalig liedje uitzoeken. Martijn heeft er nog nooit van gehoord. Hoewel een eigen huis, of tenminste...
1: Oké, maar dat was in de tijd dat ik zelf niet kon kiezen waar ik naar luisterde.
0: Nee, René vroeger, dat was jaren 90, toen bepaalde andere mensen nog wel je luisterde.
1: Ja.
0: Dus die was enigszins oké. Alles wat nu uitkomt, heb jij nog nooit van gehoord.
1: Correct. En dat vind ik ook helemaal niet erg.
0: Ik heb een singeltje.
1: Oké. Okay.
0: Van Mart Hoogkamer.
1: Ach.
0: Die kent me inmiddels. Ook van Russo en de Amsterdamse
1: wat?
0: Zomer. Russo?
1: Van Russo?
0: Russo.
1: Zo heet hij?
0: Ja, Russo.
1: Russo.
0: Russo.
1: Russo.
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Ja.
0: Denk ik.
1: Oké.
0: Okay. Het staat hier voor mijn neus. Maar
1: ja, het is jouw keuze, hè? Ik heb er niks mee te maken.
0: Nee, oké. Okay. Hé, hey, dat pakt mij. Of pakt mij is de single. Dat
1: pakt
0: is, dat,
1: mij.
0: Ja. Wil je weten een beetje introductietje om een beetje in de sfeer te komen?
1: Ik kom er niet onderuit, vrees ik. Dus kom maar door.
0: Nou, komt hij. Dat je een beetje sfeer proeft. Daar komt hij, hè?
1: Ja.
0: Wat gaan ze drinken, denk je?
1: Wat gaan ze doen?
0: Drinken.
1: Drinken. Nou, bako's over het algemeen.
2: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n bakootje met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
3: Als je die vrouw erin hoeft dan.
4: Het, ik weet niet van jou. Dat pakt mij.
0: Nou Martijn, dat is hem. Dat pakt mij. Een bakootje, nou, die had je al goed. Maar dat heb je inmiddels wel geleerd, hè?
1: Ja.
0: Als er gedronken wordt, dan drinken ze bako.
1: Bako's.
0: Maar.
1: Telefoon op stil.
0: Vliegtuigstand.
1: Mona Lisa.
0: Nee. Mooie vrouw is Mona Lisa. Nee. Vraag 1, Martijn, is heel makkelijk.
1: Ja.
0: Waar drink je die bako uit?
1: Nou, ik mag toch aannemen uit een glas. Maar dat zal hier wel anders zijn.
0: Nou.
1: Anders is het een beetje een voor de hand liggende vraag.
0: Dus?
1: Dus drinken ze uit een cocktailglas.
0: Nou ja, hoe groter hoe beter.
1: Oh, hoe groter? Uit een emmer.
0: Een emmer?
1: Een emmer.
0: Kijk, dat vind ik een hele goeie.
1: Ja, toch?
0: Emmer. Ik schrijf hem op.
1: Ja, met dubbel M.
0: Ja, snap ik.
1: Ja.
0: Wat moet zij aantrekken om hem echt te pakken?
1: Nou.
0: Ik wil haar zien in een...
1: In een Eva-kostuum.
0: Eva-kostuum?
1: Ja.
0: Man, je bent echt een taalvirtuoos.
1: Lekker, hè?
0: Eva-kostuum.
1: Schud ze zo uit mijn mouw.
0: Moet je nog uitleggen wat het betekent, Eva-kostuum? Of zeg je...
1: Als ik dat moet uitleggen hier op de radio. De kinderen liggen niet op bed, hè? Dus ik wil dat niet op mijn geweten hebben.
0: En dan is natuurlijk de vraag, welke vakantiebestemmingen pakt hem nou echt?
1: Oh god, dit is vast iets verschrikkelijks. waar ben jij laatst geweest?
0: Ik was in Italië, Toscane.
1: Dat zal hem niet zijn.
0: Dat weet je niet.
1: wat zullen we zeggen? Iets van Ibiza of zo?
0: Ibiza?
1: Mallorca?
0: Ibiza, Mallorca.
1: Gesonisos?
0: Gesonisos? Schrijf ik even op, dat dat wel fonetisch is niet even.
1: Ja hoor.
0: Ibiza, wat zijn er nog meer? Ibiza, Gesonisos en?
1: Mallorca.
0: Mallorca, oké. Oké. Okay.
1: Weet je dat?
0: Mallorca. Geen salau.
1: Kan ook. Ja, hoor.
0: Ja, zeg maar.
1: Ja, hoor.
0: Nou, weet je, ja, maar nu
1: weet je die hoek moet die je hoek. Het zoeken.
0: Oké. Okay. Hey, en dan de bonusvraag
1: oh,
0: natuurlijk.
1: God.
0: Ja, nog eentje. Ja, altijd één laatste eindvraag.
1: Tuurlijk,
0: dat wist
1: tuurlijk
0: je.
1: Uitsmijter. Kom maar door.
0: Mart Hoogkamer.
1: Ja.
0: La la la, ja of nee?
1: Natuurlijk.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay.
1: We moet die man anders?
0: Ik zet een rondje om de ja.
1: Dat is zijn bread and butter.
0: Ben je klaar voor?
1: Nee.
0: Mooi. Ik wel.
2: Hé hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
3: Zie die

0: mij.
1: Oh, Mart Hoogkamer. Heerlijk. Met Pakt mij.
2: Ja.
1: Martijn.
2: Jou wel.
1: Wat, ja, dat pakt mij. Ik vind het een lekker aanstekelijk liedje. Dus
2: ja. Vrolijk verder, zeg ik dan.
1: Hey,
2: Martijn. Hey, straks Martijn, muziekmoment. Hè? Ja. Dat heb ik dan weer verdiend. Ja. Daarom doen we ook dit eerst. Zodat ik iets heb om naar vooruit te kijken. Dat is lekker.
1: Ja. Ja.
2: En de luisteraar ook.
1: De goede antwoord doornemen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ik heb er sowieso eentje goed. Ibiza, nou. Check.
1: Ja, en de tweede?
2: De tweede? De ja. Santorini, zei hij toch?
1: Ja, Santorini.
2: Dat heb ik niet gezegd.
1: Maar was
2: maar ik bedoelde ik wel.
1: Zwa, zeggen we dat.
2: Ja. Eén pot nat.
1: Eén pot nat. Hey, en wat moet ze aantrekken om hem te pakken?
2: Ja, bikini.
1: Ah oh, ja.
2: Ja.
1: Bijna. Net iets meer dan even kostuum.
2: Ja.
1: Maar niet heel veel meer.
2: Nee.
1: Ik zat goed in de buurt. Hé, hey, waar drinkt hij dan? De bako uit?
2: Ja, uit de vissenkom, hè?
1: Ja.
2: Ja.
1: Jammer.
2: Ik zat met een emmer in de buurt.
1: Daarom, ik vond het goed. Ik had een klein beetje hulp. Ik zei
2: ja, gewoon, ja, ja. Maar dat heb ik ook nodig. Dat heb ik ook nodig.
1: Dat weet ik.
2: Sowieso in het leven. Daarom bellen we hier straks.
1: Nou ja. Ik zeg.
2: En was er een la-la-la moment? Volle bak, hè?
1: Moet je mij vragen?
2: Ja, nee, maar ik geef jou eventjes de mogelijkheid om mij wat veer in mijn reet te steken. Dat ik gewoon twee goed heb.
1: Ja, want la-la-la was niet aan de orde.
2: Je bent toch aan de tijd la-la-la, dat pakt mij. Hallo, dat is tijd toch la-la-la?
1: Nee, dat was van nee. Moet ik nog een keer luisteren?
2: Liever niet.
1: Nee, daarom.
2: Godzakken. Ja, echt heel kniepig met je, ja, echt heel kniepig met je punt, hè? La-la-la, dat pakt mij. En dat telt dan niet.
1: Nee, het ging over, je weet, dat is

0: Taxi Driver, Sabrina Starks op 105. Je luistert naar Vrolijk Verder met Koen en Martijn hier op dinsdagavond.
1: Ik vind het wel opvallend dat je jezelf eerst noemt.
0: Ja.
1: Ja, dat is wel typisch.
0: Nee.
1: Koen en Martijn.
0: Ja.
1: Als ik dus Martijn en Koen.
0: Oké. Okay. Ja. Ja, het bekt gewoon beter, sorry. Stront voorop, zeggen ze toch daar.
1: Stront voorop?
0: Ja, ik weet niet waar dat van...
1: Ik ben het nu al met je
0: eens. Valt me
1: je hebt hartstikke gelijk. Ja. Laten we vrolijk verder gaan.
0: Waarom?
1: Onderwerp afgesloten.
0: Hey, we hebben de VAR even geraadpleegd. Want er was net een kleine discussie. En ik moet het ook niet doen. Weet je, ik heb het voorbereid. Ik ken de tekst beter dan Martijn. En Martijn gaat me overroelen. Of iets waar hij half naar luistert. Het bloed komt uit zijn oren. Hij zegt, het was la la la. Dat pakt mij. En we hebben het nageluisterd. Het is gewoon... Hij zegt dat
1: nee,
0: pakt mij.
1: Nee, hij zegt... Nee, hij spreekt de T nooit uit.
0: Hij zegt...
1: Dat pak.
0: Nee.
1: Sorry hoor, maar een la la la of een da, dat is nagenoeg hetzelfde.
0: Nee.
1: De volgende keer halen we gewoon een notaris erbij.
0: Ik denk dat het beter is.
1: Ja, echt slaande ruzie straks hier op de parkeerplaats.
0: Dus Martijn, bij deze 2 punten. Nou, je mond houden, we gaan door.
1: Zo'n leuk programma dit, hè? Even lekker ontspannen op de dinsdagavond.
0: Ja hoor, het is bijna weekend. Dat is lekker. We hebben de maandag gehad, we hebben de dinsdag gehad. Bijna weekend. De week is bijna 2.
1: Ja joh.
0: Maar boeien, die paar uurtjes.
1: Kun je uitschelen.
0: Lekker man.
1: Ja.
0: Bakootje erbij.
1: Hopsa, uit de vissenkom.
0: Heel goed. De avonden, die worden bij ons thuis wat korter. En niet dat de zon eerder ondergaat, maar dat mijn oudste langer opblijft.
1: Oeh. Voordat we hierop verder gaan, hoe laat gaat hij naar bed?
0: Oeh, hoe laat gaat hij naar bed? Hoe laat moet hij naar bed? Dat is een verschil. Hij moet in principe nu

0: veel in bed liggen.
1: Dat en dan heb jij korte avonden.
0: Ja, mijn vrouw gaat 9:30 naar bed. Nee, die gaat... dat is het idee. Maar hij ligt regelmatig. Ligt hij om 9:00 in zijn bed.
1: Oké.
0: Dan heeft hij dus 3 kwartier gerekt. En dat... maar
1: is zo, dan is hij wel verrekte goed in rekken.
0: Ja, dat is hij ook zeker. En dan komt hij nog 3 keer naar beneden. En dan is het zo 9:00. En in de vakantie was het natuurlijk helemaal iets. 9:30 mocht ook nog wel. Een beetje buiten voetballen met de jongens. Allemaal leuk. Dus 9:30. Maar mijn vrouw gaat 10:00 naar bed. Ongeveer 10:00, 10:30. Dus dat is dan. Hebben we, als we mazzel hebben, een uurtje samen.
1: Ja.
0: En dan moet er nog, eventjes voor de duidelijkheid, opgeruimd worden. De keuken moet opgeruimd worden. De woonkamer moet opgeruimd worden.
1: Ik vind wel dat je het slecht aanpakt met 3 kinderen.
0: Moet ik 2 wegsturen?
1: Nee.
0: Oh.
1: Hallo.
0: Ik dacht, begin je mee.
1: Kind 1.
0: Ja.
1: Jouw taak is om de borden naar de keuken te brengen.
0: Ja.
1: Kind 2. Jouw taak is om de spullen in de vaatwas te zetten. Kind 3. Jouw taak is om de rest niet in de weg te lopen, want je bent te klein.
0: Ja, precies. We hebben 3. We hebben 4, 6 en 10. Die van 10 begint een beetje te helpen. Die van 6 kan beter niks doen. Nee, is niet waar. Nee, die moeten eigenlijk allebei gaan die gewoon na het avondeten vrij strak naar boven. En, eigenlijk is het zo. Avondeten is klaar. De kleintjes noemen we ze nog. Gaan naar boven. Die gaan, die worden gepoetst en gedaan. Gebadderd. En daarna gaan ze naar bed. Daarna moet eigenlijk die grote mee naar boven. En die moet ook dan zijn rondje doen. En dan kan hij ook naar bed. Dus je hebt gelijk. In principe zou die oudste wat kunnen doen op het moment dat wij het kleine naar boven brengen. Meestal pakt hij dan een dukje en denkt hij, doei, ik ben even wat anders aan
1: het
0: doen.
1: Maar wordt het gevraagd? Wordt het gestimuleerd?
0: Het wordt gevraagd.
1: Wordt het gezegd, hé, van de bank af en...
0: Ja.
1: Vuur in de sloffen.
0: Ja, en dan gaat hij, dan zeg ik, wil je de borden even opruimen? Dan gaat hij de borden opruimen, laat hij de rest staan. Dus ja, je zei de borden opruimen. Ik zeg, ik bedoel de tafel afruimen.
1: Maar dat zeggen?
0: Ja, dat weet ik. Maar als hij de tafel afruimt, dan gaat hij de tafel afruimen, laat hij de borden staan. Weet je? Het is echt best wel lastig hoor.
1: Ik kan je nu alvast verklappen.
0: Ja, dat wordt alleen maar erger.
1: Als je zo meteen met een puber te maken hebt, dan word je echt... Als jij net met de la la la en de da da da.
0: Ja.
1: Nou, daar word je... ontzettend hard opgepakt. Nou, ik had het laatst met mijn dochter. Die ging de stad in. Want ze ging op kamp. In de zomer. Zomerkamp. En ze ging snoepjes kopen. Met haar vriendinnetje met wie ze samen op kamp ging.
0: Ja.
1: Dus ik had aan het vriendinnetje gevraagd. Die bij ons binnen stond. Hey, hoeveel geld heb jij meegekregen om snoepjes te kopen? Zei ze. Nou, ik heb geen geld meegekregen om snoepjes te kopen. Maar ik mocht van mijn ouders €10 van mijn eigen geld uitgeven aan snoepjes. Ik zei, oh, oké. Okay. Nou, ik had al tegen mijn dochter gezegd dat zij wat geld van mij zou krijgen. Ik zeg, dan doen wij €5 van jou betalen en de rest moet je zelf bijleggen. Mag jij raden hoeveel geld zij de rest vond van haar eigen geld?
0: €5.
1: Dat zou je denken.
0: Ja, toch? Maak het
1: tot zij had voor €30 aan snoep gekocht.
0: Oké. Eigen geld, toch?
1: Ja, ze had mijn eigen geld.
0: Ja, terecht.
1: Je had gezegd, ik moest mijn eigen geld bijleggen.
0: Werkt ze ervoor met het geld?
1: Nee, nou ja, hangt er vanaf. Als je je rapport aan je oma laat zien, als werk beschouwt.
0: Niet echt?
1: Nee, nou, nee. Zij wel.
0: Oh, maar... ja.
1: Nee, dus dat was ruzie.
0: Maar hoe komt ze aan het geld?
1: Ja, gewoon zakgeld en statiegeld. En,
0: statiegeld, wat doet ze daarvoor?
1: Dat is de regel. Zij mag het statiegeld wat wij hebben, mag zij innen.
0: Ik weet hoeveel code jij drinkt. Dat is een serieus business.
1: Dat is aan.
0: Dat is een goed verdienmodel.
1: Ja. Maar dan moet ze ook al het glaswerk en dat soort dingen gewoon braaf naar de recyclebak brengen.
0: Al het glaswerk?
1: Ja.
0: Dus alles waar uit gedronken wordt, moet zij wegbrengen. Voor een deel krijgt ze statiegeld terug en voor de andere deel moet ze gewoon wegbrengen.
1: Ja.
0: Oké.
1: Dat is de deal.
0: Oké.
1: En dan is de deal eigenlijk ook nog, maar daar zijn we zelf een beetje te laks in. Dat ze dat iedere week moet doen. En op zondag, als ze dat nog niet gedaan heeft, dan nemen wij de blikjes gewoon mee. En dan gaan ze bij ons gewoon in de grote boodschap mee naar de dingen. Dus er zit ook nog een tijddruk achter.
0: Kijk.
1: En ze moet technisch gezien ook de tafel afruimen, maar dat is ook lastiger dan je denkt. Dan pakt ze de eigen bord.
0: Ik weet wel, en ik geef je helemaal gelijk, heb ik nu al. Hè. Ik zeg alle 3 al. Als ik wat zeg, dan luistert niemand. Als ik me verspreek, dan horen ze in één keer alle 3. Papa, je zei dit. Ja, dat was een verspreking. Maar ik ben wel blij dat ik in ieder geval weet dat je oren het op doen.

0: auto. Hold the line.
1: Lekker, hè?
0: Ja,
1: dat vind ik fijn.
0: Ja, ik ook. Ja, ja, kan ik goed waarderen.
1: Ja, toch?
0: Ja, zeker.
1: Ik vond hem fijn.
0: Je hoort mij niet klagen. Ja. Ik had het net over kinderen.
1: Ik vind het wel mooi. Vandaag is een soort van therapie voor jou. Het is vrolijk verder, maar het is eigenlijk gewoon help Koen de week door.
0: Nee, helemaal niet. Ah ja, een klein beetje. Weet je, er is gewoon veel gebeurd bij ons vandaag. Deze weken. Het is gewoon, we hebben lekker vakantie gehad en nu wordt het zo anders.
1: Oh mijn god.
0: Ja. Zo is,
1: maar is dat erg?
0: Ik vind het alleen maar leuk. Ik maak dingen mee die ik normaal niet meemaak. En ik besef me ook dingen. Dat is ook leuk. Ik besef me dingen die voor mij heel normaal zijn en voor mijn kinderen niet.
1: Oké. Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Zo was daar. Ik moet even een kleine introductie doen. Mijn oudste, die is inmiddels 10. En die is te oud voor de bezo. Tenminste, dat vindt hij zelf.
1: Ja, tuurlijk.
0: Nou, dan moest hij wel alleen nog wel vakantie. En we hadden geen bezo meer. Dat hadden we op stop gezegd. Dat deed dan wel net heel handig voor de vakantie. Want dan hoef je niet te betalen tijdens de vakantie. En vervolgens kwam erachter dat natuurlijk de vakantie best wel lastig is. Als je de hele dag voor iemand moet entertainen. Ja. Want normaal is het tussen die 2 uurtjes na school. Dat geloven we wel. Maar zo'n hele dag moet je toch lastig overbruggen. Dus hij ging mee naar mijn werk. En toen dacht ik, weet je, vraag even of een vriendje langs komt. Dan kan je gewoon lekker samen spelen. Prima. Ja, hij zou, oké. Dus kwam een vriendje langs. En ga samen voetballen. Prima. Dan kan ik gewoon werken. En dan, oké. Papa? Ik zei, ja? Mijn bal ligt in het water. Oh, okay. Hier, heb je een bezem? Ga maar kijken of je hem kan halen. Papa? Ja. Nou, de bal ligt nu aan de overkant van het water in het riet.
1: Okay. Naast de bezem.
0: Nee, die had hij nog wel zo.
1: Oké.
0: Okay. Nou, weet je, dan gaan we die... Ik kom zo even kijken. Ik heb nu echt geen tijd, maar mogen we vissen? Vissen? Ik zeg, je hebt nooit gevist. Nee, maar die andere heeft een vishengel mee. Ik zeg, prima. Gaan we vissen. Papa? Ja.
1: Lekkere werkdag.
0: We krijgen de vishengel niet uit. Dat was een opvouwvishengel, weet ik veel. Die moet je, dus ging ze uittrekken. Ik moet je helpen, is dat een beetje vast. Op een gegeven moment, kan je ook het knoopje vastmaken aan het dobbertje? Ik zei, oké. Dus jongens, ik heb er altijd anders te doen. Vervolgens gingen ze vissen. Binnen 10 minuten, papa. Ik zei, ja. Ze vishengel zit vast in de boom. Dan hadden ze die vishengel een slink gegeven. Dat hij aan de overkant in het rietlat vast zat, maar ook die bal lag. Dus ik dacht op een gegeven moment, nou weet je, dit is het niet. We gaan het anders oplossen. Dus, dit is niet waar. Mag ik naar huis om een zwembroek te halen? Ik zei, ja, dan ga ik namelijk mijn zwembroek aantrekken. Ga ik de bal pakken en ook die. Dus hebben ze proberen zelf op te lossen. Ging half-half, ging dat best goed. Toen dacht ik, doen we anders. Hij gaat gewoon nu na school, mag hij gewoon bellen waar hij heen gaat. Hij komt of naar mijn werk voor die laatste uurtjes, of hij gaat naar een vriendje toe. 1 ding vergeten. Papa, ik had je gebeld en je verstond me helemaal niet. Waar heb je het over? Ik heb toch gewoon. Je belt toch met mij? We waren toch gewoon duidelijk bezig? Nee, ik had je gebeld en ik kon je echt helemaal niet horen wat je zei. En het was echt heel raar. Ik zeg, nu bleek die mijn voicemail te hebben. Dit is echt een hele leuke. Hij belde mij en ik kreeg mijn telefoon. En dan hoorde mijn naam met Koen. En dan hoorde vervolgens een piep. Hij wist niet wat het was. En dan zei pap. Papa, waarom zeg je niks? Ja, papa. Nou, weet je, ik ga dus naar Flip toe en dan ga ik daar spelen. Maar ik vind, pap, nu is het irritant. Waarom zeg je nou niks? Ja, je telefoon doet. Pap, je moet wel in de telefoon praten. Je moet niet andersom houden. Hij wist gewoon niks echt. Dus we hadden even vergeten dat hij, als hij mijn telefoon had, dat hij de voicemail kan krijgen. Hij wist niet wat het was. Hij hoorde mijn stem en daarna niks meer. Ja, dat is natuurlijk iets wat nieuws. Heeft hij nooit gehoord.
1: Snap ik ergens, maar aan de andere kant ook eng, gewoon.
0: Ja, dat vond ik ook. Ik dacht, hoeveel heb ik jou nog te leren? Jij weet dat.
1: Ja, ik leer iedere dag bij van jou.
0: Ja, dat is waar. Ah, vrolijk verder.
2: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: ondersteboven. Van Velzen. Hier op 105.
1: Van Velzen.
0: Ja.
1: Hoe heet hij ook weer? Rick?
0: Roel. Ja, van Velzen. Muziek uit de buurt was dit.
1: Ja. Woont hij nog in de buurt?
0: Hij woont in Heemstede.
1: Echt waar? Ik heb hem al een tijdje niet gezien.
0: Ja, zeker.
1: Maar hij woonde vroeger in Haarlem, toch? Dacht ik. Ik zag hem heel vaak in Haarlem.
0: Ik weet niet.
1: Dus hij zag mij niet, maar ik zag hem wel. Hij weet ook niet wie ik ben. Hè. Dat is natuurlijk ook
0: hij gewoon... herkende jou niet.
1: Nee. Maar ik herkende hem wel.
0: Ja.
1: Vroeger, toen was Roel van Velzen, voordat hij bekend was als Roel van Velzen, trad hij altijd op in de Crazy Pianos in Scheveningen.
0: Ja, klopt.
1: En daar deed hij een onwijs goede imitatie van Hans Teeuwen.
0: Oh ja?
1: Dat was toen de tijd van Hans Teeuwen. Ja, was echt onwijs grappig.
0: Oh, wat cool.
1: Ja.
0: Welk stukje?
1: Dat weet ik niet meer.
0: Oké. Okay.
1: Nee. Ja, ik zat erop te wachten. Nee, dus... Ja,
0: ik dacht, het is een hele leuke, maar je doet het niet.
1: Nee, neem me niet kwalijk. Nee, je hebt het natuurlijk net gehad over die kleine van jou... die van alles en nog wat niet weet hoe de wereld begrijpt. Gelukkig weet ik nog net wel hoe de wereld begrijpt... maar ze proberen je wel altijd bij je pietje te pakken.
0: Oh.
1: Want ik krijg nu dus al 2 dagen, 3 dagen... krijg ik WhatsApp-berichtjes... van UPS.
0: Ja.
1: WhatsApp berichtjes. Dus UPS is natuurlijk een pakketbezorgdienst. En die zegt, hey, we hebben een pakketje dit en dat. En wil je dat we bezorgen, dan kan het bij deze locatie of bij die locatie. Je moet alleen even hier klikken om aan te geven waar je wil dat pakketje bezorgen. Maar het ziet er allemaal heel echt uit. Want het heeft het logootje van UPS en alles lijkt te kloppen. En als ik erop klik, dan zie ik het is niet erop klik. Maar als ik zie wie de afzender is, dan lijkt het ook redelijk UPS-erig te zijn. Dus ik denk,
0: Dan is dat, hè?
1: Dat is raar. Want waarom zou UPS mij een WhatsApp-berichtje sturen en niet een e-mail of iets wat daadwerkelijk gekoppeld is? En ik ben ook terug gaan zoeken, want ik dacht van, ik heb wel iets besteld, maar volgens mij kwam dat niet via UPS. Volgens mij werkt het, want ik had iets bij Bol besteld. Volgens mij werkt Bol er helemaal niet mee. Dus toen heb ik nog eens gekeken en het nummer klopte helemaal niet. Dus ze proberen me er gewoon bij te lappen.
0: Ja.
1: Maar ze worden wel steeds slimmer, want toen zat ik laatst mijn e-mail te checken. En toen was er dus een mailtje van Microsoft, leek het. Wat ik doe is checken wie de afzender is.
0: Ja, ja, precies. Zeker.
1: Of het mailadres overeenkomt.
0: Ja. Dat is irritant. Dat
1: hier had iemand heel slim, hadden ze in plaats van Microsoft, hadden ze in plaats van de M, hadden ze een R en een N in onderkast achter elkaar. Dus als je er snel overheen leest, dan lijkt het gewoon Microsoft. Er zitten gewoon 2 pixels die missen.
0: Zo.
1: Dus ik zat echt te kijken. Ik denk van, het is wel zo'n raar mailtje van Microsoft. Ik denk van, ik kan me niet voorstellen. Nee. Maar dat is wel het nadeel van AI.
0: Maar je kan tegenwoordig ook gewoon volgens mij. Ik heb een keer een mailtje gehad van mijn creditcard dingen. Waarbij de afzender gewoon identiek was. En zei, ja, dat kan. Maar dat is niet vanuit ons verzonden. Dacht ik, ja, maar dat is toch Link? Ja, maar dat is tegenwoordig. Wij mailen niet. Ja, we mailen niet. Wat doe je dan wel? Als iemand me belt, dan is het niet de bank. Moet je opnemen. Als iemand je mailt, is ook niet meer. Ik vind het echt heel. Ik zeg niet dat ik geen digibet ben, maar ik ben in ieder geval niet 80. Ik denk dat het echt knijterlastig wordt als we ouder worden.
1: Absoluut. Nou ja, en het is natuurlijk best wel Link. Ik ben al een paar keer benaderd door mijn bank in het echt. Omdat mijn creditcardgegevens ergens in een of ander, zo'n
0: datalek.
1: Datalek terecht zijn gekomen. Dus ik wilde iets kopen of ik wilde mijn abonnement op Apple TV of zo, moest afgeschreven worden. En toen zei ik, dat kan niet. En hoezo, dat kan niet? Ja, omdat je creditcard geblokkeerd is. Hoe is mijn creditcard geblokkeerd? Omdat ze dus allemaal verdachte opnames zagen. En ze zagen dat ik allemaal dingen had gekocht in Amerika of in India of zo. Terwijl ik gewoon hier op de bank thuis zat. Dus toen kreeg ik een telefoontje van de bank. Een berichtje van de bank. Dat ik hen moest bellen. En toen heb ik uiteraard gecheckt. Klopt dit allemaal? Bla bla bla. En toen klopte het. Ik heb dus nu dat denk ik in de afgelopen 2 jaar tijd. Heb ik dat al 2 of 3 keer gehad. En ook super irritant. Want dan moet je dus overal telkens opnieuw je creditcardgegevens invullen.
0: Ja.
1: En dan vergeet je dat natuurlijk. En dan sta je dus bij Easy Park een keertje. En dan denk je, ah, kak, hij doet het niet. En mijn creditcard ligt thuis.
0: Ja. Nee, ik heb dat interessant. Dan belt de bank mij. Hè, en dat is heel soms is dat zo. Dan zeggen ze, ja, nee, we gaan je bellen. En dan bellen ze mij. En dan gaan ze vervolgens, mag je even checken dat u bent wie u bent? Wat is uw... wacht eventjes. Jij belt mij. Ik neem op. Ik zeg, ik wil eigenlijk weten wie jij bent.
1: Ja.
0: Ja, nee, dat is gewoon... ik zeg, hoe... bedoel, hebben wij, ik... Ja, nee, we hadden aangekondigd dat we gingen bellen. Ja. Dus, ik vind het zo raar altijd.
1: Dat doen boeven niet.
0: Het is belangrijker dat zij weten dat ze mij aan de telefoon hebben, dan dat ik dat ga checken of ik dan wel de bank aan de telefoon heb.
1: Ergens is het natuurlijk ook wel fijn dat de bank weet dat ze jou aan je telefoon hebben. Anders dan kunnen ze zeggen...
0: Snap ik ook wel.
1: Nou, Koen, we zullen eventjes gewoon alles nu overmaken naar dit bankringnummer.
0: Maar de check twee kanten moet zijn. Maar de check de andere kant is gewoon vertrouwen op de mooie stem die je hoort.
1: Maar kan je dat niet? Want ik zit bij ING. En daar kan je gewoon in de app checken of de bank jou belt.
0: Op het moment zelf? Ja. Oh, dat is niet. Ja. Dat heb ik niet. Wist niet dat ik weet.
1: Nee.
0: Dan kan je, terwijl je aan het bellen bent, kan je kijken in de app. U wordt nu gebeld door de bank.
1: Zoiets. Ik heb het nooit gedaan, maar je kan in de app, als je me opstart, staat er check of wij het zijn.
0: Oh, wat cool.
1: Ja.
0: Leuk.
1: Nou, weet ik niet. Noodzakelijk lijkt het me.
0: Ja, nee, dat bedoel ik eigenlijk. Handig.
1: Ja, zullen we dat doen.
0: Een beetje als dit programma.
1: Vrolijk verder.
0: Noodzakelijk en handig. Of gewoon vrolijk verder.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. Minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt heeft dat officieel medegedeeld aan de Europese Commissie, zegt hij tegen Bild. Dobrindt zegt dat het nog steeds nodig is om illegale migratie in te dammen. Er zijn al regelmatig ongelukken gebeurd rond de files die de grenscontroles veroorzaken. Verschillende burgemeesters in het oosten van het land hebben Duitsland opgeroepen om juist met de controles te stoppen. Een Oekraïner is in Duitsland veroordeeld tot 15 maanden cel voor sabotage namens Rusland. Hij zou brandaanslagen hebben willen plegen via de post. Twee medeverdachten werden vrijgesproken. Volgens deze journalist van ZDF wisten zij niet wie hun opdrachtgever was.
4: Das Urteil von heute zeigt ganz exemplarisch die Schwierigkeiten im Umgang mit den sogenannten Wegwerfagenten. Sie sind in keine Strukturen eingebunden, wissen überhaupt nicht, für wen sie tätig sind.
3: Dat het wegwerpagenten waren, zegt deze journalist, maakt het voor de rechtbank moeilijk te bewijzen dat er buitenlandse inlichtingendiensten achter zitten. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden ruim 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De bron van de uitbraak is niet bekend. Men denkt dat de uitbraak te maken heeft met het eten van geïmporteerde eieren. Een groot deel van de patiënten zegt dat ze in restaurants hebben gegeten. Het tekort aan Nederlandse tandartsen blijft oplopen, meldt Nieuwsuur. Daardoor zijn er steeds meer tandartsen uit het buitenland naar Nederland gekomen. Deze tandarts uit Bulgarije zag haar kans.
5: Ja, we hebben in een grote stad in Bulgarije gewoond. En we wilden eigenlijk een rustigere plek. En in Zeeland heb je de ruimte, je hebt de rust. Maar je hebt ook genoeg mogelijkheden om te werken.
3: De tandartsen komen ook van buiten de EU. Ze komen onder meer uit Syrië, Zuid-Afrika en Irak. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het eerst nog regenachtig en later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
1: 105. Koen, zeg, er is wat van.
0: Ja, ik vind het onzin. Non-stop muziek, hoezo?
1: Ja, kappen nou. We zitten gewoon vrolijk verder hier op de dinsdagavond op 105.
0: Precies. Hé, Martijn, ik heb slecht nieuws.
1: Oh.
0: We hebben nog een half uur te gaan.
1: Ja, dat is inderdaad verschrikkelijk.
0: Nee, het is erger.
1: Oh.
0: We hebben een boze beller.
1: Oh jee.
0: Ja. We hebben iemand die...
1: Is het je moeder?
0: Nee.
1: Is het mijn moeder?
0: Ook niet. Het is iemand die helemaal klaar is dat het een band is op de radio hier, 105.
1: Mijn god.
0: Dus het is... Nee, het is niet waar. Het is Michiel van de redactie die is het structuur wil aanbrengen.
1: Eindelijk.
0: Een hele goedenavond, Michiel. Ja.
6: Hey, goedenavond jongens. Goedenavond.
0: Mocht je niet weten wie Michiel is, Michiel bellen we elke week. En Michiel die weet van alles, heel veel, waar wij zwaar tekort schieten. Dus af en toe nuttig om te hebben.
1: Hij is ons orakel.
0: Dat is het een beetje.
6: Zo kan het alweer, jongens. Zo kan het alweer. Nee, maar we hebben altijd even genoeg te bespreken. Even het nieuws doornemen of in ieder geval kijken wat er komen gaat. En we hebben vorige week natuurlijk gehad over alle sportevenementen. die gaande waren, maar ook die komen gaan. We hebben ook nog de luisteraars getipt over het WK hockey en het WK roeien in het Amsterdamse Bos.
0: Ja.
6: Ik denk dat jullie ook nog hebben mee kunnen genieten over het EK atletiek.
0: Zeker.
6: Fantastische sportprestaties, 14 medailles voor Nederland. Je kan zeggen, en dat is feitelijk ook zo, hè, de beste prestatie die we tot nu toe ooit gehaald hebben op een Europees kampioenschap atletiek. Dus Nederland wordt langzamerhand een atletiek land, in ieder geval op Europees niveau. Dat blijft altijd met die sport ingewikkeld. Hè. Wat is een Europese medaille waard in het geweld van de wereldtop?
0: Mm-hmm.
6: Dus op het moment dat in Amerika of de Afrikaanse hardlopers erbij komen. Ja, wat is het dan nog waard? En ja, het is op de ene afstand of op de ene discipline meer waard dan op de andere. Dus dat is soms ook best wel lastig. Maar ja, 14 medailles is wel echt om trots op te zijn. Dus we hebben weer kunnen genieten van mooie sport wat dat betreft.
0: Zeker, zeker.
6: Hey, jullie weten ook, mijn hart ligt ook bij muziek. We hebben het eigenlijk ook wel eens geregeld gehad over het programma De Beste Zangers. Ook voor dit jaar staat dat weer op het programma. Dat is opgenomen al eerder. Maar het wordt vanaf 29 augustus uitgezonden. Dus ook weer voor de luisteraars interessant om eens te gaan kijken en te gaan volgen. Leuke variaties op bestaande muziek. Mensen of top zangers en zangeressen, duo's, die elkaars muziek maken, elkaars muziek zingen. Ja, en daar zijn ook wel vaak... toch ook wel blijvende hits uit voortgekomen. Een van de belangrijkste die we eigenlijk allemaal kennen is bijvoorbeeld Davina Michel, die eigenlijk groot geworden is door het programma van De Beste Zangers. Dus in die zin is het altijd leuk als muziekliefhebber en als luisteraar van muziek om dat te volgen.
1: Ja, even tussendoor. Even een vraag, hè? Want ik ken dit programma niet. Betekent dat...
0: Nederlandstalig, hè?
1: Ja, dan haak ik af, jongen. Maar daar heb ik nog steeds een vraag over. Wat betekent het dat het dus dat het artiesten zijn die zelf al met hun eigen liedjes succes hebben, ja, en dus de liedjes van andere artiesten zingen? Of zijn het onbekende mensen die de liedjes van andere artiesten zingen?
6: Het is precies het eerste, zoals je het zegt eigenlijk. En wat ze eigenlijk doen daarmee is dat ze... bestaande liedjes daarmee ook vaak in een nieuw jasje zingen of bijvoorbeeld in hun stijl. Dus je hebt wel eens bijvoorbeeld gehad dat een opera zangeres opeens een rapnummer gaat doen. Dat levert soms leuke tv op, soms hilarische tv op, maar het levert ook soms waanzinnige muzikale vondsten op, omdat mensen echt uit hun comfortzone getrokken worden en daarmee echt iets gaan doen wat ze nog nooit gedaan hebben.
1: En zijn die artiesten dan allebei betrokken? Dus bijvoorbeeld, weet ik veel, Kane zingt een liedje van Anita Meijer. En dat Anita Meijer meedoet en die zingt een liedje van Kane.
6: Ja, het idee is dat je hebt dus een aantal deelnemers. Volgens mij zijn het er in totaal 6. En het idee is dat we dus elke 6 heeft een avond. Dus je hebt een avond in jouw voorbeeld van Kane en een avond voor Anita Meijer en een avond voor de volgende en een avond voor de volgende. En die avond zingt iedereen dus voor diegene.
1: Ah, okay,
6: de volgende avond zingt de rest
0: dus
6: voor...
0: alle andere zangers zingen een avond over de hoofdgast, zou ik maar zeggen.
1: Ja,
0: en dat draait dus door. Het is heel leuk.
1: Okay.
0: Ja, het zijn gekke liedjes die soms die dus herschreven worden. Want vroeger was het een beetje... Het wordt steeds meer het herschrijven van andere mans liedjes, toch? Vroeger was het meer, ik doe het op mijn manier. Maar nu wordt het gewoon hele compleet andere nummers. Dat je denkt van, oh ja, dat is wel...
6: Dus wat je steeds meer ziet. En bijvoorbeeld dat er hertalingen gemaakt worden. En dat past ook wat beter natuurlijk bij de muziek van nu. Hè, dat bijvoorbeeld soms... wat meer rappers of wat meer YouTube-sterren of mensen die echt een beetje de moderne popmuzikanten die echt heel goed met woorden zijn en die proberen dan bijvoorbeeld oudere liedjes of bijvoorbeeld een opera liedje of van een totaal ander genre daar wat van te maken en wat meer naar hun eigen stijl te brengen. We hebben wel eens gehad bijvoorbeeld dat Douwe Bob meedeed en daar dan van een Nederlandstalig liedje een zelfgeschreven Engelstalig liedje maakte. Dus dat soort constructies zijn absoluut...
1: dat mag ik wel.
6: Dat zorgt wel voor leuke dingen.
0: Hey, maar weet wel wie er meedoen?
6: Dat weten we wel, ja.
0: Oké.
1: Okay. Maar dat hou je nog geheim. Spannend.
6: Nou, willen jullie natuurlijk weten wie.
0: Nou, ik wil wel weten wie, maar ik kan heel snel met je meekijken. Hoe snel ben jij?
6: Yves Berendsen, Busy, Zoe Levi, Desiree, Jean-Guy McRoy, Faye Klaassen en het illustere Belgische duo Clouseau.
0: Oh, lachen. Leuk, hè?
1: Dus Clouseau maar met z'n tweeën? Dat weet ik niet eens.
0: Wat zei je, Michiel?
6: Ik ben zeer benieuwd wat het gaat opleveren.
0: Ja, nou ja, in ieder geval weer jong en oud door elkaar heen. Dat is altijd leuk.
6: Ja, en diverse genres. Kijk, en dat is het leuke. En dat is misschien ook wel de hoofdreden waarom ik dit wilde aanbrengen. Wij zijn als 40-plusser zijn we allemaal wel opgegroeid met Clouseau.
0: Mm-hmm.
6: Of het nou leuk vonden of niet. Hè? We hebben er toch mee...
0: Daar gaat ze, het briljant.
6: En dus in die zin zou het wel heel erg leuk zijn als het echte Clouseau-sausje op een bepaalde manier weer terugkomt. Dus
0: yes.
6: In die zin een aanrader vanaf 29 augustus dus te bekijken.
1: Tot mij, leuk. Zeker en vast.
6: Tot slot, ik heb Martijn beloofd iets steviger. Volgende week gaan we nog iets steviger voor nieuwe muziek. Dit is een beetje een tussenstap. En dit is wel iets steviger als vorige week. Maar nog steeds Nederlandse makelij. Nog steeds een beetje poppy. Maar wel een stapje meer dansbaar en wat meer ritme erin. De nieuwe single van Bakermat. Echt een beetje een nazomerplaat. Waarvan ik denk dat hij echt het goed gaat doen. En ook wel een blijvertje is op de Nederlandse radio. En van de volgende week gaan de trossen los. Dus dan wordt hij nog wat steviger.
1: Ik ben heel benieuwd. En ik ben ook heel dankbaar. Want het is heel fijn om gewoon eventjes wat stevigers te horen hier. En ik kan je nu alvast verrassen. Want ik heb straks ook een liedje van Nederlandse bodem in Martijn's muziekmoment. Dus hou hem vooral hier.
6: Goed zo.
0: Bakermat met I Love Life. Give a drama some, y'all. Hey!

0: Bakermat hier op 105. Uitgelegd door Michiel, die we net aan de telefoon hadden. Lekker, stevig. Ja,
1: een stukje meer mijn kant op, vind ik fijn.
0: Was een lekker opwarmertje voor Martijn's muziek, een beetje.
1: Absoluut. Want ik heb het net natuurlijk al gezegd. Deze keer, het zou je verbazen, heb ik in ieder geval een liedje meegenomen. Wat daadwerkelijk ook van Nederlandse bodem komt.
0: Nou.
1: Maar,
0: ja?
1: Het is niet in het Nederlands. Oh, okay. Ik trek wel ergens
0: een
1: grens.
0: Ik win terrein hier. Dit is leuk. Gaat de goede kant op, Martijn. Blij mee.
1: Nee, het liedje wat ik meegenomen heb, dat komt van de band Urban Dance Squad. Dan denk je, Urban Dance Squad, dat klinkt helemaal niet zo Nederlands.
0: Nee.
1: Nee, dat klopt. Dat klinkt ook niet Nederlands. Maar, ik heb het liedje Demagogue meegenomen.
0: En, nog een keer?
1: Demagogue.
0: Okay.
1: Ik ga straks uitleggen wat het betekent, Koen.
0: Okay, dank je.
1: Ja, daar heb ik over nagedacht. En Demagogue is in 1994 uitgebracht. Het verscheen als single van de Nederlandse rock rap band Urban Dance Squad op hun album Persona Non Grata. De band was in die tijd behoorlijk vooruit, een tijd vooruit. En ze combineerden namelijk rock, hip, hop, funk, soul, jazz, reggae en ska.
0: Zo.
1: En dat deden ze al eind jaren 80, lang voordat rap rock wereldwijd groot werd. Urban Dance Squad ontstond in 1986 in Utrecht. Na een jam sessie in het jongerencentrum De Vrije Vloer. En hun bezetting was namelijk vrij bijzonder voor die tijd. Het was naast een traditionele rockband hadden ze namelijk ook een rapper en een DJ voor de scratches en turntables. Demagogue ontstond in een belangrijke overgangsfase, want DJ DNA had namelijk net de band verlaten. Waardoor het geluid wat rauwer en wat zwaarder werd en de scratches verdwenen grotendeels. Een leuk detail is dat de beroemde zware riff van Demagogue niet van een gitaar komt. Moet je zo meteen eens goed opletten. Maar van de basgitaar. De opening is meteen heel herkenbaar. Want Rude Boy, zo heet de frontman van Urban Dance Squad. Die zingt I kick the lyrics so hard people get injuries. En dat betekent eigenlijk meteen ook een beetje hoe de band erin staat. Namelijk geen gelul, maar rammen. In Nederland behaalde Demagogue destijds nummer 31 in de hitlijsten. In België deed het zelfs nog ietsjes beter. En live is het echt een enorme knaller. Bij optredens op festivals zoals onder andere Pinkpop zorgt het nummer voor flinke moshpits en uitzinnige reacties. En in Amerika verscheen de single in 1985 met opvallende remixes van de Dust Brothers. Dat is het productieduo dat later ook bekend werd. Van onder andere de Beastie Boys en ook van de Fight Club soundtrack van de film. De grote internationale doorbraak hadden ze eigenlijk met Deeper Shade of Soul. Dat is uit 1990. En dat nummer bereikte zelfs in nummer 21 in de Amerikaanse hitlijsten. Daarmee was Urban Dance Squad eigenlijk een van de eerste Nederlandse bands die internationaal succes had met de mix van rock en hip-hop. De band wordt bovendien genoemd als belangrijkste invloed op de latere rap-rockbands zoals Rage Against the Machine. Urban Dance Squad stopte officieel in 2000, maar zanger Rude Boy ging later nog steeds door met optreden. En toen kwam de originele DJ DNA weer terug. Nu wil je natuurlijk weten, oké, demagogue, wat betekent dat dan? Een demagoog, zoals het in het Nederlands heet, is iemand die de massa bespeelt met emoties en mooie, vaak opruiende woorden, vaak om politieke macht of invloed te krijgen. Dus het is niet heel positief, Koen, maar het is wel...
0: Het is Martijn's muziekmoment.
1: Demagogue. Dus, voordat Rage Against the Machine de hele nu metal rapgolf groot werd, liep er in Nederland al een stel Utrechters rond dat als rock en rap en hiphop en funk door elkaar gooiden. Urban Dance Squad was niet de volger van de trend. Ze waren een van de bands die deze trend heeft uitgevonden. Demagogue, Urban Dance Squad.
2: Due to the earthquake in the area you are calling, your call cannot be completed at this time.

0: I got it spray tan.
1: Spray them drugs.
2: Hallo, is er nog iemand? Er is niks mis met je radio. Dit was Urban Dance Squad.
3: Heerlijk.
2: Martijn's muziekmoment.
3: Genieten.
2: Godziemij, de langste ding van mijn leven dit.
3: Met de hoofdletter G.
2: Oké. Okay.
3: Of hoe zei die dat?
2: En dat is het mooie van muziek. Iedereen heeft zijn eigen smaak.
3: Heerlijk.
2: En dat is ook het mooie van dit programma. Er komt ook een eind aan. Je luistert naar Vrolijk Verder. Het programma gemaakt door 240ers. Zijn naam is Martijn.
3: Ja, hier tegenover mij, Koen.
2: Ja. En nog heel eventjes. En dan ga je het echt meemaken om 11 uur.
3: Ja, dan komt er talent, hè?
2: Precies, talent op de radio. En,
3: eindelijk.
2: Deze week is het er weer. Nee, ze is elke week.
3: Dat is,
4: dag maar. Ja, ik ben er ook.
3: Je dacht, zag het in zijn ogen, hè? Hij wist het niet meer. Mooi.
2: Dat is niet waar. Ik heb al 3 keer dag maar gezegd toen ze binnenkwam. Ik was aan het oefenen. Dag maar. Nee, is niet waar.
4: Het ging goed.
2: Nee, is niet waar. 11 uur dag maar op de radio.
3: Ja.
2: Met radio of zo? Of de dag van Mar?
4: Nee, ik ben er nog steeds echt hard over aan het nadenken. Want het is echt een moeilijke naam voor een radioshow, hoor.
3: Ja, vrolijk door. Kan je ook doen.
4: Ja, ja, dat doe ik een copyright versie.
2: Godzijdank, het is voorbij. Dat kan
4: Godzijdank, ja.
3: Hou vol, we zijn er bijna.
4: Ja, ik hoop goeiedag, dat ik luisteraars over heb na dit nummer.
3: Knap dat je nog luistert.
2: Maar waarom niet goeiedag, Mar? Of zoiets?
4: Dat kan wel.
2: Of fijne
4: dag, Mar.
2: Ja. Einde van de dag, Mar.
4: Wow.
2: Einde van de dag, Mar, van 11 tot 12.
3: Je hoort het hier als eerste. Het is nu gecoind.
2: Ja, dankjewel. Ja. Ik schrijf meteen de copyright erachter. Einde van de dag, Mar. Einde van de dag, Mar. Ja, zeker. Hey, wij gaan snel op. Even wat dingetjes claimen hier. Nee, we gaan de studio vrijmaken voor jou. Ja. Dus maak je geen zorgen. Want alles
3: even
2: opruimen.
3: Luchten ook.
2: Precies, alles opruimen, lekker luchten. En dan komt het helemaal goed. Maar wij kunnen niet vertrekken voordat jij als eerste, heb je hem klaarstaan of niet?
4: Ja.
2: Ja?
4: Ja.
2: Jij doet altijd de reviews. Van Haarlem.
4: De Haarlemse Review.
2: Yes.
4: Ja, het is superleuk. Het is dus een item waarin ik dus een review voorlees van een plek in Haarlem. En dan moeten luisteraars dus raden wat voor plek het is en hoeveel sterren het heeft.
2: Zometeen een nieuwe.
4: Zometeen een nieuwe. En nu heb ik dus die van vorige week voor jullie.
2: Heel goed. Ik ben benieuwd. Let je op, Martijn?
3: Absoluut.
4: Jullie hebben niet stiekem vorige week geluisterd, hè? Want
3: ik zou niet durven.
4: Oké. Komt-ie. We komen hier na 3 uur mountainbiken aan en verwachten een prettig milieu. We gaan aan tafel en zien een hapje uit de bloem op tafel. Dit heeft me toch even aan het denken gezet.
2: Hapje uit de bloem?
4: Duurt het eten hier zo lang dat iemand een hapje van de bloem heeft genomen? Is het eten niet vullend? Ik en mijn mountainbike vrienden schrokken hier toch eventjes van. Maar goed, het eten was prima voor de rest.
3: Hmm. Waar strijk je neer met je mountainbike vrienden?
2: Niet de gevangenis, dit is de vorige keer.
3: Ja.
2: Nou ja, het is niet de McDonald's, want het is namelijk geen plantje op tafel.
3: Nee. Absoluut niet. Is het niet een of andere pannenkoek?
2: Ja, lijkt me goed. Ja, ergens de duinen.
3: Ik denk mountainbikers die lusten wel een pannenkoek.
2: Ja, de Oase. Is dat,
3: of de Konijnenberg of zo?
2: Ja, dat is hem. Doe dat maar. De Konijnenberg. Ja.
4: Is dat jullie final answer?
2: Dat is hem.
3: Moeten wij gezamenlijk op één antwoord uitkomen?
4: Nee, dat kan als jullie ermee zijn.
2: Pannenkoekenhuis, de Konijnenberg.
4: Okay. Wil je het heel leuks horen? Het is wel de McDonald's.
3: Niet?
4: Ja! Ze hebben blijkbaar gewoon bloemen daar op tafel staan. En blijkbaar nemen mensen daar hapjes uit de tafel. Uit de bloem.
2: Hè?
4: Ja, maar ik snap sowieso niet dat je hier überhaupt een recensie over schrijft.
2: Nee,
4: überhaupt dat je recensies schrijft, vind ik al heel bijzonder.
2: Nee, dat vind ik sowieso best.
3: Maar. Want ik ben niet super bekend, geef ik meteen toe, bij de McDonald's. Maar ik weet dat er meerdere McDonald's zijn in Haarlem.
4: Ja, ik heb een beetje gecheat. Dus deze is in Zandpoort Noord. Dus hij is net over het randje heen. Want die in de stad, die heeft geen bloemetjes.
2: Nee, hij heeft vooral geen mountainbikers. Maar dat is wat anders.
4: Ja, dus die...
3: Het is een fancy McDonald's blijkbaar in de omgeving.
2: Met bloemetjes. Ik ga er een keer kijken. Het schijnt lekkere bloemetjes te zijn ook.
3: Ja.
2: Beter dan de hamburgers.
3: Meer vlees.
2: Oké.
3: Vruchtvlees.
4: Nou leuk, dus toch een beetje geraden eigenlijk. Je hebt het al gezegd.
2: Ja, ik heb het gezegd, maar ik heb het ook weer weggewijfd. Ja. Dat is niet anders, hè?
3: Zonde.
4: Wat het altijd, vooral niet was.
2: Ik heb zo vaak goede ideeën waar ik niks meer doe. Bij deze. Hey, het is, we gaan nu echt afronden, maar dat kunnen we ook weer niet doen voordat we weer een volgende stap genomen hebben. Sorry, dit wordt een beetje lang item, maar het is wel leuk dat dag maar erbij. Vond ik moet een muziekje draaien tussen dit, denk ik.
3: Volgende keer.
2: Ja, doen we dat. Ja. Zo leren we. We kunnen niet stoppen voor...
3: We hebben ook geen talent.
2: Wij,
3: dat is
2: stil nog eventjes. Voordat wij de dad jokes gedaan hebben.
3: Ja.
2: Oh, het staat niet klaarstaan. Wel. Dat wil ik zeggen. Verkeerde knopje. Weet je nog dead jokes, Martijn, wat dat betekent?
3: Nou, zal ik het eens eventjes rustig uitleggen?
2: Kort maar krachtig.
3: Kort maar krachtig. Grappen die je eigenlijk niet moet maken en wij maken ze toch omdat het kan.
2: Precies.
3: En omdat het moet, want we zijn vaders.
2: Precies.
3: Dus, heel simpel. We hebben alle twee kansen om elkaar aan het lachen te maken.
2: Mm-hmm.
3: Als één van ons lacht, ook om je eigen mop.
2: Zeker.
3: Dan ben je meteen af.
2: Ja.
3: Doen we het licht
2: jij
3: uit, gaan
2: mee,
3: we naar huis.
2: Maar als je lacht, ben je af. Ja, ja, als je lacht, ben je af.
4: En is zeg maar lachen zonder geluid, is dat, telt dat dan ook?
3: Nee, ja, nee, ja, ja.
4: Met horen dan thuis
3: lachend.
2: Nee, je probeert wel. Probeer, als je moet lachen, moet je gewoon lachen.
4: Okay, ja, okay.
2: Je tong bijten.
4: Nee, oké.
3: Nee. Okay.
2: Maar je hoeft niet uit beleefdheid te lachen.
4: Nee,
3: dat sowieso niet.
2: Nee.
3: Dat werkt niet in dit programma.
2: Nee. Beleefdheid kennen we niet.
3: Nee, sowieso niet.
2: Martijn, jij eerst, want jij bent er goed.
3: Ja, kom maar op. Hey, vlak voor de 10e verjaardag van mijn dochter zei ik... Hey, wat leuk, je wordt binnenkort een tiener. Waarop ze antwoordde... Een tiener? Pap, wat is dat? Dus ik leg aan haar uit. Nou, zodra je dus 10 wordt, 10 jaar oud... Dan ben je geen kind meer, maar dan ben je een tiener. Dus... Ze kijkt me aan, zegt ze. Ben ik dan nou een neger?
2: Sorry.

0: la. Ja, Train met The Weeknd.
1: Ik vind dit dus heel verwarrend.
0: Ja, snap ik.
1: Ik dacht namelijk dat het The Weeknd was met Train.
0: Ja, dat kan ook.
1: En toen zat ik te luisteren, dacht ik, dit klinkt helemaal niet als The Weeknd.
0: Nee.
1: Maar het klinkt blijkbaar als Train.
0: Precies, exact als Train. Ja. Maar ja, dat moet je weten. Hé, het is zover, Martijn. We hebben het gehaald.
1: Ja, het is knap iedere keer hoe we dat toch weer elkaar krijgen.
0: Ja.
1: Maar ja, wat was het ook weer? Zelfs een kapotte klok heeft 2 keer per dag gelijk. Beetje dat idee. Dat het gewoon, hè? Je komt er wel.
0: Het is jammer dat
1: volhouden.
0: Kijk, nu kan ik het wel maar lachen. Nou, het is gewoon heel slecht. Hey, volgende week zijn we er weer.
1: Zeker weten. Zijn naam is Koen.
0: Zijn naam is Martijn.
1: En wij gaan vrolijk verder.
0: En zometeen.
1: Dag maar. Nee, wat was dat weer? Het einde van de dag maar.

0: Dit is 105. Het is 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse grenscontroles gaan zeker tot half maart door. Volgens de Duitse minister Dobrindt zijn ze nog steeds nodig om illegale migratie te bestrijden. De controles zijn er al bijna 2 jaar en Nederlandse grensgemeentes willen juist dat ze stoppen door de ongelukken die erbij gebeuren. In Nederland zijn daarbij al 4 doden gevallen. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van ex-president Assad. De internationale atoomwaakhond IAEA heeft dat bekendgemaakt. Samen met de huidige Syrische regering worden meerdere locaties uit het voormalige atoomprogramma afgegraven. Volgens het atoomagentschap is het gevonden materiaal niet gevaarlijk en blijft het in Syrië. Het kabinet heeft opnieuw excuses aangeboden aan de Tweede Kamer voor het onvolledig informeren van de parlementaire enquêtecommissie die de toeslagenaffaire onderzocht. Het gaat om de zogenoemde datakluis. Dat is een afgeschermde digitale omgeving waarin sinds 2019 dossiers van de Belastingdienst werden bewaard. Er zaten 64 miljoen bestanden in die ook doorzocht hadden moeten worden door de enquêtecommissie toeslagen. Het kabinet wist in juli vorig jaar van de datakluis af, maar meldde dat pas afgelopen april aan de Tweede Kamer. Alle afleveringen van de Fabeltjeskrant komen in verbeterde beeld- en geluidskwaliteit op YouTube. De eerste 10 van 1600 afleveringen zijn vanavond op YouTube geplaatst en elke dag komt er eentje bij. Voor hele generaties was de Fabeltjeskrant elke dag vaste prik. Van eind jaren 60 tot eind jaren 80 werden de avonturen van meneer de Uil, Bordewolf, juffrouw Ooievaar en Loïke de Vos uitgezonden. In 2005 werd het verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer, vannacht langere tijd regen. Morgen is het ook eerst nog regenachtig. Later breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. 105 talent.
2: Ja, goedenavond. Dit is Dagmar. En het is

Ja, Jack Johnson met Banana Pancakes. Leuk dat je weer luistert op Radio 105. Je luistert op dit moment naar Haarlem Talent. Mijn naam is Dagmar. En komend uur heb ik weer allemaal leuke dingen voor jullie klaarstaan. Onder andere de Haarlemse Review. Ik lees gewoon een review voor je. En dit gaat over een plek in Haarlem en omstreken. En aan jou de vraag over welke zaak dit gaat en om hoeveel sterren de review heeft gekregen. Maar natuurlijk heb ik ook weer heerlijke nummers voor je klaarstaan het komende uur. Je hoort Silk Sonic van Love Train. 1, 2.

Ja, Love Song van Sarah Bareilles. Of hoe je dat ook uitspreekt. Nou, ik weet het niet. Maar dit is in ieder geval een nummer wat ik altijd heel graag in de radio, in de auto aanzet. Ja, dan moet het geluid gewoon even net een stukje harder. Zometeen de Haarlemse review. Maar eerst de Balsa met Magnetic.

Gaza met Magnetic. Ja, je luistert naar Haarlem 105 Talent. En daar horen ook wat leuke itempjes bij die ik voor jullie heb klaarstaan. En als eerste hebben we altijd de Haarlemse review. En dan denk je, hoe werkt dat nou weer? Nou, ik lees je een review voor van een plek in Haarlem en omstreken. En jij als luisteraar kan raden wat voor een plek dit is en hoeveel sterren het heeft. En nou ja, als je dat dan denkt, dan als je denkt te weten, dan kan je het sturen naar haarlem105.nl. Dan ga je naar live radio en de studio WhatsApp. En wie weet kom jij wel in de uitzending met je goede of slechte antwoord. Komt-ie. Het is een korte, dus goed luisteren. Het welbekende satanische labyrinth naar de uitgang weer door moeten komen. Wat een gedoe. Nou, mocht je het weten, stuur het op. En eerst nog even een liedje. Mogen jullie nog in spanning afwachten.

Ja, The Temptations met My Girl. Je luistert naar Haarlem 105 Talent en we zijn bezig met de Haarlemse review. Ik heb je zojuist een review voorgelezen van een plek uit Haarlem. En als luisteraar kon jij bedenken wat voor plek het was? Ik zal nog één keertje voor je herhalen, mocht je net ingetuned zijn. Komt-ie. Het welbekende satanische labyrinth naar de uitgang weer door moeten komen. Wat een gedoe. Komt-ie, tromgeroffel, het antwoord. De IKEA. Misschien was deze wel makkelijker dan vorige week, maar ik moet jullie natuurlijk ook af en toe weer even te vriend houden. Ja, ik snap het wel. Altijd als ik in die IKEA loop, dan is dat het zo'n doolhof. Maar ze hebben soms van die sluitroutes en daar word ik altijd wel blij van. Maar die IKEA is inderdaad een, nou ja, satanisch wil ik het niet noemen, maar het is een redelijk labyrinth, ja. En het had 2 sterren. Ja, ik weet dan niet waarom je het niet 3 geeft, maar, of 1, maar ja. Ze zijn er heel kieskeurig op altijd. Maar ja, dan heb ik weer een lekker nummertje voor je klaarstaan. Hazy Jane 2 met Nick Drake. Ik weet niet waarom er niet een 1 is, maar deze is in ieder geval leuk. Dus komt-ie.

met Belle Lene. Toch weer een heerlijk nummertje. Je luistert naar Haarlem 105 Talent en mijn naam is Dagmar. Zometeen weer een nieuw itempje voor jullie. De Haarlemse... Oh nee, nu zeg ik het helemaal verkeerd. Bestaat dit echt in Haarlem? Ik lees 3 plekken voor jullie voor. En dan mag jij als luisteraar gaan raden welke plek echt bestaat in Haarlem en omstreken. En 2 zijn daar helaas niet waar van. Maar zometeen komt dat. Eerst Coldplay met Magic.

after all that we've been through, still believe.

0: hoorde Coldplay met Magic. Je luistert naar Haarlem 105. En het volgende nummer wat ik voor je klaar heb staan is This Must Be The Place van Talking Heads. En nou zei vriendin ooit tegen mij dat dit een van de meest romantische nummers is die er bestaat. Nou ja, dus ik ben die gaan luisteren en dan ben ik ook echt al een sucker voor de Talking Heads. Dus jullie mogen hem ook lekker horen. Komt-ie!
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

Ja, de Talking Heads met This Must Be The Place. Je luistert naar Haarlem 105 Talent en mijn naam is Dagmar. En het is alweer tijd voor Bestaat Dit Echt in Haarlem? Ja. Kijk, daar heb ik weer een leuk riedeltje ervoor onder. Het zijn drie plekken in Haarlem en omstreken waarvan er eentje echt bestaat. En jij als luisteraar kan raden welke plek echt

waar is. En mocht je het goede antwoord denken te weten, stuur het dan op naar haarlem105.nl. En ga dan naar de live radio en de studio WhatsApp. En dan wie weet hoor jij je antwoord zo. Komt-ie. Zit je klaar? De eerste. A. In de duinen bij Bloemendaal ligt een ondergronds miljonairs bunkermuseum waar rijke Haarlemmers vroeger hun dure kunstwerken verstopten voor de Belastingdienst. B. Bij de ruïne van Brederode betalen bezoekers die na 6 uur binnenkomen een zogenaamde spokentoeslag van 1 euro. Dit geld gaat naar een speciaal fonds voor het onderhoud van de nachtelijke sfeerverlichting. En dan C. De Grote Markt in Haarlem heette vroeger helemaal geen Grote Markt, maar officieel het Zand. Omdat het vroeger een onverharde, zanderige vlakte was. Nou, denk je het te weten? Ga dan naar haarlem105.nl, live radio en de studio WhatsApp. En dan hoor je het na het volgende nummer, Nijer Hoorn met Taste So Good.

Ja, Niall Horan met Taste So Good. En we waren net bezig met het item. Bestaat dit echt in Haarlem? Ik ga het nog een keertje snel voor jullie voorlezen. Voor mocht je net ingetuned zijn. Het is een plek in Haarlem waarvan er eentje echt bestaat en twee helaas niet bestaan. En jij mag raden welke er echt waar is. Komt-ie. A. In de duinen bij Bloemendaal ligt een ondergronds miljonairs bunkermuseum waar rijke Haarlemmers vroeger hun dure kunstwerken verstopten voor de Belastingdienst. B. Bij de ruïne van Brederode betalen bezoekers die na 6 uur binnenkomen een zogenaamde spokentoeslag van 1 euro. Dit geld gaat naar een speciaal fonds voor het onderhoud van de nachtelijke sfeerverlichting. C. De Grote Markt in Haarlem heette vroeger helemaal geen Grote Markt, maar officieel het Zand. Omdat het vroeger een onverharde, zanderige vlakte was. Ja, en wat zal het goede antwoord dan zijn? Het is antwoord C. Onze Grote Markt heette vroeger inderdaad het Zand. Tot ver in de middeleeuwen was het namelijk gewoon één grote onverharde zandvlakte. Nou ja, ik had dat ook niet verdacht. Je kan er dan in ieder geval niet zo lekker op zitten op je terrasstoeltjes, denk ik. Want pas rond het jaar 1300 werd het plein voor het eerst bestraat met keien. Leuk genoeg herinnert er nog steeds iets in de buurt aan die tijd. De Zandstraat, die vlak achter de Grote Markt ligt, dankt haar naam nog steeds direct aan die grote zandbak van vroeger. Je hoort Sam Fender en Olivia Dean, Rain Me In. Je luistert naar Haarlem 105.

Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me In. Ja, dat blijft toch een heerlijk nummer. Ik weet dat jullie het misschien al zat zijn, maar ik nog niet. Dan de weervoorspelling van morgen. Vannacht koelt het af tot een graad of 17 met in de ochtend een paar regenbuien. Luister dan dus ook goed naar de wijze woorden van je moeder en doe dus vooral wel die regenbroek aan als je morgenochtend met de fiets moet. In de middag blijft het bewolkt en wordt het maximaal 21 graden. Je hoort Simply Red met Stars. Dit is Haarlem 105.

0: Simply Red met Stars. Wat is geen lekkerder nummer dan deze om de dinsdag mee af te sluiten? Morgen van 7 tot 10 uur is Bob Eversen weer voor je met een fantastische ochtendshow. Tot die tijd non-stop muziek. Mijn naam is Dagmar met Haarlem 105 Talent en een hele fijne avond. Tot volgende week.
1: Dit is 105. Het is middernacht.
2: Lars Militsa met het NOS-journaal. De Verenigde Staten leggen opnieuw sancties op tegen twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. De ene is voorzitter Tomoko Akane en de andere is een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een banktegoeden in de VS als ze die al hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. 1/3 van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. De drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was sinds 1969 lid van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard de enige muzikant zonder lange baard. Deze maand werden al meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard. De drummer overleed in een hospice in Texas. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer: vanuit het westen trekken er buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

get some sleep. Creaky noises make my skin creep.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. En ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. 1/3 van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. Nederlandse grensgemeenten zijn er niet blij mee. Er zijn al meerdere ongelukken gebeurd door files voor de grens. De controles blijven tot in ieder geval maart volgend jaar. De Fabeltjeskrant komt beschikbaar op YouTube. Het gaat om alle 1600 afleveringen. Die zijn gedigitaliseerd. Onder meer de kleuren en het geluid zijn verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geüpload en vanaf nu komt er elke dag een nieuwe bij. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het programma werd in 2005 verkozen tot beste kinderprogramma van de 20e eeuw. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking